0: In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgden voor onrust bij het brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Het Radio 10 weer, door weer online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: 19 augustus. De zomerochtendshow gaat zometeen beginnen. Sterker nog, we beginnen nu met het nieuws. Laura Ozinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials zijn opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden, maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelbourne. Twente wist er niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen bij Dač uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd hadden gewonnen, zijn ze toch door naar de play-offs. En dan nog het weer. Na een zwoele nacht wordt het vandaag een zonnige en hete dag met maxima tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om. Er is kans op een bui en het wordt wat koeler. Op zondag nog hooguit 24 graden.
0: Ja, het gaat regenen, jongens. Hey.
2: Oh, dat ik denk dat iedereen lekker in de regen gaat dansen ongeveer.
0: Ik denk het wel. Dat wordt een volksfeest, wordt dat. Geen files, hè?
2: Geen files.
0: Oké, dan.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. De Radio 10 Zomer.

0: Altijd lekker om de dag te beginnen met de stem van Freddie Mercury. Zanger van Queen natuurlijk en I Want to Break Free.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, welkom op vrijdag de 14e van augustus alweer. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is de dag die je wist dat je zou komen, of hoe zeg je dat ook alweer?
2: De dag die je wist komen zou komen. Ja, je verwachtte het niet, hè, dit.
0: Gisteren was hij al aangekondigd en vandaag opnieuw een hitterecord. Dit jaar telt nu al een record aantal dagen van temperaturen boven de 35 graden. Gisteren was het voor de 8e keer dit jaar dat die temperatuur werd bereikt. En het was gisteren ook de warmste 13 augustus ooit gemeten. Dus weer een recordje erbij.
2: Ja, want gisteren hadden we het over het record van tropische dagen. Dat zat al op 31, maar dan lokaal boven de 30 graden. Maar we hebben dus nu dus ook nog eens officieel 8 dagen boven de 35.
0: 35 graden, ja. Voor vandaag worden er ook nog temperaturen voor rond de 35 graden gemeten. Dus misschien dat we morgen, als wij in de middag zitten hier op Radio 10, weer kunnen melden dat er een nieuw hitterecord is. Maar vanaf morgen gaat de temperatuur zakken en wordt er zelfs regen verwacht.
2: Ja, ik zie wel, dan zie ik op de app 20% kans op regen.
0: Ja, alsof
2: ik vind het niet overtuigend.
0: Alsof je met een pipetje een bosbrand wil
2: blussen. Ja, dat toch, hè?
0: Ik heb hier wel de eerste reactie van de kans op regen van mensen uit het land.
2: Ja, maar ik zou mijn zonnebrandcreme nog niet weggooien.
0: Nee, dat denk ik niet. Er gaat nog wel een staartje komen, denk ik.
2: Jazeker. Vandaag opnieuw kans op medailles bij het EK Atletiek in Birmingham. Want ja, hier kijk ik zelf wel naar uit, hoor. Femke Broedersbol, die loopt vandaag de finale voor de 800 meter.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk een nieuwe discipline, hè, voor haar. Dus het is nog een beetje onzeker of... Ja, ze zit zichzelf gewoon enorm in te dekken. Dat kan ook.
0: Ik heb bij haar altijd het gevoel dat als zij achteruit loopt, dan
2: dat
0: wint ze nog.
2: Wint. Ik zag een van de eerste kwalificatieruns. En dat ook die Engelse commentatoren zaten. Het lijkt wel alsof ze aan het joggen is.
0: Ja,
2: het lijkt alsof het er nul moeite kost.
0: Ja.
2: En ook in de halve finale nam ze het op tegen een van haar directe concurrenten, Kelly Hodgkinson.
0: Mm.
2: En je kijkt gewoon en je denkt... Ja, maar die heeft gewoon een rood hoofd. Die staat te hijgen. En die Femke Bol. Om, piedom, piedom,
0: ja,
2: piedom.
0: Zo ziet het
2: ziet er zo mooi en zo clean uit.
0: Ja.
2: Maar goed, weet je, laten we ons niet rijk rekenen. Het is iets nieuws voor haar. Ik vind het ook super tof dat ze dat heeft gedaan. Dat ze denkt, ja, die 400 meter horde, die win ik altijd.
0: Ja.
2: Houdt ook een keer op met leuk zijn.
0: 800 meter.
2: We doen 800 meter hardlopen. En volgens mij vindt ze het vooral spannend

0: Van, omdat ze natuurlijk een kortere tijd gewend is. Van heb ik die sprint nog in me na 700 meter.
1: Oké. Okay.
0: En de rest
1: laat is dit?
0: Weet dat beter. Om 10:45 vanavond.
1: 10:45 vanavond. Nou, blijven we voorop. Want dat wordt live uitgezonden, neem ik aan.
0: Ja, uiteraard.
1: Is fantastisch. Heerlijk. Vandaag. Vrijdag 14 augustus.
2: In de top 4000. Hall of Fame.
1: Zetten wij weer eventjes een top 4000 artiest in het zonnetje, omdat hij een link heeft met deze dag. En niet een link waar, zo noem ik hem eventjes, zelf trots op zou zijn geweest. Vandaag in 2009 zat hij namelijk 5 uur lang in een politiecel, omdat hij betrokken was bij een ongeluk waarbij hij op de A34 bij het Engelse Berkshire met zijn zilveren Range Rover op een vrachtwagentje was gebotst. En
0: een vrachtwagentje?
1: Ja, het was een lorry. Dat is volgens mij niet de grootste soort. Dus dat is
0: zonder dat je het ding erachter hebt hangen of zo?
1: Ja, volgens mij is dat niet een hele grote vrachtwagen, maar wel, maar een vrachtwagen.
0: Toch steeds boem is
1: zo. Boem zo. Ja. Maar hij werd er van verdacht dat hij onder invloed van drank en drugs had gereden. Dat bleek na onderzoek niet het geval. Dus hij werd zonder aanklacht ook weer vrijgelaten. Alleen was het niet zo raar dat de politie hem verdacht van alcohol en drugs in het verkeer. Want voor deze dag in 2009... Sorry. Voor deze dag in 2009 werd hij al eens opgepakt. In 2006 in Londen vond de politie voorovergebogen over zijn stuur. Hij werd opgepakt voor drugsbezit. Later dat jaar werd hij nogmaals opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor rijden onder invloed. Een jaar na deze dag, in 2009, werd nogmaals opgepakt nadat hij in Hampstead met zijn Range Rover tegen de pui van een filiaal van een winkelketen Snappy Snaps had gereden.
0: En wanneer hebben ze zijn rijbewijs afgepakt?
1: Nou, toen heeft hij echt wel in de cel gezeten. En toen mocht hij, geloof ik, 2 jaar mocht hij niet rijden.
0: Ja.
1: En als je dit zo hoort, dan denk je, nou, ik krijg gewoon een hekel aan deze artiest. Terwijl het eigenlijk zo'n zachtaardige, lieve man was die met de beste bedoelingen mensen hielp in de wereld. Heel veel van zijn geld heeft hij ook aan goede doelen gegeven, zonder daar over op te scheppen, zeg maar. Hij heeft ooit een keertje een deelnemster van een tv-programma Deal or No Deal in Groot-Brittannië een bedrag geschonken nadat ze op tv had verteld dat ze met haar man al zonder resultaat £15.000 hadden uitgegeven aan IVF-behandeling. Heeft hij toen betaald, omdat ze zo graag een gezin wilde stichten. Dus eigenlijk een hele lieve, lieve goedzaak. En ook nog eens een stem van een engel. En de vraag is, wie is deze engel? Ik noem hem, maar het was echt een groot artiest, hoor. Echt.
2: De top 4000. Hall of Fame.
1: Ik zou bijna zeggen, score die dopper. En laat ons even weten, welke artiest zoeken wij in de top 4000 Hall of Fame? Heb jij een idee al op basis van dit?
0: Ik vind hem lastig.

0: zo dansen wij toch lekker vrolijk die vrijdagochtend in met de Jackson 5. En dan denk ik toch altijd even aan dit moment.
1: Hey, I'm Marlon Jackson.
2: And I'm Jackie Jackson.
1: Guess what? When we're in the Netherlands, we listen to Kim and Robert on Radio 10.
0: Ja, dat was toch wel een van onze beste interviews.
3: Zeker, zeker. Vooral toen je Marlon en Jackie als Marlon en Randy aankondigt.
0: Ja, Marlon en Randy. Ja. Dat is toch een beetje alsof je een interview hebt met Phil Collins en je zegt, here in the studio, Peter Collins.
3: Ja, oh, dat kan gebeuren.
0: Echt, ja, nee, het kon eigenlijk niet gebeuren. Nee, het was echt heel schaamtevol.
3: Maar dat ze dit alsnog voor ons hebben ingesproken.
0: Hey, ja, dat zijn toch vrienden voor het leven, denk ik. Absoluut. De Jacksons, heel goed.
4: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, wij zetten weer een artiest eventjes in de Hall of Fame. Vandaag in 2009 zat deze artiest namelijk 5 uur lang in een politiecel omdat hij betrokken was bij een ongeluk. Hij was op de A34 bij Berkshire in Engeland met zijn zilveren Range Rover tegen een vrachtwagen aangereden. En de politie verdacht hem ervan dat hij dat onder invloed van drank en drugs had gedaan. Bleek uiteindelijk niet het geval, al had hij dat eerder en ook later wel gedaan.
3: Was geen gekke gedachte.
0: Was geen gekke gedachte van de politie, maar wie zoeken wij? Dat is de vraag. We hebben Katie aan de telefoon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Bij welke aanwijzing dacht jij, ja, dit moet hem wel wezen?
5: Nou, toen op een gegeven moment meerdere keren gezegd wordt, hij was met drank en drugs gepakt en hij knalde toen met zijn auto tegen dat gebouw.
0: Tegen een winkelpui was hij gereden in Londen, inderdaad. Ja. Toen dacht jij van, dat moet hem zijn.
5: Ik heb foto's gezien dat erop staat wham. Dus toen dacht ik, nou, dat is George.
0: Dat klinkt
5: George.
0: Als een mooie Engelse kop, inderdaad.
3: Ik vind het wel grappig. Ja. We hebben het over een artiest die de hele tijd opgepakt wordt. En Katie heeft laten weten dat ze vandaag vrij heeft.
0: Ja. Heel goed. Want noem nog even zijn naam volledig, Katie.
5: George Michael, de geweldige George Michael.
0: George Michael, inderdaad, wat een geweldenaar. Je zou bijna een hekel krijgen als je hoort dat hij elke keer met drank en drugs op achter het stuur is gaan zitten. Maar dat kan ik niet bij deze man.
5: Nee, weet je, iedereen heeft zo zijn foutjes. En dat vergeven we hem, want hij is gewoon zo. Hij heeft zulke mooie muziek gemaakt. Mooie ballads, maar ook heerlijke dansnummers om heerlijk op los te gaan. Dus nee, George kan bij mij geen fouten maken.
0: Dat hoor ik. Heel goed. Jij bent nu al blij dat we iets van hem gaan draaien. Ik heb een prachtig liedje van hem uitgezocht, vind ik zelf. Een van zijn beste liedjes van een van zijn beste albums. Listen Without Prejudice.
5: Oh ja, ja, ja.
0: Het nummer Praying for Time.
5: Ja, geweldig.
0: Geweldig,
5: ja,
0: toch? Geweldig. Afgelopen jaar top. 635 in de top 4000. Omdat jij het goede antwoord hebt ingestuurd, krijg je ook nog een doppertje opgestuurd.
5: Geweldig, leuk.
0: En geniet van George nu op Radio 10.
5: Dat gaan we doen, dankjewel.
3: Dag, Katie.
0: Hoi, hoi.
5: Fijne dag. Hoi.

0: mijn favoriete liedje van Shepherd, dit. Geronimo hier op Radio 10. Het is de zomerochtendshow. Goedemorgen. Al 6:30 zometeen het nieuws. Laura Osinga, wat zit daarin?
1: Ja, het is warm, maar let op. Ondanks dat kun je de komende nachten beter niet naakt slapen. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffieklets. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Goedemorgen, welkom bij Radio 10 en de zomerochtendshow. Het wordt een zonnige en snikhete dag. We zijn er een beetje aan gewend inmiddels. Plaatselijk wordt het 38 graden in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend dan is het eventjes voorbij met die hitte. Dan krijgen we regenbuien en het wordt een stuk koeler. Kijken we ernaar uit?
1: Ja.
0: Ja.
1: Toch? Het is wel even lekker. Maar weet je, 38 graden doe normaal. Gewoon 25 graden is toch prima?
0: Ja, zeg het even tegen het weer.
1: Juist.
0: Geen vertragingen momenteel?
1: Nee.
0: Nee, oké. Dan gaan we gelijk door naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Laura Osinga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Ook maandag werd een toestel neergeschoten. Waar de drone vandaan kwam, is niet bekend. Vrachtwagens die volgende week nog steeds het verbod op de Merwedebrug gaan negeren, gaan meteen op de bon. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Dagelijks rijden nog zeker 1600 trucks over de brug. En het was op sommige plaatsen weer een zwoele nacht. En dat betekent voor veel mensen veel woelen in bed. En de volgende ochtend gebroken wakker worden. Maar met een paar simpele tips kun je de hitte de baas blijven. Zo vertelt het AD. Natuurlijk de cliché-tips. Houd overdag de zon buiten met gesloten gordijnen. En zet de ramen pas open wanneer het buiten afkoelt. Maar ook neem voor het slapen een warme douche. Ja, dat klinkt misschien gek. Maar het helpt juist om je lichaam daarna af te koelen. En slaap liever niet naakt. Een luchtige katoenen pyjama neemt zweet op. En houd je comfortabel. En houd je handen en voeten buiten de dekens. Want dan raak je namelijk makkelijk je warmte kwijt.
0: Een pyjama? Hoeveel mensen hebben nog een pyjama?
1: Ik heb geen idee. Ik?
3: Ja? Wat staat er op je pyjama?
1: Nou, ik heb er meerdere.
3: Oké, maar neem ons even mee door je pyjama-collectie.
1: Ik heb er echt best veel. Besef me nu. Nou, ik heb eentje die is roze en er staan flamingootjes op. Dat is zo'n lange. Ja. Ik heb heel veel gewoon grote oversized T-shirts.
15: En die koop ik dan op allerlei plekken. Dus bijvoorbeeld, ik ben in Nepal geweest en dan heb ik daar
16: een
15: van.
16: Pyjama. Toch? Een pyjama is een broek en een jasje.
0: Nee, ik zie gewoon zo'n meneer cactusachtige pyjama voor me als ik hoor pyjama.
15: In een flamingo pyjama, weet ik net.
16: In een t-shirt slapen vind ik wat anders.
15: Oké, nou, ik heb een flamingo pyjama dus.
16: Ja.
15: Wat ik ook in de winter heel vaak doe, is dan slaap ik echt in zo'n onesie. Dan heb ik gewoon echt zo'n onesie gewoon. En daar staan konijntjes op.
16: Maar hoe koud is het dan als je gaat plassen?
0: Neem je tijd om dit helemaal, je hele garderobe even door te nemen.
15: Fijn dat jullie zo geïnteresseerd zijn, jongens. Ja. Ja, vind ik mooi.
0: Als mensen foto's willen, gewoon even appen via de Radio 10 app. Komt het allemaal goed, hè, jongens?
11: En Kim.
0: Zometeen gaan we even kijken wat je hebt gemist op tv. Ben benieuwd of het over B&B voor liefde gaat.

0: Nou, liedje dat over 25 jaar nog steeds niet verveelt. Tenminste, bij mij niet. Fantastisch. Lady Gaga, Bruno Mars op Radio 10. Ja, als je op dit tijdstip wakker bent, 13 over half 7... dan is de kans groot dat je gisteren niet al te laat je bed in bent gestapt. Dan heb je wel eens wat gemist op televisie, maar dat zetten wij dan voor je op een rijtje.
1: Ja, want we praten hier graag bij. Bijvoorbeeld bij Goede Avond Nederland gisteren vertelt minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans over de extreme droogte in Nederland. Het gaat natuurlijk al dagen over niks anders. Maar ja, de vraag is, moeten we ervan uitgaan dat dit vaker gaat gebeuren?
2: Dat is een hele vervelende boodschap, maar dat is het antwoord is ja. Dit is het nieuwe normaal. En deze zomer is al heel extreem. Hè? Dus we hadden ook verwacht dat we steeds meer drogere zomers zouden krijgen. Steeds meer droogtes. Alleen een zomer nu al zo droog. Die hadden we meer verwacht richting 2050. Ja. En niet nu al.
0: Oké.
1: Okay. Hoeft 2050?
0: Dan mag het zo droog zijn, maar dit was nog niet verwacht.
1: Nee, maar dan moeten we toch iets gaan bedenken met het opvangen van water in de winter, toch?
0: Ja,
1: ze want dan toch is van iedereen die... van, oh my god, het regent. Hoe krijgen we het water weg? En in de zomer zit iedereen, het water is op.
0: Ja,
1: ik wil
0: niet de boeren de schuld geven, maar het schijnt dus zo te zijn dat in februari, dan is alles zeikennat, hele land. Maar dan willen die boeren, die moeten met hun tractoren weer het land op. En dan pompen we het weg, hè?
1: Ja.
0: Maar dat moeten we dus opvangen ergens.
1: Precies.
0: Precies.
1: Dan moeten we iets, we zijn een heel ingenieus landje.
0: We zijn in transitie, kom op, let's go.
1: Wil Dylan Jesselkus premier van Nederland worden?
0: Oh, is dat de vraag?
1: Ja, dat is de vraag bij de Oranje Zomer. En zij wil hier antwoord op geven, maar daar krijgt ze niet echt de ruimte voor van de andere tafelgasten.
3: Zeker, natuurlijk. Dan gaan we als VVD, zoals denk ik elke partij zal doen, wij ook weer, om de grootste te worden.
4: Ja, hoe groot is de kans dat...
5: Nul.
4: Laat even mijn vraag afmaken. Hoe groot is de kans
6: dat het niet lukt?
4: Dat we in december nog met dit kabinet zitten.
3: Die kans is...
4: Dat is ook nul, denk ik.
0: Au.
1: Dit kan alleen in Nederland, volgens mij.
0: Oh,
1: dat je zo tegen een vicepremier praat.
0: Ja, zit je toch even... bedoel, zij is politicus, dus zij is het gewend om tegengas te krijgen. Maar zit toch even met samengeknepen billetje. Denkt, vind je niet lekker, doe toch even pijn.
1: Nee, zeker niet. Nou, ook het dichtknepen billetje volgens mij al kijken al weken. Het is een beetje plaatsvervangende schaamte altijd, toch? B&B vol liefde.
0: Ja, ik kijk dat nooit. Ik hoor alleen de fragmenten en daar smul ik wel van.
1: Ja, het is ook genoeg. Je kan het prima volgen.
0: Ja,
1: zo weet ik bijvoorbeeld dat Fred op Bonaire zit. En hij krijgt een nieuwe vrijgezel op bezoek. En dat is Ellen. Maar Fred heeft vrij snel een mening.
0: Oh.
7: Ik vind Ellen wel een aparte vogel. Ja, hoe ze staat, ik zal het ook eerlijk zeggen, een beetje een oma-type. Ik had Ellen dynamischer verwacht en atletischer. Als je doet en ziet, dat is meer mijn ritme. Maar ja, dat gaan we zien.
0: Is Fred zelf een beetje een atletisch figuur of niet?
1: Ja, hij denkt van wel. Apart is nooit een goede omschrijving, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, wat voor type is het? Heel apart.
0: Ja, heel apart.
1: Heel
0: aparte
1: apart.
0: Vogel.
1: Ja.
0: Maar zit hij zelf een beetje strak in zijn vel? Want ik vind als je zelf ook niet echt een jonge hinde meer bent, dan moet je dit soort commentaar gewoon
1: afgeven. Ja, hij is, wat ik begrijp, wel een beetje van het hiken en de watersport. Okay. Dus hij is wel sportief. Ik heb niet lang genoeg gekeken om te zien hoe hij er in zijn zwembroek uitziet. En ik kan me ook andere leuke dingen voor.
0: Nee, maar ik heb altijd zoiets van, ja, ik wil ook graag dat mijn vriendin nog de buik heeft die ze had toen ze 18 was.
1: Maar ja.
0: Maar als ik dan mijn eigen buikje zie hangen, dan denk ik, ja, moet niet over zeuren toch ook.
1: Nou, nee. Hoeveel kinderen heb jij eruit gehaald?
0: Ik heb er weinig kinderen uitgehaald.
1: Ja. Nee,
0: wel een
1: maar
0: paar ingestopt.
1: Toch,
0: geldt dat ook?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Het is Radio 10, de zomerochtendshow. Daar hoort ook zomerse muziek bij. En dit is er eentje. Over iets erin gesproken

0: Ace of Base at the Sign. Radio 10, de zomerochtendshow. Mag ik je heel even mee terugnemen naar mei afgelopen jaar?
1: Ja.
0: Heb jij namelijk gekeken naar het Songfestival waarin Nederland voor het eerst in ik weet niet hoeveel jaar niet meedeed?
1: Ja, ik heb wel gekeken.
0: En uitgekeken
1: ik heb het ook uitgekeken, wow. Ook met de puntentelling. En ik vond het toch anders.
0: Ja, anders.
1: Ja, gewoon minder leuk als we niet meedoen.
0: Ik weet dat ik hem heb aangezet en toen dacht ik, nou, we doen niet eens mee. En ik kreeg een paar van die slechte ex voor me kiezen. Ik dacht, laat maar. Ik heb hem uitgezet. Echt.
1: En we hebben wel eens vaker niet meegedaan. Na Willeke Alberti bijvoorbeeld. Want,
0: ja, want
1: toen
0: mochten
1: we niet meedoen. Precies. En dan hebben we het een beetje aan onszelf te danken. Maar niet aan Willeke. Willeke is leuk. Willeke, hartje, love you. maar nu besloten we niet mee te doen. Dat was toch stom.
0: Ja, en gaan we komend jaar dan wel weer meedoen? Dat is natuurlijk de vraag. Die hangt al een tijdje boven de markt. En daar is nieuws over.
1: Oeh.
0: Ja, gaan wij komend jaar weer meedoen? En wie gaan we dan uitzenden?
1: Ja, ik heb een idee.
0: Naar Bulgarije, want daar wordt het gehouden komend jaar. Zometeen het laatste nieuws over het Songfestival. Mei 2027 hebben we het over. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow met Marillion en Kaylee.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
15: Mediamarkt.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: En toen was het alweer 6:32. Wat gaat de tijd snel als je plezier hebt. Welkom bij de Zomerochtendshow. Met nu het nieuws. Laura Osinga, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten, of ze kopen nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n €3 miljard aan belastingen mis, zegt de tabaksindustrie in de Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de 2e keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogvoering in hun luchtruim terechtkwam. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. In het Zeeuwse Koudekerken, niet ver van Vlissingen, is gisteravond een dierencrematorium afgebrand. De vlammen sloegen uit het dak en de schoorsteen en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eentje heeft brandschade en de ander rookschade. Er is niemand gewond geraakt. En dan het weer. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral voor het oosten en het zuiden van het land. Dit weekend wordt het wat koeler en kan er ook wat regen vallen.
17: Kijken we even naar het verkeer, Kim?
1: Files?
17: Helemaal niks?
1: Nee, joh.
17: Nee, het is...
4: Komkommer, komkommer, tijd.
17: Dus rij lekker door.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
21: En om het nog leuker te maken...
22: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
25: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
26: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
27: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Happy Friday met Phil Collins en Two Hearts. Goedemorgen.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Het is vrijdag 14 augustus en het gebeurt zelden dat Nederlandse artiesten doorbreken in Amerika. Maar het leuke is, Douwe Bob die is het op dit moment wel aan het proberen. Dat vind ik toch tof.
2: Toch niet geschoten, altijd mis.
0: En hij heeft zijn eerste succesje al te pakken, want hij treedt op met een legendarische band in Amerika, in Nederland niet zo bekend, de Zac Brown Band. En hij vertelt in shownieuws hoe dat zo is gekomen dat hij op dat podium mag staan.
3: Zac Brown die stuurde mij gewoon een DM. Die zei van, hey man, I love your work, I love your voice. En I love your songs. En toen hebben we gebeld en gepraat. En toen zei ik van, ja, ik kan wel een keer langskomen om te schrijven of zo, weet je wel. Ik dacht, nou, gaaf. Het zei hij, nou, weet je, ik zit in een tour. Waarom kom je niet gewoon een liedje meedoen?
0: Ja, tuurlijk. Altijd doen.
2: Volgens mij speelt hij twee avonden. Dus in Pittsburgh en in Columbus.
0: Doe maar.
2: Ja, we hebben het even gecheckt, want het is 6 uur tijdsverschil. Dus het is daar echt nu midden in de nacht. Dus ik denk dat hij ligt te slapen. Maar hij is over een weekje weer terug in Nederland. Misschien kunnen we hem dan even te pakken krijgen.
0: Ja,
2: wel heel tof.
0: En het zijn echt grote stadions, hè? 20.000 man, of tenminste groot. Het is geen arena.
2: Het zijn niet de stadions waarin gevoetbald wordt.
0: Maar 20.000 mensen.
2: Veel. Hey, hallo, je zal ze allemaal koffie moeten geven.
0: En tof. Denk je dat het hem kan lukken om in Amerika door te breken? Of zijn er te veel country-artiesten dat ze denken, nou, zo'n mannetje uit Nederland?
2: Je moet uiteindelijk een keer het goede liedje hebben. Volgens mij is het daar, het moet je gegund worden, het moet net passen. Kijk, wat mensen vaak vergeten is dat er 100 country-liedjes uitkomen die week.
0: Ja,
2: of die dag. En dat een radiozender er een paar kan kiezen.
0: Ja.

0: En als dat net Zac Brown is in plaats van Douwe Bob.
1: Ja, dan kies je eerder voor Zac Brown.
0: En er zitten zoveel factoren aan. Weet je,
1: Anouk het ook in Engels.
0: Ja.
1: Anouk heeft het ook een keer geprobeerd, toch?
0: Ja.
1: Dat is niet helemaal goed gegaan.
0: Toen kwam volgens mij de baas van die platenmaatschappij, die kwam een half uur te laat. Dat nam ze hem niet in dank af. Ja. En toen is ze weggegaan, tierend.
1: Zij had gewoon een afspraak met niet de hoogste, maar volgens mij de één of de twee na hoogste bazen van Sony. Echt een hoge pief. Ja. Die was waarschijnlijk heel vervelend. En die dacht, ik ga dat zangeresje uit Nederland ook even laten weten dat ik hier de grote baas ben. En die heeft haar een half uur, drie kwartier laten wachten.
0: Ja, hij had hij even verkeerd ingeschat. En Anouk ook.
1: Fucked with the wrong marine. Zijn er Nederlandse bands die het wel gelukt is in Amerika? Kan je eentje noemen?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk The Golden Earring.
1: Ja. Ik heb even een compilatietje gemaakt van liedjes die echt van Nederlandse artiesten zijn en in Amerika gescoord hebben. Thuis de

0: geschreven.
1: Venus. Sterker nog, dit liedje heeft in Amerika op nummer 1 gestaan, weet ik uit mijn hoofd. En dat is opvallend, omdat het hier in Nederland niet op nummer 1 heeft gestaan. Nee. Het is hier op nummer 3 of zo blijven hangen.
0: Ja, en nog gecoverd door Bananarama natuurlijk later.
1: Ja,
0: en er zijn heel veel acts die het heel goed doen, hè, in Amerika. Bijvoorbeeld de Nederlandse DJ's. Zoals Chesto, Afrojack, Martin Garrix. Die doen het allemaal fantastisch.
1: Okay.
0: Too Unlimited heeft het altijd heel goed gedaan in Amerika. Maar ook de Benga Boys.
1: Die hebben ook gewoon hits gescoord in Amerika.
0: Maar het is gewoon moeilijk. Het moet net vallen, het moet net kloppen. Ik geloof ook dat bijvoorbeeld Aggressive met...
1: I Would Stay.
0: Die hebben het ook wel daar, weet je, in ieder geval laten horen.
1: Geprobeerd.
0: Ze zijn er niet heen gegaan. Maar ze hebben wel een keer gewoon gedacht, laat het eens horen. Kijken wat de reactie is.
1: Ik hoop dat het daarop
0: En dat snappen mensen daar dan weer net niet. Terwijl wij het hier uit volle borst meezongen.
1: Nou, wij duimen voor Douwe Bob. Ja. En laten we hopen dat we hem in de komende weken nog even kunnen spreken. Als
0: Zet hem op, Douwe.
1: Hey, dan is er ook nieuws over het Songfestival.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk of we volgend jaar wel gaan meedoen. Die kans lijkt wat groter te zijn geworden. Wat ik toch fijn vind.
1: Ja,
0: weet je, het is geen Songfestival als je niet meedoet. Nederland boycotte de afgelopen editie vanwege de deelname van Israël. Maar de organisatie komt nu met strengere regels.
1: Oh.
0: Zo mag een land dat in oorlog is niet meer het Songfestival organiseren.
1: Okay,
0: en dus... je mag ook geen grote stemcampagne meer opzetten.
1: Dus deze regels zijn bedacht voor of tegen Israël natuurlijk?
0: Weet je wel. Kijk, ja, het is natuurlijk...
1: Dus die mogen dan wel meedoen, die mogen ook winnen... maar ze mogen het dan het volgend jaar niet organiseren.
0: Nee, dat is voor hetzelfde als toen Oekraïne won.
1: Dan wordt het niet daar gehouden.
0: Ze hebben het in Engeland georganiseerd. En die stemcampagnes. Alleen, ja, feit is, daar ontkom je niet aan. Op het moment dat er een groot... dat je een grote samenleving hebt van een bepaald land in een ander land, ja, dan wordt er automatisch natuurlijk veel op gestemd.
1: Ja, maar is dit genoeg voor Nederland om nu te zeggen, okay, dan doen we wel weer mee volgens jou?
0: Ik heb geen idee. Het ligt er ook aan of het bij de Afrotros blijft of dat het naar bijvoorbeeld de NOS of naar Max gaat.
1: En wanneer weten we dat?
0: Zie ik eruit alsof ik voor de NPO werk.
1: Okay, ik dacht, jij weet alles van het Songfestival.
0: Nee, dit weet ik niet.
1: Nee. Wacht even, ik lees je wel even kijken. Eind augustus maakt Afrotros bekend op Nederland volgend jaar weer.
0: Gelukkig,
1: het kan, mensen. Zometeen de Police, Message in a Bottle. Nu eerst Jessie J.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden hier op Radio 10, The Police en Message in a Bottle.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Gaan wij spelen met Anoushka van der Niet uit Duiven.
2: Niet uit Duiven?
0: Ja, uit Duiven.
2: Niet uit Duiven. Hi Anoushka.
0: Die is een paar dagen in Nuremberg en Stuttgart geworden.
2: Ja, mooi.
0: Hoe was dat in die Duitse steden, Anoushka?
3: Ja, super tol.
0: Super tol. Kijk, heel goed. Ik ben daar nog nooit geweest. En het echte. Keulen is de laatste stad in Duitsland die ik heb bezocht. Vond ik leuk. Maar Nuremberg, Stuttgart.
3: Ja, zeker de moeite waard.
0: Zeker de moeite waard. Okay. Ik zet hem op de bucketlist.
3: Absoluut.
0: Hartstikke goed. Wij gaan even jouw kennis van Duitsland testen. Qua Duitse taal lijkt het nu al goed te zitten. Hè?
2: Dat kan een pluspuntje zijn zometeen.
0: Zeker. Als jij jouw bestemming goed kent, kan je natuurlijk mooie prijzen winnen. 2 vragen goed betekent een Radio 10 zonnebril. 3 vragen goed, de dopper erbij. En bij 4 vragen goed win je ook het Radio 10 strandlaken. En dat kan je net als een Duitser gewoon lekker ingraven op de Nederlandse stranden.
3: Ja, top. Of al 6 uur 's ochtends op een bedje liggen.
0: Dat is ook... Ja, lekker. Lekker, toch? Op een dag vandaag wil je dat. Nou, als je er klaar voor bent...
2: Zullen we beginnen?
0: Ja.
3: Nou, laten we ervoor gaan.
2: Oké, hier komt je eerste vraag. Wat wordt in Duitsland Mannschaft genoemd? Is dat onnodig links rijden op de autobaan? Of B, mensen die hun curryworst zonder curry bestellen? Of C, het Duitse voetbalelftal?
3: Het Duitse voetbalelftal?
0: Het Duitse voetbalelftal is jouw
2: definitieve antwoord. Ja, je zegt het met een vraagteken.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zeg je ook weer met een vraagteken?
2: Ja.
0: Ik reken hem goed. Ik reken hem goed. Ja, het Duitse voetbalelftal is inderdaad helemaal goed.
2: Die Mannschaft.
0: Oké, dan...
3: Die curryworst klonk ook terecht.
0: Ja, ja. Heb jij een beetje goed gegeten daar in Duitsland of niet?
3: Ja, heerlijk.
0: Oké.
2: En heb je een curryworst genomen?
3: Zeker.
0: Zeker. Maar...
3: Nuremberg, dus Nuremberg'se worstjes.
0: Oké, kijk. Wij worden... Eventjes bijgespijkerd hier, hartstikke goed.
3: Oh.
0: Maar wij hebben ook een vraag voor jou. Noem 1 ingrediënt uit het Duitse gerecht kartoffelsalaat.
3: Ah, ja, aardappel.
0: Aardappel. Hey. Ja, ik zei het al, met jouw Duits zit het wel goed. Kartoffelsalaat betekent natuurlijk
2: inderdaad. Dat ook nog ui, augurk, bouillon, witte wijnazijn, zonnebloemenolie, mosterd, zout, peper, verse bieslook of peterselie kunnen zeggen.
0: Ja, maar het is een aardappelsalade, dus helemaal goed, helemaal goed.
2: Vraag 3. Welk nummer uit de top 4000 is oorspronkelijk een Duits liedje? En dat heet Frankfurt Oder. Luister even mee.

0: hier bent. Ja, welke Nederlandse hit zoeken wij? We willen titel en artiest.
1: Dat is dan Bluff en Zoutelanden.
0: Hoppakee. Helemaal goed.
2: Zonnebril en dopper in de pocket wel, hoor.
0: En dan gaan we naar de vierde vraag. En dat is een vertaalvraag, maar dat zit denk ik wel goed. Ik zou zeggen, vertaal de volgende Duitse zin. Ik ga er meer keuze voor maken, dus luister even goed.
3: Hier in Duitsland kan man nur bar bezahlen.
0: Oké, is dit A? Een Duitser gaat op vakantie naar Zeeland. Wordt hier B gezegd, hier in Duitsland kan je alleen contant betalen. Of C, hier in Duitsland kom je altijd op tijd.
1: Ah, dat is alleen contant betalen.
0: Alleen contant betalen is helemaal goed. Hoppakee. Vier vragen goed beantwoord. Dat betekent een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 dopper drinkfles... en ook het o-zo grote Radio 10 strandlaken.
1: Nou, fantastisch.
2: Gefeliciteerd, Anoushka.
0: Geniet ervan.
1: Nou, dankjewel. Superleuk.
0: En een hele fijne vrijdag, hè.
1: Nou, jij ook.
0: Doei.

0: Lionel Richie, Do It To Me. One more time. Even Ricky van Dalen uit Leeuwarden een hart onder de riem steken. Hij is net geopereerd aan zijn rug namelijk. Net weer thuis en ligt noodgedwongen, maar wel lekker te luisteren. Altijd leuk en heel veel sterkte daar, Ricky. Wij gaan in de zomerochtendshow hier op Radio 10 zometeen naar het nieuws. Laura Osinga, wat zit daarin?
1: Te weinig parkeerplekken, niet lang meer, want met deze uitvinding is het einde van onze parkeerellende misschien wel in zicht.
0: We gaan stapelen.
1: Stapelen?
0: Ja, auto's stapelen.
1: Oh, zo bedoel je. Nou, dat hoor je zo.
0: Hoor zo meteen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Alle verf super voordelig.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: De prijs

0: eten. Lekker zomers, altijd laag. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Goedemorgen, alweer 6:06. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow. Het wordt zonnig en warm, lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er wel een weersomslag voorspeld met lagere temperaturen en buien. Maar volgens mij qua neerslag is het wel dit ten opzichte van wat we echt nodig hebben nog. Hè?
6: Ja, nou ja, en lagere temperaturen volgens mij komen dan op het normale voor het tijd van het jaar.
5: Oh, nog steeds gewoon 25 of zo?
6: Ja, het wordt geen 8 graden of 30.
5: De jas nog niet uit de kast te halen?
6: Nee.
5: Even kijken, deze vrijdagochtend nog altijd geen vertraging op de weg?
6: Nog geen vertraging, dus je kan lekker doorrijden.
5: Heel goed, dan gaan wij gelijk door naar de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Laura Ozinga. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De bosbrand die vannacht woedde op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst is weer onder controle. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur stond daar in de fik. Het nablussen gaat nog een tijdje duren. In Duitsland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege een natuurbrand. 1800 mensen moesten hun huis uit. En het is de frustratie van menig autobestuurder. Te weinig parkeerplekken en eindeloos zoeken naar een plekje. Maar Hyundai denkt daar iets op gevonden te hebben. Een kleine parkeerrobot die onder je auto rijdt, de auto vervolgens optilt en hem dan op een extreem krappe plek neerzet. En daardoor zouden er op dezelfde parkeerplaats tot wel 50% meer auto's passen.
5: Wow.
7: Ja, dat zou ook voor de parkeerprijs voordelig kunnen gaan uitpakken. Hyundai test het systeem nu in Zuid-Korea. Dus het zou, als het doorgaat, nog wel even duren voordat het in Nederland is.
6: Dus ik zie dat dan een beetje voor me alsof je banden dan soort van kwartslag draaien en dat je hem er recht in steekt in plaats van dat je moet draaien erin.
5: Dan moeten we allemaal zo'n parkeerrobot kopen. En waar gaan we die dan weer parkeren?
6: Ga je toch in je kofferbak zetten?
5: Sorry, ik ga nu een probleem.
6: Maar het is heel ingewikkeld. Ja.
5: Probleem verzinnen voor een oplossing. Ja, daar gaan we niet.
6: Mag je meteen carpoolen?
5: Hé, waarom start dit liedje? Dat was
6: ik
5: helemaal
6: heb
5: niet
6: geen
5: de bedoeling.
6: Idee.
5: Nee, dat was helemaal niet de bedoeling. Wacht even. Wacht, ik ga
6: die heb je nog te goed van ons?
5: Ja, die krijg je nog te goed. Wacht even. Ik was dit van plan.
8: Robert en Kim.
5: Want we hebben nog hele andere liedjes ook voor je klaarstaan. Bluff komt eraan met Aan de Kust. En eerst Huey Lewis en de Nieuws. Dit is The Power of

0: Kust.
1: Ja, het officieuze volkslied van Zeeland. Bluf en aan de kust.
2: De
1: en die zomer die is lekker bezig. Sterker nog, vandaag nog een loeiwarme dag. 38 graden kan het worden in het oosten en het zuidoosten van het land.
3: Daarna dat is heet, hé.
1: Ja, dat is echt heet.
3: Dat is heet.
1: En ik weet niet of het al een woord is.
3: Nou.
1: Zo nee, dan wil ik het nu droppen. En misschien gelijk ook aankondigen voor de dikke vandalen. Maar ik had het gisteren een beetje. Sproeischaamte.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, heb je, ja?
3: Nou ja, nee, ik ben vorig jaar verhuisd. Ik heb een terras, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus ik heb echt niet één plant staan. Okay. Ik heb alleen in de keuken een basilicumplantje staan. Ik denk niet dat ik me daarvoor hoef te schamen. Dus ik heb geen last van sproeischaamte, maar...
1: Ja, ik
3: kan
1: wil
3: me
1: een
3: voorstellen,
1: beetje...
3: er is toch ook een sproeiverbod?
1: Ja, maar dan mag je volgens mij geen water uit sloten en zo halen. Maar ik haalde het natuurlijk gewoon uit de kraan. Maar ik stond gisteren mijn hortensia's van een wisse dood te redden.
3: Mm-hmm.
1: Maar toen dacht ik tijdens het sproeien... ja, maar ik lees steeds verhalen over... wees zuinig met drinkwater, korter douchen, de hele ramba. Maar nu sta ik mijn hortensia's te sproeien. Kan dat eigenlijk
3: maar
1: wel?
3: Een beetje of stond je ze echt te verzuipen?
1: Nee. Ik moest ze echt redden, zeg maar. Het zwaar.
3: Oké, okay, ja, want je was op vakantie geweest.
1: Ja, en aan de andere kant denk ik ook... ja, ik hoor ook steeds verhalen dat ik mijn tuin moet vergroenen. Hè? Meer planten, dan moet ik ze ook onderhouden. In plaats van de extra tuintegels erin te gooien... zoals Lange Frans dat doet met zijn tuin.
3: De Lange Franse luchtplaats.
1: Ja. Crematorium chic, zoals ik ergens las. Vond ik een hele mooie.
3: Fantastisch, ja.
1: Als je dat filmpje niet kent, ga het even opzoeken op Instagram. Hij heeft zijn tuin laten verbouwen.
3: Maar hij heeft zijn tuin laten tegelen. Stond ook ergens, heb je al een kitter gebeld.
1: Ja, en waarom heb je een barbecue nodig? Want je kan ook gewoon grillen op de stenen die er allemaal ligt.
3: Ja, ik had een hele buurtuin nodig.
1: Ik heb dus wat groen, maar toen dacht ik... ja, moet ik het onderhouden ook?
3: Nee, we hadden van de week een tuin. Een man aan de telefoon en die zei van... joh, gras herstelt wel, grote bomen, die hoef je ook niet druk over te maken. Die overleven dit wel, die laten we het blad los.
1: Maar mijn hortensia's, dan... die hadden het echt zwaar. Die hadden het
3: maar
1: niet
3: hoe lang
1: overleven.
3: Zouden hortensia's anders nog bloeien?
1: Nee,
3: ga ik nu
1: bloeien,
3: hele ingewikkelde
1: bloeien,
3: vraag.
1: Maar alle bladeren gaan eraf en die komt volgend jaar ook niet meer op... als ik hem helemaal laat uitdrogen.
3: Weet ik niet.
1: Ja, dat weet ik wel. Ja, ik weet genoeg van hortensia's. Omdat, okay. Dus je moet af en toe water.
3: Hortensia-koning.
1: Ja, hortensia-koning. Maar de geranium is hetzelfde natuurlijk. Maar ik wil toch even bij de luisteraar neerleggen. Hebben meer mensen sproeischaamte? Of denk je, mijn plantjes zijn maar alles. En mijn gras ook trouwens. Dat moet groen blijven. Ik zet gewoon lekker die sproeier aan. Of ga je s'nachts naar buiten als het donker is, stiekem even een gietertje erbij.
3: Ja, dat de buren het niet zien.
1: Bestaat sproeischaamte? Laat het even weten via de Radio 10-app.

0: Taylor Swift en de Fade of Ophelia.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Ja, nieuw woord geïntroduceerd. In de zomer van 2026, sproeischaamte. Had ik gisteren een beetje toen ik de tuin stond te sproeien en dacht van ja, het zijn hele mooie hortensia's, maar mag ik nog wel sproeien eigenlijk? Want ja, het is zo droog en je hoort steeds meer over zuinig doen met water.
2: Ja, kort douchen, geen water, gewoon vooral geen water verspillen.
0: Leni, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij sproeischaamte?
3: Nee, totaal niet.
0: Oh.
2: Heb je ook een grote tuin?
3: Ik heb geen grote tuin. Die planten die moeten water hebben, klaar. Ik laat het niet allemaal inkrimpen of verdrogen, zeg maar.
0: Maar zijn het eenjarige planten die je sproeit? En je denkt van ja, die moeten ze volgend jaar toch nieuw kopen?
3: Het zijn vaste planten allemaal. Okay. En ik heb wel een paar van die hangzakken aan de schutting hangen. Maar dan vul ik een wijnfles en die zet ik er ondersteboven in.
2: Oh. Ja.
3: Ja. En voor de rest denk ik van ja, die planten moeten gewoon water hebben, klaar. Dat geldt hetzelfde voor mijn leilinders.
0: Maar als het nou zo erg wordt dat we echt een watertekort hebben.
2: Er heeft Leni nog wijn, hoor ik net.
0: Dan kunnen we bij Leni schijnen voor de wijn.
2: Dan kunnen we bij Leni wijn drinken en dan kunnen we de rest over de plantjes gooien.
3: Ja, goed, dan zal ik misschien om de 3 dagen gaan sproeien. Maar ik blijf gewoon mijn planten water geven.
0: Oké, ook als daar boetes voor worden uitgedeeld? Want dat kan ooit gebeuren, toch? Of niet? Ben ik dan helemaal gek?
3: Nou, ik mag hopen van niet.
0: Dan ga je toch stiekem sproeien, hoor ik. Oké. Nou, Leni, dankjewel. We gaan eventjes naar Linda uit Leeuwarden. Jij hebt volgens mij de oplossing voor sproeischaamte.
4: Ja, ik denk het wel. Ik heb 3 regentonnen.
0: Ja.
4: En die zijn nog lekker gevuld.
0: Ja. Maar wanneer heb je die voor het laatst?
4: Schaamteloos.
0: Wanneer is daar voor het laatst iets ingevallen?
4: 2 weken terug.
0: Oké, toen heeft het nog geregend in Leeuwarden. Oké, dus die zitten nog redelijk vol en daar kan jij de plantjes mee verzorgen.
2: Krijg je daar geen muggen van want het is stilstaand water?
0: Ja, hallo, het is keuzes maken.
2: Ja. Nou ja.
4: Maar dat is afgesloten, hè? Daar komen verder geen mugjes bij.
0: Kijk.
4: Je doet je gietertje eronder, het kraantje gaat open.
2: Ja.
4: En de plantjes die klappen nog net niet in de handjes. Maar die zien dan dat het gietertje eraan komt.
0: Ja, oké. Nou, geen enkel excuus, Kim, voor jou om ook een regenton op je balkon te zetten.
2: Behalve dat ik niet weet of dat het gewicht het houdt.
0: Moet je morgen wel weer iemand bellen?
2: Ik heb voorlopig nog geen planten. Ik ben oké. Okay.
0: Nou, ik vind dit wel een idee. 3 regentonnen, hoeveel liter is dat bij elkaar?
4: Nou, ik denk dat ik ongeveer 20 liter per regentonnetje heb.
0: Oké, daar kan jij wel mee vooruit. Ik ga dat ook aanschaffen, dankjewel.
4: Alsjeblieft,
0: hey,
4: een hele fijne dag.
0: Doei, doei.
4: Doei.
0: Voorlopig natuurlijk nog weinig sproeischaamte.
2: Astrid neemt er hortensia mee onder de douche. Wel, top.
0: Dat vind ik een top idee.
2: Ja.
0: Hortensia mee onder de douche. Ga

0: Radio Team Billy Joel en My Life. Zijn er nou mensen boos op ons?
1: Ja, we doen lacherig over het watertekort. We moeten daar serieuzer op ingaan, dat vindt Horien.
0: Oké, ja, ondanks de droogte zeg ik bij ons is het glas half vol.
1: Ja.
0: Oh, okay. We doen hem gewoon. Sorry, ja.
1: Het is ook serieus, maar daarom, we brengen het toch in ieder geval ter sprake.
0: Zeker,
1: en dan kan je daar zelf mee doen wat je wilt.
0: Vind ik helemaal waar. Hey, het Radio 10 Zomerrad staat nog altijd in de studio. Heeft nog niet gedraaid, maar
1: een ijsblokjesmachine als je nog water over hebt.
0: Het gaat wel draaien. Mooie prijzen, hou het in de gaten. Hoor jij het zomeralarm, dan moet je zo snel mogelijk zomerappen via de Radio 10-app.
2: Deze week in de bonus. Aha.

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het is de zomerochtendshow. Zometeen gaat hij verder met Diana Ross. Upside Down, eerste nieuws van 8 uur. Laura Ozinga, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op. Maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er nu wonen hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. De eerste boeren en hun trekkers zijn gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere PRO, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee. Zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral voor het oosten en het zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder warm en kan er ook wat regen vallen.
8: Dankjewel Laura. Dan gaan we naar het verkeer, want er is verkeer, Kim.
10: Er is verkeer. Er staat een file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol. 7 minuten.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Zomer via de Radio 10-app.

0: Een heerlijke vrolijkmaker op deze vrijdagochtend. Diana Ross en Upside Down.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, 8 over 8. Welkom op deze 14e van augustus. We hebben het al eerder gehad over dat het weer een snikhete dag wordt. Dat het weer ontzettend droog blijft vandaag. Morgen gaat er trouwens wat veranderingen komen. Maar dat brengt problemen met zich mee. Maar geen probleem zo groot. Of er zijn ook weer bedrijven of mensen die daar profijt van hebben. De grote winnaars van deze zomer, lezen wij vandaag in de krant, zijn bioscopen en bouwmarkten.
2: Want daar staat de airco aan.
0: Ja, in bioscopen wel, maar in bouwmarkten heb ik dat niet zo gemeld. En als je denkt van, oh, gaan mensen dan met 35 graden plus hun zolder verbouwen? Nee, dat doen mensen niet.
2: Maar wel een pergolaatje in de tuin.
0: Bouwmarkten die zagen vooral de verkoop van ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes stijgen. Ja. En de bioscoop wordt inderdaad vooral bezocht als plek om af te koelen vanwege de airco. Op een warme dag deze zomer werden zelfs 2 keer zoveel tickets als normaal verkocht in de zomer.
2: Ik blijf het zeggen, ook naar een museum kan je gaan als het warm is. Want ook daar is de temperatuur gewoon gereguleerd.
0: Kijk, hartstikke druk. Rij je zometeen voor het Van Gogh Museum.
2: Ja, dus dat is sowieso wel een rij.
0: Zometeen hoor je Maarten van der Weijder. Dat is die open waterzwemmer en ik zou zeggen doorzetter Puur Sang. Ja. Hij gaat maandag namelijk weer starten met een hele bijzondere en zware zwemtocht. En hoe die eruit ziet en hoe je hem kan helpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, hoor je zometeen van hemzelf. Maar eerst.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Hebben heel veel mensen ook het zomeralarm gehoord. En een van die mensen is Marian. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij al vakantie gevierd of ligt het nog voor je?
3: Nee, ik ga in september ergens een keer.
0: Oh, lekker.
2: Je hebt het nog te goed.
0: Je hebt het nog te goed. Waar ga je, wat ga je doen?
3: Ik heb het nog te goed. Met mijn kinderen en kleinkinderen sowieso een weekend weg. En daarna kijk ik wel.
0: Oké. Maar in september heb je misschien ook wel beter weer dan nu.
3: Ja, dat weet ik niet. Het is vandaag warm, hè?
0: Als je niet van 36 graden plus houdt, kan je misschien beter in september gaan.
3: Ja, hey, daarom. Ja.
0: Jij hoorde het zomeralarm. En dat betekent dat jij een draai mag geven aan het rad. Kan je hele mooie prijzen mee winnen.
2: Heb je al een beetje een voorkeur?
3: Ijsmachine.
0: Die willen wij zo graag eruit sturen. ik ga voor jou draaien, Marian. Met de klok mee tegen de klok in.
3: Met de klok mee.
0: Met de klok mee. En een loeiharde draai of niet? Iets minder.
3: Doe maar medium.
2: Medium draai. We gaan zo duimen dat hij op het zomerpakket, of het zomerproduct valt.
0: Maar ja. Hij rolt. Oeh.
2: Ja, wat wordt het?
0: Wacht.
2: Nee.
0: Wat, nee?
2: Nee, het is het Radio 10 zomerpakket.
0: Dat is niet
2: het zomerproduct.
0: Ach, jammer.
2: Maar dat is ook tof. Ik heb het Radio 10 zomerpakket.
0: Het zomerpakket van Radio 10 win je. En wat zit daar dan in?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zit in het strandlaken, een radiootje en een barbecue schort.
0: Kijk, dat wil je ook hebben. Deze zomer, als jij vakantie gaat vieren, heb je dat gewoon lekker in huis. En voor die ijsmachine moeten we toch even naar de muziek. Want die komt uit Voorner. Ik wens jou een hele fijne vakantie vast.
3: Oké, dankjewel.
0: Doei. It is cold as ice. You're a

0: Radio Team met Alex Warren en Ordinary. En wij gaan van Ordinary naar Out of the Ordinary. Want Maarten van der Weijden die gaat iets doen wat in mijn oren klinkt als iets onmogelijks.
1: Ja, maar dat zeggen we elk jaar. Ja, dat hij weer iets buitenaards gaat doen.
0: Olympisch zwemkampioen, open water. En daarna natuurlijk vooral heel veel geld opgehaald voor het goede doel. Namelijk kankeronderzoek. De teller staat volgens mij bijna op 18 miljoen euro dat hij al bij elkaar gezwommen heeft. Maar blijkbaar is dat niet genoeg. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel moet er nog bij die 18 miljoen?
2: Nou ja, elke euro telt.
0: Ja.
2: Dus ik hoop nog een stukje. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar ik ben wel al heel dankbaar en heel trots voor al die mensen die hebben gedoneerd voor de voorgaande acties.
0: Ja, dat kan
2: ik
0: me voorstellen.
2: Ik ben daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor.
0: Maar wij zijn jou ook ontzettend dankbaar voor wat jij doet. Want het is, ja, je gaat nu iets doen. Ik kan mijn oren niet geloven, mijn ogen ook niet. Je gaat 270 kilometer zwemmen.
1: Van Vught naar het Maxima Centrum in Utrecht.
2: Ja, zo is het plan. Van Vught naar Prinses Maxima. En ik dacht, mensen kennen mij dat ik langs steden zwem. Dus ik ga niet langs 11 steden, maar langs 22 steden.
1: Tuurlijk.
2: En als je die steden aan elkaar rijdt, dan kom je ook tot de langste zwemtocht die ik ooit heb gedaan. Niet 200 kilometer, zoals de Elfstedentocht was met 270 kilometer.
0: Oh. Ja, dus nog verder. Hoe ga je dat volhouden?
2: Ja, eigenlijk is er één ding dat ik moet doen. En dat is niet stoppen.
0: Dat is met het hele leven zo. Hè? Niet stoppen met ademen, dat begrijp ik. Maar kan jij beschrijven hoeveel pijn jij hebt op zeg dag 2? En je moet nog 150 kilometer. Je hebt al een hele afstand achter je, maar er ligt ook nog heel veel voor je.
2: Ja, nou, het moeilijkste punt is inderdaad als je ongeveer op 40% bent. Dus dat zal inderdaad zijn als je zo'n 100 kilometer gehad hebt.
1: Ja.
2: En dan heel moe bent van al die kilometers die je al gedaan hebt. En je lichaam en je spieren die zijn helemaal leeg en op. En je hoofd zit allerlei redenen waarom het echt beter is dat je stopt.
0: Ja, dat lijkt mij heel natuurlijk van je lichaam. Ja. Dat.
2: Absoluut, absoluut. En het lastige is dat je dan denkt, ja, ik ben nog niet op de helft. En dat idee, dat kan het heel zwaar maken. Ik weet inmiddels door die ervaring, door die andere dochter, dat als ik eenmaal de helft gehad heb, dat het dan weer makkelijker gaat. En ik weet ook die pijn die ik op 40% heb.
0: Ja.
2: Ja, weet je, dat is heel naar. Maar het wordt ook niet heel veel erger.
0: Maar wat zeg je tegen jezelf op zo'n punt dat je denkt van,
1: kan niet meer.
0: Kan niet meer. Wat zeg je? Wat roep je tegen jezelf?
2: Ja, mooie vraag. Ja, ik probeer eigenlijk vooral me te focussen op dingen die goed gaan, die wel lukken. En over de pijn en de ellende en alles in je lichaam dat ik wil stoppen. Ja, dat probeer ik via een soort van zelfliefde te beamen dat het mag zijn. Maar dat ik niet stop en dat ik wel doorga.
1: Maar is het ook niet dat je denkt, oké, tot die boom. En als ik dan bij die boom ben, dan zie ik het wel weer verder. En tot die bocht, dus dat je heel erg kleine stukjes, dat je het gaat opbreken?
2: Ja, wat heel erg prettig is die steden. Dus als ik weer een stap gehad, dan denk ik, nou, nu weer verder. En mijn horloge die geeft elke 500 meter een signaal zelfs. Dus ik ga inderdaad van signaal naar signaal.
1: Okay.
2: En ik maak daardoor die 270 kilometer een heel stuk kleiner.
1: Nou, is er natuurlijk een zorgwekkende lage waterstand op dit moment. Dus zit er een kans in dat je af en toe een klein stukje kan watlopen?
2: Ja.
0: Oh, echt? Moet misschien wel.
2: De lage waterstand heeft ook wel weer als voordeel dat het op de rivieren nauwelijks stroomt. Dus ik was ook wel bang dat een zwemsnelheid is helemaal niet zo heel erg hard. En als het dan in Duitsland heel hard geregend zou zijn, dan zou de stroming harder kunnen zijn dan ik daar tegenin kon zwemmen.
1: Ja.
2: Maar lage waterstand, weinig stroming. Maar inderdaad, er zijn ook plekken. Hè. Bijvoorbeeld tussen Oosterwijk en Tilburg, dat is stad 2 en 3. Ja, daar staat nauwelijks water meer.
0: Oké.
2: Balen.
0: Maar helpt jou in dit geval wel misschien een beetje?
1: Heb je het liever tussen stad 12 en 13?
2: Kijk, maar ik ga dus zwemmen, maar als er geen water staat, ja, dan gaat dat niet.
0: Dan moet
2: dus
0: dat niet.
2: Dat stukje, dat doe ik dat niet, ja.
1: Nee, dat begrijpt iedereen.
2: Ja.
0: Hoe kunnen wij jou helpen? Ja, volgen en hoe kunnen we je helpen om zoveel mogelijk geld op te halen?
2: Je kunt mij volgen, kijken waar ik ben en natuurlijk doneren op mvdwfoundation.nl. En we doen het voor het Prinses Maxima Centrum voor het onderzoek tegen de bijwerkingen. Want er zijn 14.000 mensen die als kind kanker hebben gehad. Alleen die zijn wel hersteld, maar 75% daarvan die ervaart nog heel veel bijwerkingen. Organen die het minder doet, vermoeidheid, een stukje onvruchtbaarheid. En daar doen we het voor onderzoek om die bijwerkingen kleiner te maken voor kinderkanker.
1: Mooi.
0: Wat fantastisch goed doel. En ik vond het een beetje snel gaan. Noem nog één keer.
1: mvdw.nl.
0: Nee, dat was het
2: niet. mvdwfoundation.nl.
0: Kijk, mvdwfoundation.nl. We gaan je volgen, we gaan je steunen. En we wensen je nu alvast heel veel succes.
2: Super, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Doei. Super, dankjewel, hè. Fijne uitzending.
0: Doei, doei.
1: Succes.
2: Dank je.
0: Zo blij dat hij gaat en wij niet. Ik voel de pijn nu al als hij het alleen maar beschrijft.
1: Mvdwfoundation.nl.
0: Yes. Radio 10 Ochtendshow nu met...

0: zomergevoel gelijk hebben deze Franskal. En Ella, daarvoor hoorde je ook nog zwemmer Maarten van der Weijden, die komende maandag het water in gaat om geld op te halen voor kankeronderzoek. Je kan hem steunen via mvdwfoundation.nl.
1: Ranking de hits.
0: En je kan nu ook geld verdienen, namelijk €250 als je meespeelt met Ranking de hits. En we hebben het al vaak over de droogte gehad vandaag, want het is droog. Het blijft ook nog even droog, want het gaat morgen wel regenen, maar dat is niet genoeg voor wat we nodig hebben. Er geldt zelfs een sproeiverbod in de omgeving van Amsterdam en Hilversum. Daar mag overdag geen water uit sloten, rivieren en meren en grachten worden gehaald om mee te sproeien. De natuur heeft dus water nodig. En bij een zonnetje en regen, dan gaan we misschien wel
2: de regen.

0: DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. De vraag voor Ranking the Hits, waarmee je dus €250 kan winnen, is: was dit een hit voor of na 1998? Stuur je antwoord in via de Radio 10-app en wellicht speel jij zo meteen mee. We gaan ook naar het nieuws. Laura Ozinga, wat zit daarin zometeen?
1: Zometeen hoor je hoe een DNA-test een leven helemaal op zijn kop kan zetten.

0: Easy Bake. Op Radio 10.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in

0: 139 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Goedemorgen, welkom bij Radio 10. Het zal je niet verbazen, het wordt wederom een zonnige en hete dag. 30 tot plaatselijk 38 graden. De hoogste temperaturen die zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend ietsje minder warm en er kan wat regen vallen. Maar we krijgen nog niet echt zo'n onweersklapper, toch? Want dat verwacht je na zo'n warme periode.
1: Ja, maar het kan volgens mij beter wat langer, wat zachter regenen dan één keer heel hard, want het spoelt de helft weg.
0: Ja, de grond kan het allemaal zeker niet aan. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, staan er files?
1: 2 vertragingen op dit moment. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen het Gaag-Aquaduct en Schipluiden 11 minuten door een vrachtwagen met pech. En op de A59 Os-Zonzeel voor Os 5 minuten.
0: En dan gaan we door naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg jij, zoals al de hele ochtend, van Laura Osinga. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Daardoor komt er minder geld in onze schatkist, claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur omdat het ongezond is. Tientallen boeren zijn al met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. En soms voelt een vriendschap meteen bijzonder. Dat hadden Mena en Minal ook. De twee Nederlandse vrouwen ontmoeten elkaar als tieners bij een bijeenkomst voor geadopteerden en werden goede vriendinnen. Ze grapten wel eens als cis, zeiden ze dan tegen elkaar. En na jaren besloten ze eens een DNA-test te doen. En wat bleek? De twee zijn volle biologische zussen.
0: Wat?
2: Ze groeiden allebei op bij andere adoptieouders, maar woonden slechts 130 kilometer bij elkaar vandaan.
0: Wauw, wat een verhaal.
1: Ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan dan, toch?
2: Ja, het kan dus ook goed uitpakken, want je hoort ook wel eens van die horrorverhalen, toch? Als mensen zo'n test doen en dan blijken
1: ze allemaal buitenechtelijke kinderen te zijn.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en dit waren vriendinnen en blijken dus gewoon zussen.
1: Ah, mooi verhaal. Ik voel een film.
0: Ja, ik voel ook een film. Komt eraan, jongens. Robert en Kim. Het is de ochtendshow met zometeen Wax, Bridge to Your Heart. En eerst Whitney Houston. Dit is I'm

0: Radio 10. Het was 4 minuutjes lang Wax On. En nu toch weer langzaam Wax Off. Building a bridge to your heart. We gaan lekker spelen, jongens.
1: Ranking the hits.
0: En dat doen we met Linda uit Leeuwarden. Jij bent live coach bij de gemeente. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik krijg steeds het gevoel als ik live coach zie dat ik gelijk in de lotushouding moet gaan zitten. Of is het minder zweverig dan dat?
2: Ja, helemaal niet.
0: Helemaal niet zelfs. Okay.
2: Nee. Bijna mijn taak is om jongeren tussen de 16 en de 27 jaar te ondersteunen in de hobbels die ze op de weg tegenkomen.
0: Oké, nou wat goed. Ja. Wat een mooi werk. Je gaat binnenkort naar naar Ameland voor een weekendje.
2: Ja, heerlijk.
3: Maar een retret of gewoon lekker iets leuks?
2: Nee, we hebben daar een caravanje en kunnen we genieten van het strand en de zee.
0: Heel fijn. Goed. En daar wil je natuurlijk wat geld stuk gaan gooien. En dat kunnen wij jou bezorgen. Althans, je kan je dat zelf bezorgen, want je moet het spel even goed spelen. En het is geen makkelijk spel. We begonnen met de kwalificatievraag. Die hadden we al laten horen. De vraag was dit een hit voor of na 1998?

0: DJ Paul Elstak met Rainbow in the Sky. Ja, was dat voor of na 1998 dat we stonden te hakken op deze plaat?
1: Voor 1995.
0: Jij weet het zelfs, je weet dat het 1995 is daar.
1: Ja, mijn tijd.
0: Oh, dit is jouw tijd. Heel goed. Kon je ook een beetje hakken?
1: Een beetje.
0: Niet te hard zeggen. Heel goed. 50 euro is binnen. Je maakt in totaal kans op 250 euro. Maar je weet het, maak je een fout, dan houdt het spel op. Dan ga je er alsnog vandoor met de Radio 10 Dopper. Wil je ook mee gezien worden op Ameland? Maar ja, 250 euro, net lekkerder. Dus doe je best. Maar als een echte lifecoach zeg ik, gaat het mis, wees niet te streng voor jezelf. He, dat hoort een band, dat zijn bij van die lifecoach teksten. Toch?
1: Oké. Adem in, adem uit.
0: Oké, heel goed. Wij gaan door bij 1995. Was dit een hit voor of na 1995? That don't impress me much. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Je moet er wel bij zeggen, volgens mij was de remix was de hit. En dit was het origineel dat we hoorden. Zeg ik er even bij. Maar het is hetzelfde liedje. Voor of na 1995?
1: Ik denk na 1995.
0: Jij denkt na 1995. Ja. Linda, je gaat lekker.
2: Ja, inmiddels heeft Brad Pitt verwisseld voor een nieuwe Hollywood heartthrob, geloof ik. Voor Ryan Reynolds of zo. Je hebt 100 euro. En de vraag is, stop je of ga je door? Het volgende fragment is nog een keer 50 euro waard.
1: Ik ga door.
0: Jij gaat door, heel goed. Ja. That Don't Impress Me Much van Shania Twain was een hit in 1999. Dus daar gaat het spel verder. Was dit een hit voor of na 1999? Met EO Technology. Voor of na 1999?
1: Ik denk voor.
0: Jij denkt voor 1999.
1: Ja. Jammer.
0: Ja, ik kijk hier eventjes rond, maar ik zag mensen heel streng. Nee, niet goed. Je mag niet helpen.
2: Het was ook niet een close call.
0: Nee.
2: Zeg maar.
0: Het was 2008. Oh. Het was echt wel verder na.
2: Ja.
1: Ja, zo voelt het soms ook, hè?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij mij beginnen de liedjes na 2000 ook een beetje een soep te worden in mijn brein. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het lastiger wordt vanaf die tijd.
2: Sorry, Linda. Ja.
0: Je krijgt
1: alsnog...
0: leuk om
1: mij gedaan te hebben, toch?
0: Ja, en je krijgt alsnog een dopper en dan wil je mee gezien worden op Ameland. We wensen je heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: Oké, een fijne dag. Hè. Doei. Het is de Radio 10 Ochtendshow, zometeen met corona. Heerlijk zomerliedje na Adele. Set fire to the rain. Allee.

0: Corona en de rhythm of the night. Daarvoor speelden wij Ranking the Hits met Linda uit Leeuwarden. Ik had het haar zo gegund.
1: Ja.
0: Om €250 zakgeld mee te geven richting Ameland. Maar ze zat inderdaad net naast. Dus ja, maar of net iets verder dan net.
1: Ja, het was net te ver om te zeggen dat het net
0: denk
1: was.
0: Eens na.
1: Ja, dus ze heeft een Radio 10 dopper gekregen.
0: Hartstikke goed. En
1: goed
0: maandag spelen we natuurlijk weer een nieuwe ronde van Ranking the Hits. Vandaag moeten we eventjes op Femke.
1: Femke Broedersbol.
0: Broedersbol, die tweede naam die vergeet ik elke keer. Maar ja, ze is niet zo heel lang geleden getrouwd, toch?
1: Nee, Femke Broedersbol die is natuurlijk overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter hardlopen. En die rent vanavond haar eerste EK-finale om 11:15.
0: Ik denk bij Femke altijd, die wint op haar sloffen, zeg maar.
1: Dat is hier nog niet gegeven.
0: Oké, dus het wordt echt wel spannend.
1: Ja, ik heb één run gezien. En toen leek ze echt, was alsof ze aan het joggen was, terwijl de rest ongeveer met hun tong op hun schoenen rende. Maar ze zegt zelf dat het nog heel onzeker is.
0: Iemand die alles weet van sport, Martijn Kolkman. Zeg, goedemorgen.
2: Alles weet van tongen. Zo meteen namelijk een liedje over zoenen. Om mee te beginnen zo meteen op deze vrolijke vrijdag.
1: Goed, leuk op vrijdag.
0: De sfeer zit er gelijk
1: in. Ik ga liever tongen vandaag dan sporten.
0: Ik ook, Bart. Zeg niet met wie, jongens.

0: we deze niet draaien?
1: Jawel.
2: Dat hoofd van jou.
0: Ik ben even in de war. Gaan we deze nou wel op
2: draaien? Ja, zeker. Maar ik zit juist de beste gewoon.
0: Niet
2: ja.
0: Zometeen gaat Martijn Kolkman vertellen met wie hij het laatst gezoend heeft.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar.
10: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10 met zometeen Right Set Friends, maar eerst...
17: Haar naam is Laura.
16: Laura met het laatste nieuws. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg. Veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Doordat Nederlandse pakjes sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n €3 miljard minder in onze schatkist, claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om roken minder aantrekkelijk te maken. Er is een grote natuurbrand in het Duitse Gai, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje en daarom moeten alle 1800 inwoners hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar laaide weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. En Amerika komt opnieuw met importheffingen, dit keer op drones en droneonderdelen. Voor drones uit de Europese Unie moet 15% extra betaald worden. Voor drones zwaarder dan 25 kilo zelfs 100%. De Chinezen worden dit keer niet geraakt. Zij kunnen al veel moeilijker op de Amerikaanse markt door eerdere handelsmaatregelen. dan het weer. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral voor het oosten en het zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er ook wat regen vallen.
16: Frits Meister met 5 vertragingen op Radio 10. Dit zijn de 3 langste. A4 Den Haag, Rotterdam voor Schipluiden staat een vrachtauto met pannen. Vertraging 9 minuten. A59 Os Zonzeel van Zonzeel voor Nuland 16. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland is de weg dicht. Vertraging 9 minuten.
19: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
20: Müllermilk, the moo you can't resist.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
22: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
24: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Als er een draadje los zit bij je, kun je hem altijd bellen. Nico Fontijn, de zanger van de Surfers. Want voordat hij zanger werd, was hij elektromonteur. Ja, en als je goed bent met elektriciteit, dan is het heel erg logisch om een liedje te maken over windsurfen. Goed, van stroom uit een stopcontact naar de stroming van de wind. Je hoorde windsurfing in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. 8:08. De vrolijke vrijdag. En de ijsblokjes uit je drankje kan je misschien beter tegen je voorhoofd houden vandaag. Het wordt weer snikheet met de 5e hittegolf van deze zomer. En zo'n zomer is de heetste zomer ooit kunnen worden. En dan doen we nog een schepje bovenop. Zometeen met Pitbull en Fireball. Maar eerst, Kenny.
1: Ja.
0: Kenny Loggins.

dit is toch wel de ultieme zomerhit als je lekker met je auto aan het cruisen bent vandaag. En cruisen doen we het liefst in een auto zonder dak. Volgens onderzoek wordt er namelijk met warm weer in de zomer 40% meer gezocht naar cabrio's dan naar auto's met een dak. En cabrio rijden is een verstandige keuze, want bestuurders van een auto met een open dak zijn tot 15% alerter in het verkeer. Rijden rustiger, dat heb ik vanmorgen ook gemerkt op de weg. Ervaren minder stress en voelen zich een stuk vrolijker. Dus misschien zit je zo meteen wel lekker een ijskoffie te doen bij de autodealer. En van de kilometerteller gaan we naar in dit geval de stappenteller. These boots are made for walking. The Guilty Pleasure Party op Radio 10. Nu met Nancy Sinatra voor je.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Een zwoele zomernacht met z'n tweeën. Nou, het kan weer geregeld worden. Het wordt snel warm vanmiddag. Temperaturen boven de 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. En dit weekend regen en iets minder warm. Ja. We kijken ernaar uit. Flitsmeister, 5 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht en Bos. Voor Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. Vertraging 14 minuten. A59 Os Zonzeel voor Rosmalen Oost 52. En de A76 Geleen Keulen voor Duitsland.

Zomer uit je speakers. Met de band met flamenco, rumba en salsa. En de artiesten die gitaarsnaren kietelen alsof niemand anders dat kan. De Gypsy Kings met Bamboleo. En volgend jaar kan de champagne gepopt worden. Pop, pop, pop, waar is mijn champagnedop? Dat is een liedje. En de confetti geknald worden, want dan vieren ze namelijk hun 40-jarig bestaan. En dat wordt geen saai verjaardagskringetje. Nee, ze gaan de bloemetjes flink buiten zetten met 4 concerten. Onder andere in Haarlem.

luister, wat ruikt het lekker. Heerlijk. Fijne muziek bij het schoonmaken van het huis vandaag. Ik ben bijna klaar. En Gerard zegt, het swingt weer de pan uit. Mooi. De Guilty Pleasure Party op Radio 10 elke morgen tussen 9 en 10... met Daft Punk en Pharrell en Get Lucky. En achter mij staat misschien jouw geluksrad van vandaag... het zomerrad van Radio 10. Hoor je het zomeralarm voorbij komen, stuur dan ZOMER... oftewel zomer via de app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan geef je een draai aan de zomer... met allemaal zomerse prijzen, tickets voor pretpark, hotelovernachting... of wellness. Hoe lekker is dat? Zometeen de bekendste Guus van het land, Guus Meeuwis. Maar eerst heel veel D's bij elkaar. Dit zijn de Dolly Dots en het liedje heet Doeba Diddy Diddy. Nou, daar gaan we.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alvast weer?
7: Nu standaard bij

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Nico, wil je niet die witte, maar die rode even pakken?
10: Ja, is goed. Okay,
9: trek ik hem zo open.
10: Lekker.
9: UB40 Red Red Wine komt eraan na het laatste nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omis vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht zelfs in omvang verdubbeld. En in Duitsland tenslotte is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan er protesteren tegen stikstofregels en het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelweg van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug in het Britse parlement. Hij was een maand geleden nog afgetreden na gedoe over zijn financiën en hij kon zo een onderzoek naar hem stilleggen. Farage nam het gisteren op tegen Count Binface, een komiek met een prullenbak op zijn hoofd. Goh. En een gewone renovatieklus kreeg in België een heel bijzondere wending. Bouwvakkers stuitten in een kelder op een kist die in een muur was verstopt. En daarin lagen, hou je vast, goudstaven, goudklompen en gouden munten. De geschatte waarde 9 miljoen euro. Wie het goud er heeft verstopt en vooral wie er recht op heeft, is nog een groot mysterie. De politie die is bezig met het onderzoek naar de spectaculaire vondst. Het radioteam weer. We krijgen een zonnige en ook hete dag. 30 tot maar liefst 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en het zuiden van het land. En dit weekend, zitten ze even wennen, dan wordt het minder heet en kan er zelfs, hoe heet dat ook weer, regen vallen.
9: Smerig woord. Ah. 4 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. A2 Utrecht en Bos voor Vianen, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 16. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de weg dicht. Vertraging een kwartier.
11: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
18: Deze Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10. De zomer van

11 minuten over 10 op vrijdagmorgen. En je kan stellen dat Vrij Mibo vandaag wel erg vroeg is. Red Red Wine van UB40 op Radio 10 en daarvoor Eagle Eye Cherry met Safe Tonight. Goedemorgen, Martijn hier. Je weet het, hè? De zon brandt volop vandaag. Temperatuur kan oplopen tot 35 graden. En je kan stellen dat de schaduw zelfs een dagje heeft vrijgenomen. Als je onderweg gaat, advies van mij, neem een zonnebril mee, maar ook wat water. Want mocht je in de file staan, dan heb je altijd water onderweg. En natuurlijk je telefoon. En met die telefoon kan je meedoen met het zomerrad hier in de studio. Je kunt een draai geven aan jouw zomer. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? Stuur dan zomer via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan geven we er samen een draai aan. Dan maak je kans op. Je gaat het niet geloven. Zomerse prijzen. Zometeen.

Elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. Dit was Fleetwood Mac met Don't Stop. Zeg, wat was jouw grote droom als kleine jongen of kleine meid? Wilde je voetballer worden of misschien graag doorbreken als actrice of astronaut bijvoorbeeld? Ik wilde zelf altijd graag piloot worden, maar dat kon niet, want mijn ogen zijn namelijk te slecht. Ja, als kind zijn je ambities natuurlijk torenhoog. En dat geldt ook voor de zanger die je zo meteen gaat horen. Hij had zich voorgenomen als kind om ooit een James Bond tune te maken. Alleen was die ambitie helemaal niet zo gek. Het gaat namelijk om Chris Martin. Hij brak op jonge leeftijd door met Coldplay. Schreef ooit een tune voor de James Bond film The World Is Not Enough. Hij deed een gooi, maar hij werd afgewezen. Zuur voor hem, maar toen is het toch weer een beetje licht aan de horizon. Want de makers van de nieuwste James Bond film hebben nog steeds interesse in de muziek van Chris Martin. In tegenstelling tot onze kinderdroom is die van hem nog springlevend. Je hoort hem zo meteen. Maar eerst de spinners.

0: veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, cause it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Martijn Koopman.
11: Vanmiddag is het heet, temperaturen overal boven de 30 graden. Maar toch wordt er gedanst zometeen met Earth, Wind & Fire. En eerst Blondie.

Juarez, opgegroeid in Medellín, een stad in Colombia. En als kind voetbalde hij in de straten waar Pablo Escobar, de drugsbaron, op dat moment de baas was. En om hem uit de handen van de drugsbendes te houden, dachten zijn ouders, laten we hem een gitaar geven en hem stimuleren om zoveel mogelijk met muziek bezig te zijn. Ja, en die truc heeft zijn vruchten afgeworpen, Jordi Juarez met La Camisa Negra. Op Radio 10 op deze vrolijke vrijdag met zometeen de Beatles. En een nummer die je precies vertelt waar het allemaal om draait. Maar eerst, voetjes van de vloer, tijd voor disco, Earth, Wind & Fire. Radio.

En daarvoor het favoriete liedje van Gianni Infantino. Meja en It's All About The Money. It's All About het zomerrad in de studio van Radio 10. Hoor je het door het alarm voorbij komen, het zomeralarm? Stuur dan zomer via de app van Radio 10. Kom in de uitzending, geven we samen een slinger aan dat rad en maak je kans op zomerse prijzen. En dat kan zomaar gebeuren. Met Con hoor je zometeen, maar eerst Living On A Prayer. Dit is

0: vertrouwde geluid van Nicola Ruijs. Een hele goede morgen, kerel.
1: Hallo.
0: Wat zit er zo meteen in het vat om 11 uur?
1: Nou ja, de boeren natuurlijk, maar ook een vreemde vogel in Rotterdam.
0: Een vreemde vogel in Rotterdam.
1: En het is niet Pino.
0: Oké, nou, Hubert zit. Zometeen doet hij zijn veren uit en leest hij het nieuws Nicola Ruijs om 11 uur. En tot het

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ze komen eraan, 4 pareltjes. Nummer 1 hit zometeen in 4x1. En ook Madness met Our House. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op de A59 in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. En die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. 4 auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. En al die boeren die zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen en daar is de sfeer goed. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op bepaalde plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we namelijk vaker met lange hete zomers te maken. Ja, en een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens uit het niets een zeldzame toekan tevoorschijn haalde. Ja, voor ze het wisten vloog die vogel door het politiebureau. Na een korte achtervolging, ik weet niet of ze zwaailichten aan hadden, maar werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte die gaat de cel in. Alleen we weten niet waarvoor.
11: Nee, misschien heeft hij bij Van der Valk gegeten. Dat hij de toekan heeft meegenomen.
12: Dat kan.
11: En de kers heeft gejat op van de appelmoes.
12: Ik denk dat het is. Ja. Jeetje, wat ben jij een baantje. Of de kok.
11: Nou, Fledder, wat is het weer?
12: Het is heet vandaag, 30 tot 38 graden. Geen wolkje aan de lucht. Maar komend weekend, dan wordt het wat koeler, bewolkter. En dan kan ook een beetje regen vallen.
11: 9 vertragingen, geweld door Flitsmeister. De eerste is de A2, Utrecht en Bos voor Waardenburg, 33 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 16. En de laatste, die bij de 3 langste hoort. A12 Oberhausen-Arnhem voor Duiven, 18 minuten.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
17: Geeft ruimte.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Vrijdag 11 minuten over 11. Voor de laatste keer krijg je ze zo voor je kiezen deze week. 4 nummer 1 hits met zometeen Ed Sheeran. Alleen de vraag is, welke nummer 1 hit van Ed zal het vandaag zijn? Nou, je hoort het over een paar minuten. Eerst een film met een fantastische soundtrack. De track van Simon & Garfunkel, Mrs. Roosevelt. Huh? Mrs. Roosevelt, dat kan niet kloppen. Nou, toch was het de originele naam van dit nummer. Simon & Garfunkel hadden hem geschreven en op de plank gelegd. Pas toen de filmstudio van The Graduate aanklopte, besloten ze Mrs. Roosevelt om te buigen naar Mrs. Robinson. Eén van de personages uit de film en in de hitlijst in 68.

even eerlijk wezen. Wat zijn jouw slechte gewoonten? We hebben allemaal wel, toch? Misschien roken. Die neus peuteren. Roddelen over collega's. Of mensen die lunchen achter het bureau en dan de kruimels laten liggen. Nou, die hebben we hier trouwens. En je kent het wel, het komt je misschien bekend voor. Ed Sheeran heeft ook een hoop slechte eigenschappen, maar ook een heleboel goede. Zoals om de haverklap een nummer 1 dit scoren. Ja, en dan kunnen we hem lekker vaak voorbij laten komen in 4x1. Bad Habits hoorde je vandaag. Met 4 nummer 1 hits achter elkaar elke dag om 11 minuten over 11 op Radio 10. Depeche Mode komt eraan, Enjoy the Silence. Maar eerst uit de zomer van 86, Mattia Bazar. Dit is die

iedereen, Depeche Mode en Enjoy the Silence op Radio 10. En maandag gewoon om 11 minuten over 11 een nieuw lijstje, maar dan bij Lex. Alles op 10. Zometeen over een half uur begint de vrijdagmiddag met jouw favoriete muziek. Dan is hier Jeroen Niebenhuizen met Alles Mag op Vrijdag. En dat betekent dat er een lege playlist is en Jeroen graag wil weten wat hij moet draaien zometeen. Dus pak de app van Radio 10 erbij op je smartphone. Die kan je gratis downloaden. Kan je ook over de hele wereld naar Radio 10 luisteren. En typ dan in wat je wil horen of spreek in wat je wil horen. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel met het hoofd van Jeroen. Dus wat wil je horen? Zie het als een tractatie voor jezelf, maar ook voor iemand anders.

0: Deze week. Op Radio 10.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor 199 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus.
19: Wow.
18: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
23: Deze week in de bonus. Aha.

0: vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Vanmiddag overal warmer dan 30 graden. Met zometeen een tropische verrassing voor je. En Rieke, ik lees de jas. Maar eerst de brand new day. Dit zijn de Wistars.

0: eigenlijk gewoon heel simpel. Jij bepaalt zometeen tussen 12 en 1 uur wat er op Radio 10 te horen is. Jouw favoriete liedjes worden gedraaid door Jeroen Nieuwhuizen. Alleen wil Jeroen natuurlijk weten wat je wil horen. En het is heel simpel. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ in of spreek in wat je wil horen. En zie het als een tractatie voor jezelf. Maar het moet ook leuk zijn voor anderen natuurlijk. En als je dat doet, dan kom je misschien wel in de uitzending met jouw aanvraag en jouw favoriete liedje. En de eerste zometeen na 12 uur, dat is de Bammerammer. Nicola Ruijs, dat is een liedje wat je kan omschrijven als extra veel pit als er ja. allemaal in zit. Dus een feestnummer bijvoorbeeld, of een disco-klassieker, of een echte gitaarrammer. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Toch, Nico?
1: Ja, helemaal.
0: Goed. Pak de app van Radio 10 erbij. Laat weten wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien. Typ het in of spreek het in.

0: al sinds 1985 in topconditie. Running Up That Hill, Kate Bush op Radio 10. Hij is binnen, Jeroen Nieuwenhuizen, zometeen na 12 uur. Natte haartjes nog, jongen. Heb je net gedoucht?
1: Ja, ik heb zeker net gedoucht. Het is warm buiten. Ja. Je moet wel 3 keer per dag douchen nu.
0: Heerlijk. Moet wel op je watergebruik passen, is het advies, hè? Dus...
1: Ja, maar ik gebruik het opnieuw iedere keer.
0: Oké, lekker. Godverdamme. Zometeen. Alles mag op vrijdag. Ik heb het al geroepen. Tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. De altijd frisse Jeroen Nieuwenhuizen is hier zo meteen. Laat weten wat je wil horen. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. En wellicht dat Jeroen zometeen fris en fruitig jouw favoriete liedjes gaat draaien na 12 uur. We hebben er een weekje tussenuit. Volgende week zit Lex hier, gezellig. Dus dan weet je dat alvast. En zometeen dus Jeroen. En tot het zover.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Daar gaat hij zometeen, de vrijdagse editie van Alles Mag. Doe lekker mee met de gratis app van Radio 10. We gaan maken. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
6: Goedemiddag. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file en die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De 2 inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en erbij raakten ook meerdere mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. Dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is daar een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma daarom ook ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië in de badplaats Omis heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 van hen zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen extra moeilijk gaat. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. De Radio 10 Weert is heet vandaag met 30 tot 38 graden en geen wolkje aan de lucht. Komend weekend, dan wordt het ietsje koeler, bewolkter en er kan zelfs iets van regen vallen.
5: Regen was het?
6: Was dat water uit de lucht?
5: Oh ja, heb ik alles van gehoord. Nou, 23 vertragingen, de langste zijn als volgt. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel, 33 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen voor Kuik, 32. En de A76 Geleen-Aken, andere kant op Aken-Geleen. Voor Spouwbeek, 40 minuten.
7: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats, 1+1 gratis. Unox soep en zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Met Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
16: De zomer van 10.
17: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: deze vrijdagmiddag gaan we beginnen met Koen.
1: Hey, goedemiddag Jeroen aan het Treindokdok.
0: Wat ruik u nou allemaal, Koen?
1: Nou ja.
0: Het vuilnis van Helmond.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Ja, jij maakt de vuilnisbakken leeg daar en je maakt alles weer netjes en zo.
1: Ja, precies, ja. En dat de gemeente gewoon netjes eruit ziet voor het weekend.
0: Hebben jullie ook veel van die statiegeldvroeters?
1: Heel veel, ja. Ja, er zijn mensen die genoeg drinken en die gooien gewoon de blikjes van statiegeld gewoon weg. En ja, de mensen halen het op meteen achter de roer rug eruit.
0: Ja, de zak met bederfelijke waarde moet wel even snel vervangen worden, denk ik, hè? Want anders krijgen we weer zwarte vliegen.
1: Ja, precies.
0: Ik had van de week ook, ik denk, ligt er nou rijst op de grond? Oh, wacht even, dit leeft.
1: Ja, dat lijkt wel, ja.
0: Ja, en toen heb ik het opgeruimd en er gebeurde niks, een tijdje. En nu hebben we een zwarte vliegenplantage.
1: Ja, als je er niet op tijd bij bent, dan krijg je dat inderdaad, ja.
0: Heb je je handen gewassen?
1: Ja, ze zijn nog zuiver, dus ik heb net mijn boterhammetje al gehad, dus...
0: Oké, dan gaan we even een vraag stellen die dan in de verleden tijd is.

0: Koen.
1: In ieder geval niet wat er in het liedje gezongen wordt.
0: Nou, oké. Wat dan wel?
1: Ik had lekker een boterham met overwetse Nederlandse kaas. Boterham met pindakaas en een yoghurtje.
0: Lekker man. Ja, kaas is de basis, ook in Helmond. En wat gaan wij draaien op deze zonnige dag?
1: Een lekker vrolijk nummer van de Baseballs, Umbrella.
0: Want een umbrella helpt ook tegen de zon.
2: Haha.

0: Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Jeffrey, die wilde hem graag horen. En de voorhoud ook een hele fijne. Het was de Barbara, maar voor vandaag de Umbrella van de Baseballs. Goedemiddag. Ja, vrijdag de 14e van augustus. Fijn dat je erbij bent. Het zijn gouden tijden voor bioscopen en bouwmarkten. Ze wisten handig een slaatje te slaan uit het warme weer natuurlijk. Bouwmarkten zagen de verkoop van ventilatoren, airco's en tuinmeubels natuurlijk stijgen. En ook de zwembadjes. En ja, de bioscopen bleken een aantrekkelijk koel toevluchtsoord voor mensen die het buiten te heet vonden. Het is natuurlijk lekker even zitten, een paar uurtjes gewoon in de koelte.
1: Heerlijk.
0: Een bolletje ijs kopen tijdens de vakantie, dat hoort erbij, hè? Maar de prijs van een bolletje verschilt nogal per land. Zo betaal je in Noorwegen, let op, €5,41 voor één bolletje schepijs.
1: Zo, dat is een hoop. Terwijl je het daar gewoon uit de natuur kan opscheppen, of is dat alleen in de winter?
0: Een absoluut record. Voor het goedkoopste schepijs moet je naar Turkije. Eén bolletje kost daar slechts €1,15.
1: Hey.
0: Komen wel de ziekenhuiskosten erbij natuurlijk. Geintje.
1: Geintje natuurlijk, hè.
0: Het zijn er geintjes. Het laatste dag alweer van... het zijn de laatste dagen, moet ik zeggen. Want ik dacht eigenlijk, het is vrijdag, zal de laatste dag zijn. Nee. Dit weekend doen we het ook nog. De laatste dagen van het zomerrad. Dat staat hier nog in de studio. Mooie prijzen erop. Ik noem hotelovernachtingen, dierenpark, pretpark. Je kan naar een musical, we will rock you. Het zit er allemaal in. Hoor het alarm? Dan app je het woord zomer via de gratis app van Radio 10. Wie weet kom je in de show en dan mag je een slingertje geven. Houd het in de gaten, het kan zomaar gebeuren. Ook dit uur. We hebben natuurlijk wel nu op dit moment dit, hè.
2: Alles mag op vrijdag.
0: Maar ook nu kan het alarm gewoon klinken. En app maar lekker mee, hè.
3: Dan je Doris, die en de Pins met Shine.

0: ook willen draaien. Groetjes, Esther van Baarle.
1: Ja.
0: Uit Zwartsluis.
1: Daar gaan we regelen, Esther.
2: Hoi, Jolanda hier vanuit Italië. Ik zou heel graag een jeugdsentiment terug willen worden. De Osmonds met Down by the Lazy River. Fijne dag verder. Ciao, ciao.

0: Doris Day en Vincent, Shine Up voor Esther. Die vroege baan, die was wel even lekker, hè? Vond je niet? Ja, leuk man. En de volgende, die Osmonds. Het zijn de gezellige platen in...
1: alles mag op vrijdag.
0: En wie weet heb je nog een veel beter idee. Zeker met het zonnige weer. Moet er wat lekker zonnigs uit die radio komen? Laat het weten via de app van Radio 10. Stuur maar een berichtje.
2: Goedemiddag. Een nummer van Rob Sets met The Look.
0: Oeh, die is leuk. Ga maar, die ga ik even voor je opzoeken. Komt goed. Je kan het dus ook inspreken, hè, zoals je hoort. Doreen.
3: Hoi, hoi. Hier Doreen. Het lijkt me fantastisch om een keer weer het nummer te horen van Terrence Trent D'Arby. Dance Little Sister. Daar word je vanzelf vrolijk van. Groetjes. Fijne middag.
0: Nou, die gooi ik er even doorheen.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Ah, fijn dat je erbij bent. Het is Alles Mag een Vrijdag en Gemma wil graag deze van Roxette. Dit is...

0: together.
1: We're never gonna get back together. Dat was Taylor Swift. Ja, die heeft er al wat van versleten ook in de leven natuurlijk, waar ze dit tegen kan zingen. Stefanie, dankjewel ervoor.
2: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
1: Ja, is daar Lisanne. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jeroen.
1: Hey, fijn dat je erbij bent.
3: Ja, leuk om je te spreken.
1: Ja, insgelijks. Thuis aan het werk?
3: Ja, inderdaad, thuis aan het werk. We rijden geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht.
1: Oh, okay.
3: Dus dan is het maar beter om even thuis te werken.
1: We kunnen wel een beetje buiten zitten ook, dan met je laptop of zo.
3: Ja, ik kan gelukkig een beetje op het balkon zitten.
1: Heerlijk. Nou, in september ga je nog vakantie vieren op Menorca.
3: Dat klopt, ja.
1: Ja, ooit niet zo vaak. Meestal is het Ibiza of Mallorca, maar Menorca schijnt ook prachtig te zijn.
3: Ja, precies. En lekker rustig. Dus ik dacht, daar komen we goed tot rust na een druk jaar.
1: Ja, heerlijk. Nou, Lisanne, daar kan je naar uitkijken. Maar misschien heb je in de tussentijd nog wat anders leuks te doen. Er zijn heel veel dingen die hier op het rad verschenen zijn. Onder andere pretparken, dierenparken. Je kan leuke dingen winnen voor je zomer. Heb ik het over tafelbarbecues en dat soort dingen. Ventilatoren. Maar ook dingen om te doen als een musical. We Will Rock You kan je misschien heen. En er zit ook een vakje bij Kies Zelf. Dat is helemaal mooi. Dan moet ik de hele lijst voor gaan lezen. Maar jij mag kiezen. En Rick van der Rat heeft deze week 2 keer voor me gedraaid. Maar het was 2 keer zo'n zomerpakketje.
4: Ja, dat
1: was een skeerpakketje. Ja, een handdoekje erin.
4: Ja, sorry nog.
1: Nee, ja, het is ook leuk. Maar
5: skeerpakketje. Lekker, man.
1: Dus zal ik maar even draaien, Kerizanne?
3: Oh ja, leuk. Ja, doe maar.
1: Dat gaan we niet te voorzichtig doen. Let op, hè, daar gaan we dan.
3: Hey, ja, een goeie
1: ik loop even naar het rad.
5: Oké. Okay. Heb je even?
1: Hey, 2. Nou, dat gaat wel even duren.
5: 2 years later. Ja.
1: Hij draait nog lekker hoor. Hij is nog lekker aan het draaien. Ondertussen is verder met je. Gaat goed.
3: Ja. Lekker. Ja, nou. Erg spanning natuurlijk.
1: Ja, we zijn er bijna, Nee! Dat is dat zomerpakket! Nou ja,
3: ook. Ja.
1: Het is toch ongelooflijk, man?
3: Ja, nou ja. Altijd leuk, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Maar goed, het is ook al onverslijdbaar spul. Je doet er echt heel erg lang mee. En het is echt iets waar andere mensen best jaloers naar kunnen kijken. Zoals het Radio 10 Strandlaken.
3: Oh, kijk, dat komt wel van pas op Menorca.
1: Ja, zeker. En er zit een fijne DAB Plus radio zit erbij. En een barbecue schort. Want ik mag aannemen dat je er ook wel van houdt.
3: Ja, zeker. Dat komt goed van pas.
1: Nou, van harte gefeliciteerd. Prijs wordt verzorgd door vakantieveilingen. En ik wens jou er heel veel plezier mee, Lisanne.
3: Ja, dankjewel. Ik wens je
1: wel
3: heel fijn weekend
1: alvast. Oké, doei.
3: Doeg.
1: Het is Radio 10 en dat rad blijft nog even in de studio staan. Hè. Vandaag nog, morgen en zondag. Dus luister ook dit weekend naar Radio 10 om in de prijzen te vallen.

0: Dat was die al.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: serious about fun. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: We gaan hier zo meteen met deel 2 van Jeroen Afternoon. De top 4000 quiz gaan we spelen onder andere. En je hoort muziek van John Mayer en ook Madonna komt eraan. Maar eerste nieuws, Nicola Ruijs.
7: Goedemiddag. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij een terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar klapten. 2 mensen kwamen erbij om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27. En die beginnen maandag, zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden, worden van de weg gehaald en krijgen ook meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenland kenteken. Het plan om vanwege de droogte planten te besproeien met gezuiverd rioolwater is dit op dit moment onhaalbaar. Dat zegt de Universiteit van Wageningen. Telers zouden schoongemaakt rioolwater graag gebruiken in hun kassen, nu ze geen water van buiten mogen halen. Maar volgens Wageningen duurt het nog lang voordat het veilig kan. Maanden of zelfs nog een paar jaar. En opnieuw is een acteur overleden die een van de boeven speelde in de kinderserie Bassie en Adriaan. Het is Hans Beijer, die had de rol van B100, B100 zoals hij zelf zei. Een boef bij wie altijd alles tegen zat.
8: Ik ben kleddernat, ik heb ook altijd pech.
7: Ja, Hans Beijer was 78. Eind vorig jaar overleed ook Paul van Gorkum, die speelde de baron, hè?
9: Trots, ja.
7: Goed, het weer. Het is heet vandaag. 30 tot 38 graden, geen wolkje aan de lucht. Maar komend weekend, dan wordt het wat koeler. Ook een beetje bewolkter en er kan zelfs een beetje regen vallen.
6: Nou. Dan zijn er 30 vertragingen, je krijgt er 3 langs. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de randweg N2. Daar 40 minuten afgevallen lading. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. 33 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen, 30 minuten.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, tof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10. De zomer.

0: Waiting on a World to Change. Sean Mayer op Radio 10. En daarvoor nog La Isla Bonita. Dat was Madonna natuurlijk. Fijne muziek die je ook terugvindt in de... En dan kun je er vragen over stellen in...
1: De Top 4000 quiz.
0: Ja. En zometeen is jouw moment om hier die prijzen te pakken. Het ging lekker deze week. We hebben een aantal hele goede kandidaten gehad. Nou, ben jij er ook zo heen? Laat me het dan maar even weten via de F van Radio 10... door het antwoord te geven op de oefenvraag. Gisteren heb ik er nog voor je gedraaid. Plaatje Last Friday Night. Op deze vrijdag. Hè? We kijken toch altijd naar de vrijdagavond. Welke zangeres staat in de top 4000 met dat nummer? Dus Last Friday Night, van wie is dat ook alweer? Als je dat even beantwoordt via de F van Radio 10... dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je mee wil spelen en twee, dat je het ook kan. Dus je bent van harte welkom. Open de app en geef dat antwoord. Last Friday Night is van... puntje, puntje, puntje. Zometeen gaan we spelen naar deze van Toto. Hold the line.

0: Het is Inner Circle, Sweat.
1: A la la la la long.
2: De top 4000 quiz.
0: Yep.
2: Top 4000.
0: En wie zien wij daar op het glimmende groene podium van Radio 10? Gies.
3: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Lopen de zweetdruppels over je wangen?
3: Nee hoor. Ik zit heerlijk thuis op de bank. Alles dicht en de ventilator aan.
0: Nou kijk, dan ben jij helemaal voor elkaar. Ja, en dan zou het wel lekker zijn om een paar prijsjes te pakken natuurlijk, hè?
3: Dat zou heel leuk zijn.
0: Ik heb aan de voorkant even niet kunnen vragen aan je wat je expertise is. Welke muziek je het liefst vragen over gesteld wil hebben.
3: Ja, niet echt iets bijzonders. Ik ben nu 64, dus zeg maar eind jaren 60, 10 jaren 70. Dat was wel een beetje, eind jaren 70, begin jaren 80, dat was wel een beetje mijn tijd.
0: Ja, daar ging je uit en zo.
3: En dan gewoon de top 40 muziek, weet je wel.
0: Ja. Nou, dat zit er wel in, hè, de top 4000. Dus. Hey, de overvraag die heb je snel te beantwoorden. Last Friday Night, van wie is dat?
3: Van
0: Katy Perry. Helemaal goed, we gaan spelen. Alle vier de vragen goed, krijg je alle prijzen. En dan weet je het, hè, dan moeten ze in Spijkenissen weer de praalwagen tevoorschijn gaan halen. Want dan moet je door het dorp.
3: Ja. Dat bedoel ik. Dat is leuk.
0: Moet je eerst maar zien te halen natuurlijk. Als het nou niet helemaal lukt, dan kijken we naar wat je wel goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je er van ons uit de prijzenpot.
3: Ja, het is toch gewoon altijd al leuk om mee te doen.
0: Zo is het ook, Gies. Zo is het ook. We gaan beginnen.
2: Vraag 1.
0: Vandaag is het internationale Tattoo Removal Day. Heb je tatoeages, Gies?
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee? Oh, het klinkt ook afkeurend.
4: Wat erg.
0: Ja, Nicola, jij weet wel hoe het is, hè, om tatoeages te verwijderen.
4: Zeker pijnlijk.
0: Ja.
4: Ja, ik weet ook, ik weet niet meer hoe het is om ze te laten zetten.
0: Nee, maar ik denk niet dat het veel lekkerder was.
4: Nee, ik had een beetje gedronken.
0: Oh, dat moet je nooit doen natuurlijk, hè. Nee. Moet je, nou, goed, welke zangeres won in 2023 het Songfestival met het nummer Tattoo? Ja, jij hebt er wel eens zo gehoord. Ze hebben al eens eerder gewonnen trouwens, in 2012.
3: Ja,
0: ons ook al met Euphoria.
3: Ja, ja. Uit een van die noordelijke landen, Noorwegen,
0: Zweden. Ja.
3: En nou die naam.
0: Ja, nou die naam.
3: Oh, ik weet het niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oh. Wij zochten Loreen.
3: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, als je het zo zegt, hè, dan ja, nou goed. Dan ga lekker door, joh, vergeten we. Vandaag in 96 opende de toenmalige koningin Beatrix de Amsterdam Arena. Daar ben je wel eens geweest, toch?
3: Ja.
0: Ja. Dat werd opgeleukt door een optreden van Treintje Oosterhuis. Dat klonk ongeveer zo.

0: Ja. Nou, en dat duurt bij elkaar 4,5 minuten. Op dat moment was ze nog bekend als de zangeres van een bepaalde dansformatie, zo mag je het wel noemen. Wat zegt ze nou? Total Touch is goed, ja zeker. Ja, met de broer, het zit ook mee. Ja.
1: Ja.
0: Nou, die had je in ieder geval. Dus de eerste prijs is binnen.
2: Vraag 3.
0: En deze weet je vast ook. Het is je tijdperk. Hoe heet dit plaatje?

0: Lekker. Nou, meteen door naar Nicola voor de laatste vraag voor vandaag.
1: Ja, het is vandaag de laatste dag van de introductieweken voor nieuwe studenten. Afgelopen weken kon je in Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam, kon je ze ook trouwens zien, kon je de studenten, de leidinggevende van de toekomst over straat zien zwalken. Tot diep in de nacht. Ja, het is volgens experts de manier om sociaal aan te sluiten bij jaargenoten, zo'n introductieweek. Dat is ook iets, zeggen ze, waar je de rest van je studie en je hele leven nog profijt van kan hebben. En op zich klopt het, want wat verbroedert er nou meer dan gezellig op een terras een 0.0'tje drinken of een colaatje of misschien een heel klein biertje?
0: Ben je toch voorzichtig geworden, jij?
1: Ja, ik ben oud en
0: ja,
1: wijs.
0: Ja, ja, wij zijn, en, laat ik zo zeggen, Nicola en ik hebben flink verbroederd in het verleden.
1: Goed.
0: En we zaten niet eens in het koor.
1: Nee.
0: Goed. Proosten doen we ook in de top 4000. Welke zangeres staat in de lijst met Raise Your Glass? Is dat Christina Aguilera? Is dat Beyoncé? Of is dat Pink?
2: Nee, dat is Pink.
0: Nee, dat is Pink, zegt ze. Dit is Pink. Ja. Gelijk ook, Joe. Gies. Behalve de eerste, had je alles goed?
2: Nou, mooi.
0: Dat is lekker toch? Heb je toch drie prijzen van de vier? Dat is de Radio 10 Zonnebril, de Radio 10 Pet en de Bammer om mijn broodrommel. Nou, zijn leuke dingetjes, hè?
2: Hartstikke leuk, zeker weten.
0: Als je het weer aan durft om naar buiten te gaan, en die koperen ploert is weer een beetje bedekt door de wolken, dan kun je misschien toch nog even een wandelingetje doen met je nieuwe zonnebril op, hè?
2: Dat is het weer. Dat is hartstikke leuk.
0: Alsjeblieft, veel plezier ervan en een mooi weekend.
2: Hey, dankjewel. Fijn weekend.
0: Logisch. Doei. Doei. Radio 10, fijn dat je luistert. Jeroen Afternoon, de lunchshow. Met nu Miami Sound Machine en...

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
1: Ja, Bas! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Zometeen jouw dikke team. Die kun je sturen via de app. Nu eerst

0: komt hij weer met zijn vraag. Maar ja, aan de andere kant. Misschien zat je erop te wachten. En dacht je, nee, niet op dinsdag. Nee, ook niet op woensdag. Donderdag doe ik het ook niet. Vrijdag is de dag dat ik eens even lekker een dikke 10 ga uitdelen. En wel aan... Vul daar je persoon in. Dus heb jij een naam om door te geven en een reden waarom die persoon een dikke 10 verdient? Doe dat dan nu alvast maar even. Kunnen we het zometeen op een rijtje zetten? Het leukste vind ik het natuurlijk als ik je stem kan horen. Dus als je het even inspreekt in de app van Radio 10, maar misschien ben je lekker helemaal niet bij stem. Zit je te puffen op de bank, denk je, toch. Nou, dan tik je gewoon even een berichtje en dat is ook makkelijk. Lees ik het wel even voor je voor. Dus wie krijgt er een 10? Het kan allerlei redenen hebben natuurlijk. Maar maak het even snel klaar, dat berichtje. Naam, reden en hoe je zelf heet. Stuur het nu.
1: Nu.
0: Nico.
1: Ja, ik wil graag een dikke 10 geven aan iemand die voor ons allemaal iets heel slims heeft bedacht.
0: Ja.
1: Het is een anonieme Amerikaanse hardloopster. Een amateur, dat dan wel. We weten even niet hoe ze heet, maar ze is onwijs slim. Ze liep vaak door het bos en met dit weer, s'avonds een beetje, dan komen alle insectjes naar je toe. En dat is mooi dat ze er zijn, maar heel irritant als ze op je gaan zitten. Van die dazen en zo, die een beetje prikken en
0: ja, dat soort dingen.
1: Zij heeft een even simpel als doeltreffende manier gevonden om daarmee om te gaan.
0: Ja, gewoon een kleren aantrekken.
1: Nee. Nee, ze heeft een emmer op haar hoofd gezet. Maar die emmer heeft ze omwikkeld met dubbelzijdig tape. En al die vliegjes gaan op haar hoofd op die emmer zitten en niet meer op haar. En die zitten dan vast aan de tape en zo kan zij ongestoord lopen. Het is vrijdag, hè?
0: Ja, oké. Normaal. Gewoon een emmer.
1: Gewoon een emmer.
0: Gewoon lekker van de bouwmarkt.
1: Gewoon een normale emmer van de
0: bouw. Oogjes eruit geknipt.
1: Zij heeft een dan iets kleinere of een heel groot hoofd. Dat kan ook. Maar dat die zo over haar hoofd heen ging.
0: Oh ja, zoals een bloempotkapsel geknipt wordt, zeg
1: als
0: maar.
1: Ja, dan heeft ze er een strikje onder gedaan. Dat die zo onder de kin kan. Zo'n soort helmpje.
0: Ja.
1: En daar zit gewoon in dit geval heel mooi blauw dubbelzijdig tape op. En al die dazen denken, oh, dat is een lekker blauw hoofd. Daar ga ik op zitten.
0: Ja. Zou je dat nou niet doen? Zouden er dan net zoveel van die beestjes op gaan zitten? Of niet?
1: Ik heb oprecht geen idee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Zullen we het gaan proberen?
0: Je moet toch ook niet een soort vliegenstrip... Een rennende vliegenstrip wil je toch niet zijn? Dat is toch ook niet handig?
1: Ja, ja, ieder voordeel heeft dan zijn naam.
0: Hey, ja, probeer het eens. Als je vanavond toch denkt, het is 35 graden. Ja. Ik ga nog even een rondje. Misschien moet je het eventjes doen.
1: Misschien werkt het ook tegen muggen.
0: Ja, maar gewoon zo'n bloempothelm. Zo'n brommerhelmpje, als je die met tape insmeert of plakt. Ja. Dan wil het toch ook wel?
1: Nou, dat gaan we allemaal vanavond proberen.
0: Ga jij allemaal vanavond proberen? Breng je maandag even verslag vanuit.
1: Gaan wij doen.
0: Oké, nou, anoniempje bedankt voor deze fijne tip. En ik ga het niet proberen.
1: Ik wel.
0: Nee. Wel vanavond niet te veel hardlopen als je het niet erg vindt. Zeg, wie heeft er nog weer een dikke 10 verdiend? Laat even weten via de app. Kom maar door. Dit is Neil Diamond.

0: echt een dikke 10 voor Henk. Als er weer een computer vastloopt, een printer weigert of iemand iets niet kan vinden, is Henk de eerste die erbij wordt gehaald. Een topper. Ja, dat doet maar niet zeker.
1: Niks dan lof, Henk. Niks dan lof. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hoera, Henk. Chapeau, chapeau, chapeau.
0: Eline, sinds een aantal weken Radio 10 ontdekt en nu vaste luisteraar geworden. Nou, wat fijn. Dat vinden we leuk. Heerlijke muziek. Graag zou ik Luc, mijn vriend, een dikke 10 willen geven voor al het harde werk in ons klushuis. Omdat hij mega lief is. Nou, zet hem op, hè, daar. Timon, dikke 10 voor Ronald. Hij staat iedere ochtend vroeg op om de vrachtwagen te laden en zorgt ervoor dat alles compleet meegaat. En Marianne die zegt dikke 10 voor Jeffrey. Dankzij hem is de kantine iedere dag netjes, de tafel schoon en de koelkast gevuld. Hey, is daar Anke?
2: Ik wil een dikke 10 geven aan Ted, mijn zoon, die gisteravond een mooie demonstratie heeft gegeven.
0: Ja, dat ging dan om machines om het land mee te bewerken en trekkers en zo. En dan hebben wij nog Patrick. Hallo Patrick, kom er maar in.
3: Ik geef een dikke 10 aan mijn vrouw, omdat zij bezwaar heeft gemaakt over de keuring die ik gehad heb van €329. En als die wordt afgekeurd, krijgt de officier ook een dikke 10.
0: Nou, dan hebben we Axel nog.
4: Hey, goedemiddag Jeroen. Ik wil een hele grote fucking dikke 10 aan mijn meisje geven. Want haar vader is vandaag 87 geworden. En daarbij, over een maand, dan is hij 60 jaar getrouwd met haar moeder. Dus eigenlijk wil ik die ouders ook een dikke 10 geven. Nou, Fabian.
0: Prettige
4: dag nog.
0: Jo, Axel, dankjewel. Nou, dat wordt even gefeliciteerd ook. Hè. Ja, want dan leeftijd respectabel allemaal. Nou, ik ga je even het podium op helpen. Dan komt hij. Even rustig aan, meneer.
5: Rustig.

0: Maan zitten we erop. En die hooi is voor Edwin Diergaarde. Die schuift hier zo meteen achter de mengtafelgedeelte. En die heeft het rad nog steeds achter zich staan ook dan. Dus hoor je dat alarm, dat zomeralarm, zorg dan dat je via de gratis app van Radio 10 eventjes het woord zomer stuurt en val in de prijs. Het kan nog tot en met zondag hier bij Radio 10.
1: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: weer gewoon Nederland hier. Het is 2 uur, het nieuws krijg je van Nicola Ruis.
1: Goedemiddag. Een probleem voor boeren in Flevoland. Door de droogte en het dreigende watertekort mogen ze hun akkers niet meer onder water zetten. Dat deden ze onder meer om wormpjes in de grond te bestrijden die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld aardappels en uien. Dat kan een boer duizenden euro's aan schade opleveren. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit, denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Dat komt onder meer door de stijgende prijs door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft en veel meer dan dat er binnenkomt. En dat is dan vooral aan defensie en gestegen rente. Het gaat goed met de Nederlandse estafetteploeg op het EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en hoeft niet mee te doen. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, dat is de 800 meter. En Max Verstappen draagt er een bijzondere helm tijdens de Grand Prix van Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Ja, het rijdroutine weer nog. Je zei het al, het is heet. Alleen in het uiterste noorden is het nog onder de 30 graden op dit moment. In het zuiden en oosten kan het maar liefst 38 graden worden. Maar goed, dit weekend minder heet en zelfs kans op van dat water uit de lucht regen. Ken je dat?
0: Nee. Zeg maar niks. Dankjewel.
1: Joe.
0: Hey, en denk jij ook aan kinderen opeens?
1: Laat het. Ja, we gaan maar even doen, hè?
0: Ja. 28 files op de Nederlandse wegen op dit moment. De 3 langste heb ik voor je. Dat is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. 3 kwartier vertraging daar. De A4 Den Haag Amsterdam voor de Hoek, 32 minuten. En op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en de IJsselbrug, 36 minuten extra reistijd.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Alle verf super voordelig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
3: De zomer van 10.

platen meegespeeld van onder andere Stevie Wonder, Christopher Cross, Donna Summer, The Pointer Sisters en dus Billy Joel. En je hoort hem in de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden bij Radio 10. Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en het volgende geloof je niet, maar is wel echt waar. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens werkzaamheden een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Die zaten in een kist die in een keldermuur zat gemetseld. En de waarde van het geheel wordt geschat op ongeveer 9 miljoen euro.

0: Boys bij Radio 10. Don't get me wrong. Chrissy Hynde, zangeres van de band, schreef het speciaal voor hem. Voormalig toptennisser John McEnroe. Hij was de inspiratie voor deze hit. En er was eindelijk iets waarover hij niet tegen de scheidsrechter in beroep kon gaan.
1: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we af alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: We hebben er altijd te weinig van. De top 4000 flashback gaat zo dadelijk over geld. Maar eerst

2000 een waardevolle hitlijst is. Het heeft er verder niks mee te maken, maar geld is daarin een geliefd onderwerp. In 12 titels van de top 4000 hebben artiesten en bands duiten verstopt. Het is niet zo dat ze daarmee een notering in de top 4000 hebben kunnen kopen. Zo werkt het niet. ABBA met Money, Money, Money. Dire Straits, Money for Nothing. Prince, Money Don't Matter Tonight, om er maar een paar te noemen. Europapa van Joost Klein, telt dan weer niet mee. En er is één artiest die nooit zonder geld zat. Hij had het namelijk...

ook maar draaien. Met de meest geweldige prijzen zoals barbecues, ijsblokjesmachines, een dagje naar een pretpark of een dierentuin, een wellnessbehandeling of een hotelovernachting. Dat kan je allemaal winnen door een slinger aan het rad te geven samen met een van mijn collega's of met mij. En die kans die krijg je zodra het zomeralarm gaat loeien door je speakers. En wie weet is het zo dadelijk na 3 uur alweer zover. Nog even voordat het weekend zich meldt, een dikke prijs in de wacht slepen. Dus hou je radio op 10.

0: Ben, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: eerste nieuws krijg je van Martijn Nijhuis.
1: Het was geen goed signaal van de Brabantse politie om te zeggen dat die trekkers op de snelweg niet tegen zou houden, zegt premier Jetten.
2: Het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
1: Ja, de boeren protesteerden bij het provinciehuis in Den Bosch tegen het stikstofbeleid. Ondanks een oproep, ook van de organisatie, om niet terug te gaan over de snelweg, zijn vanmiddag toch weer tientallen trekkers de A2 opgegaan. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied. Dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu twee jongens voor opgepakt. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt. De Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. Het radioteam weer, het is zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. Aan de kust soms iets koeler door wind van zee. Morgen buien en dan ook een stuk koeler in de rest van het land. Een graad of 26.
0: Dankjewel. Files 38 op dit moment. Het is vrijdagmiddag. Hè. De grootste drie vind je op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Batadorp, de Randweg N2. 38 minuten na een ongeluk. A4 Den Haag-Amsterdam voor de Hoek. 33 minuten daar. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Pech. 37 minuten.
3: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid. Met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen?
9: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
13: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

is eigenlijk wat we hier ook doen, hè? Op gevoel, en dat is te merken ook. In uren van lang leven, de grootste hits aller tijden. En Deep Blue Something.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Zometeen kun je gaan genieten van een nogal sexy doorbraakverhaal. Maar eerst gaan we naar de avonturen van Simply Red en Kim.

0: Rock. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Hij staat voor de camera, trekt zijn shirt uit en ineens kent half Europa zijn gezicht. Maar zingen, dat is nog een heel ander verhaal. Toch besluit deze Britse modelster het roer om te gooien. Weg van de catwalk, richting de studio. Alleen heeft hij één probleem. Niemand weet nog of hij eigenlijk wel kan zingen. Een producer koppelt hem aan een nummer dat nog net dat ene ingrediënt nodig heeft. En dat ingrediënt komt uit Amerika. In de studio staat een zangeres die zelf nog maar net bezig is aan haar grote doorbraak. Ze schrijft mee aan het nummer, zingt de achtergrondpartijen in en geeft de plaat precies dat extra duwtje dat het nodig heeft. Maar ondertussen staat de nieuwe zanger zelfs nog steeds met één been in de modellenwereld en één been in de popmuziek. Wordt dit een slimme carrière-switch of gewoon een mooie jongen met één hitje? De eerste noten klinken. De single verschijnt en dan gebeurt het. De plaat schiet de hitlijsten in en maakt van een reclamester ineens een echte popnaam. De vrouw die hem dat laatste setje geeft heet Madonna. En de man achter dat onverwachte succes is Nick Kamen.
1: De Doorbraak.

0: een stukje kwaliteitspop hier bij Radio 10. Ja. Vlak voordat Gijs Staverman begint.
1: Ja, dat is ook toevallig. Dat komt heel goed uit.
0: Ja.
1: Dat is toch een origineel van One Direction, of niet?
0: Dat
1: een keertje gevraagd in de app.
0: Of dit het origineel van One Direction is. One way or another.
1: Wanneer heeft Blondie dat nummer overgenomen van One Direction?
0: Ik denk dat dat helemaal klopt.
1: Ja. Oké, Edwin, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Het is vrijdag natuurlijk. Vrijdag 14 augustus 2026. We gaan straks de vrijdagmiddagborrel weer openen. Want voor heel mensen... Ja, er staan heel veel mensen al in de file. En dat is heel vervelend. Maar wij gaan ervoor zorgen dat die file net even wat draaglijker wordt. En dat doen we met Arthur Brandt. Arthur Brandt is kunsthistoricus, maar eigenlijk kunstdetective. Als er ook maar iets weer opgespoord moet worden, dan is hij er als de kippen bij. Dus, en we hebben hem vaak aan de telefoon gehad, maar we hebben hem nooit in levend lijf in de studio gehad. En dat gaat vanmiddag gebeuren. Dus misschien dat je wel iets... Misschien heb je wel zo'n zogenaamde kunstschatten op jouw zolder liggen. En dan wil je even weten of het nou wel echt is en hoe je dat dan kan zien. Nou, hij kan dat als geen ander kan je dat vertellen.
2: Door de telefoon?
1: Ja, precies. Okay. Maar dan moet je het even goed beschrijven natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Dus kunst en kitsch, dat is natuurlijk het ene. Maar Arthur Brandt, ja, dat is wel de meester.
2: Aha.
1: Zeker.
2: Leuk.
1: En daar gaan we zo direct gezellig mee praten. We hebben natuurlijk het rad. Nou, dat zullen we ongetwijfeld gaan gebruiken. We hebben de tof 4040 seconden. Het is echt, het is te veel om op te noemen. Maar wel heel lekker.
2: Lekker weekend alvast en veel plezier zometeen.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe...

0: exact 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Ook in Zeeland zijn boeren nu aan het protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burg-Haamstede. Die leiden daar tot een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na dat dodelijke ongeluk in Brabant. Premier Jetten heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden. Onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch.
2: Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk.
1: In de file gebeurde dus een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Eredivisie-directeur Jan de Jong denkt erover om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen. Dat zegt hij in het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de Eredivisie kans om Europa in te gaan. En niet per se het hooggeplaatste team. Dat wil de Jong dus anders. En de lage waterstanden leiden tot een nieuw probleem. Op steeds meer plaatsen zijn zogenoemde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Het zijn van die ladders die aan de kade hangen, zodat je uit het water kan klimmen.
0: Ja, precies. Ja, dan kun je weer de kade op. Maar dan kun je er nu niet meer bij.
1: Nee, het water is zo laag, dat lukt niet. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar.
0: Oh.
1: Ja.
0: En er kan niks aan gedaan worden natuurlijk, hè?
1: Ja, en wat water bij gooien, maar dat is denk ik niet zo.
0: Ja, water naar de zee dragen.
1: Inderdaad. Het radioteam weer wordt geleidelijk wat koeler. In het uiterste oosten en zuidoosten blijft het wel tot diep in de avond tropisch warm. Vannacht 15 tot 20 graden. Morgen eerst een buitje, daarna weer zon. En dan in het noorden 22 tot 25 graden. In het zuiden toch weer 26 tot 31 graden.
0: Jij lachte mij gisteren een beetje uit toen ik het over 40 graden had. Maar ik heb dus een foto gemaakt in mijn auto.
1: Ja.
0: Er stond 44 graden stond erop. Ja, nou ja, dat bewijs is wel geleverd.
1: Ja, nee, in een auto met dichte raampjes is inderdaad heel representatief.
0: Ja, maar hij meet wel de onderkant vandaan. Ja, maar hij stond wel in de volle zon. Dus misschien ook daar wel mee te maken had. Oké, dankjewel Matthijs. We gaan meteen naar Robin van der Gier. Het is druk, hè?
3: Zeker. Er staan zo'n 40 files, goed voor 150 kilometer totaal. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen knooppunt de Baterdorp en de Hocht een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht 3 kwartier stil door een vrachtauto met pech. En op de A325 vanuit Nijmegen heb je tussen Elden en knooppunt Velperbroek een uur vertraging door de nasleep van een ongeluk.
0: Oké, nou, blijf lekker bij ons. Wij blijven sowieso lekker bij jou. Wij wachten net zo lang totdat die file

0: en Shania Twain. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
1: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Ik kom

0: naam is Gijs. Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. En ik hoorde net van Robin dat het al echt super druk was. Vanaf 12 uur vanmiddag was het al druk. Ja, je zal het toch maar willen. Met zoveel hitte in de auto willen zitten. Nou ja, dat wil natuurlijk niemand. Dus ik hoop dat je wel een beetje verkoeling bij je hebt. En anders dan doen wij dat. Kunnen we even met z'n allen zo... Even blazen. Zo. Ik weet niet wat dat was, Lisanne, maar...
2: dat was niet.
0: Ja, was verkoeling met een kleine concentratie.
2: Nog een keer. Pas op.
0: Voordat we gaan beginnen met deze gezellige vrijdagmiddagborrel... kan ik alvast vertellen dat Arthur Brandt is in de house, dames en heren. Ja, dat kunstdetective en kunsthistoricus.
3: Ja, dat
0: is niks te veel van gezegd. Nou, blijf lekker zitten. We gaan je zo helemaal in de watten leggen. Ik ga je van alles vragen. En voordat we gaan beginnen met de gezellige vrijdagmiddagborrel... even triest nieuws met je delen. Want vandaag werd bekend dat acteur Hans Beijer is overleden. Op 78-jarige leeftijd. En die naam zeg je misschien niet zoveel. Maar Hans Beijer was B100 uit Bassie en Adriaan.
4: Ik ben kleddernat. Ik heb ook altijd pech.
0: Ja, 78 is hij geworden. Het nieuws kwam hard binnen bij Aad van Toor. Dat is Adriaantje. Hij zegt over Hans. Ja, eer was niemand die het komisch werk zo serieus benaderde. Naast B100 speelde Hans Beijer ook talloze kleinere rolletjes. In bijvoorbeeld Het Zonnetje in Huis en Vlodder, Kees en Co. Vrienden voor het Leven, Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar de meeste mensen zullen hem altijd blijven herinneren als het hulpje van de baron uit Bassie en Adriaan. Ja, en die serie, Bassie en Adriaan, die heeft zoveel kinderen van nu, maar ook vroeger, bereikt.
5: Meerdere generaties van een heel land zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Dat is toch het mooiste compliment dat je ooit kan krijgen. En toen zei Bassie, allermooiste compliment dat ik ooit in mijn leven heb gekregen, is dat er een Turkse jongeman naar mij toe kwam. En die zei, Bassie, dankzij jou kan ik Nederlands. En ik ben zo benieuwd hoe die Turkse man klonk.
6: Hey Bassie, maar allemaal mag is Bassie! Ik had niet gedacht dat ik jou zie hier. Dankzij jou kan ik Nederlands. Ik word verdrietig. Is dankzij jou, Bassie. Allemaal magisch. Ik kan die auto echt die knipoog. Is gangster, man? Wat jullie doen? Is gangster? Ja, ja. Mijn auto was vorige maand gestolen. Ik bel de politie. Ik zeg, het is de baron. Ik weet zeker.
7: De meeste muziek in de middag.
8: Gijs Staverman.
7: Gijs op 10.
8: Radio 1.

0: gast in de studio. Hij begeeft zich in een wereld van kunstrovers, vervalsers, loesje, tussenhandelaren en schilderijen die zomaar in een IKEA-tas opeens opduiken. Hij wordt de Indiana Jones van de kunstwereld genoemd. Dames en heren, kunstdetective Arthur Brandt is bij ons in de studio. Nou, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, het is voor mij een eer. Zoals je weet luister ik iedere dag
0: raak. Ik wil net zeggen, jij bent als we iemand een 10 moeten geven qua luid, ja, dan ben jij dan het ben wel. He? Want waarom is Radio 10 zo belangrijk voor je?
1: Ja, ik werk veel alleen en dan wil je toch een beetje muziek op de achtergrond. En jullie draaien fantastische muziek. Ik ja. ken veel van jullie ook nog van vroeger natuurlijk. Ja, en het is gewoon nog fantastisch om. Ik zie het toch als een soort thuiskomen.
0: Nou ja, wat fijn dat je nu eindelijk dan in je huis ook terecht bent gekomen. Ja, dit heb je ook alweer gevonden. Dus dat is ook wel weer heel fijn. We gaan zo een hoop bespreken met elkaar. Maar eerst doen wij met elke gast. Dat wilde ik je net uitleggen. En toen zei je, nee, ik weet het. Ik krijg 40 seconden. En dan moet ik dan ja of nee. Of ik moet een keuze maken. Dus je weet precies wat de bedoeling is. We hebben een vragenvuur van 40 seconden. Geef zo snel mogelijk antwoord. Ja. Want ik wil zoveel mogelijk aan je vragen. Ben je er klaar voor?
1: Yep.
0: Oké, dan. Een briljante vervalsing aan de muur of een spuuglelijk echt meesterwerk?
1: Briljante vervalsing.
0: Rembrandt of Van Gogh?
1: Van Gogh.
0: Een Nederland of Spanje?
1: Spanje.
0: Een gestolen Van Gogh terugvinden of een onbekende Van Gogh ontdekken?
1: De eerste.
0: Een jaar zonder telefoon of een jaar zonder vakantie?
1: Een jaar zonder telefoon.
0: James Bond of Indiana Jones?
1: Indiana Jones.
0: De rechtvaardige rechters van de gebroeders van Eyck of Christus in de storm op het meer van Galilea van Rembrandt terugvinden?
1: Van Rembrandt.
0: Natuurlijk. Boek of film?
1: Boek.
0: Bitterbal of mini frikandel?
1: Allebei, ze staan naast me.
0: Brand blussen of olie op het vuur gooien?
1: Olie op het vuur gooien.
0: Een gestolen schilderij of een eeuwenoud historisch document?
1: Document.
0: Ik heb er nog één. Cash of pinnen?
1: Pinnen.
0: Moet je daar nou over nadenken? Ja,
1: de mensen waar ik mee omga, die betalen meestal cash, maar ik pin toch liever.
0: Oh, oké. Okay. Nou, we hebben een hoop kunstdingen hebben wij te bespreken, heb ik het idee, toch?
1: Behoorlijk, ja.
0: Ja, dat dacht ik ook al. Oké, nou, blijf lekker in de buurt, want wij blijven hier gewoon. Je hele familie zit hier in de studio, dus dat is wel hartstikke lekker. Arthur Brandt, heb je een vraag aan hem? Die kun je gewoon stellen via de Radio 10-app. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
2: Farmers Defense Force heeft de Jodensterren uitgedeeld. En leuk dat vragenvuur met Arthur Brandt net.
0: Ja.
2: Maar weet jij eigenlijk wel genoeg om die kunsthistoricus en kunstdetective te kunnen interviewen? Dan gaan we even checken zo meteen met een ultra kort quizje.
0: Een kunstquizje? Ja. Ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Alle verf super voordelig.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: Nederlandse record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
3: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Goedemiddag, geleidekist wat koeler vandaag. Vannacht een graadje op 17. Morgen eerst een paar buien. Daarna weer zon, 26 graden in het zuiden. Wordt het wel iets warmer. Dus, ja. Maar niet meer zo bloedheet zoals vandaag is. En dan gaan we meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, op steeds minder plekken gelukkig. Wel nog 122 kilometer file totaal. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bijvoorbeeld. Een half uur vertraging tussen knopen de Batadorp en de Hocht. Op de A16, daar sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht. Drie kwartier vast door een kapotte vrachtauto. En op de A325 vanuit Nijmegen ben je een uur langer onderweg door de nasleep van een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek.
7: Oké, nou heel versterkte daar. Kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven sowieso lekker bij je. Arthur Brandt bij ons in de studio. We gaan het over kunstschatten hebben. Dat doen we allemaal zo direct. Top 4040 seconden hebben we straks ook nog. Nou. En het wordt straks ook een magische show. En dat heeft allemaal met Harry Potter te maken. Maar eerst het nieuws, want het is 5:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Bij het boerenprotest in Brabant heeft Farmers Defence Force jodensterren met daarop de letter B van boeren uitgedeeld. Een walgelijke actie en zeer, zeer ongepast, zegt premier Jetten daarover. De politie heeft de twee verdachten vrijgelaten die huizen hadden beklad van mensen die voor de komst van een AZC zouden zijn. Dat is in Engelen, Ben en Bos. De verdachten zijn volgens Omroep Brabant een man en zijn dochter. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen zijn voor vakbond FNV een extra reden om de acties volgende maand tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Planbureau CPB denkt dat mensen volgend jaar minder te besteden hebben namelijk.
7: Ja, maar ik hoorde dat de lonen nog steeds omhoog gaan, dus dat het op zich dan ook wel weer mee
9: valt. Als dingen duurder worden, hou je per saldo, kan je minder kopen voor je geld.
7: Dat ja, dan moet de loon nog meer omhoog gaan, bedoel je? Of moet een beetje compenseren.
9: Of de BTW moet omlaag, of de benzine moet goedkoper.
7: Er moet een hoop, hè?
9: Zou ik wel fijn vinden. Gijs, kunstdetector Arthur Brandt is dus de gast.
7: Ja, die zit bij ons in de studio. Hartstikke leuk.
9: Wij weten natuurlijk dat jij elk weekend in het museum te vinden bent. Dat jij
7: zeker
9: cultuurbijlagen van de krant leest.
7: Mijn museumjaarkaart is al versleten. Zo vaak heb ik hem
9: gebruikt. Ja, dat is nog met guldens afgerekend, denk ik. Maar goed, weet jij wel echt genoeg om Arthur Brandt te kunnen interviewen?
7: Ik zal meteen daar een antwoord op geven. Nee.
9: Oké, we gaan het gewoon even checken.
7: En dat is nou de reden waarom we Arthur hebben uitgenodigd.
9: Nee,
7: want ik weet dat
9: niet helpen.
7: Oké.
9: Nee, komt-ie. Ik wil wel dat je snel antwoordt, Gijs. Ja?
7: Oké.
9: Hoeveel oren had Vincent van Gogh toen hij 36 was?
7: Oh, dat is ik denk 1, want hij heeft hem eraf gesneden.
9: 36, hè?
7: Ja, daarvoor heeft hij hem eraf gesneden, volgens mij. Oh, daarna?
9: Nee. Oh. Nou, goed, ik denk, we rekenen hem goed. Hij was 35. Hoe heet de presentator van meester Frank Visser doet uitspraak?
7: Victor Brandt.
9: Zeg je Victor Brandt?
7: Nee, ik zeg...
9: Dat was goed. Oh. Hoe heet de bekendste
7: kunstdetector... Raak ik nog in de war.
9: De bekendste kunstdetector van Nederland?
7: Arthur Brandt.
9: En hoe heet de mediacommentator van Vandaag Insight?
7: Arthur Vlam.
9: Nee, dat is Victor Vlam. Ja, en tot slot, heel snel antwoorden, oké?
7: Oké, heel snel.
9: Wat is de voornaam van Rembrandt?
7: Dat is zijn voornaam, want zijn achternaam

0: gestolen van de verdwenen bronzen paarden van Hitler. Ja, misschien ben je dat een beetje vergeten. Daarna volgde onder meer een gestolen Picasso, een Dalí en zelfs een Van Gogh. Inmiddels geldt hij als een van de bekendste kunstdetectives ter wereld. Zijn werk brengt hem van musea en verzamelaars tot plekken waar je waarschijnlijk liever niet zonder afspraak binnenloopt. Arthur Brandt, bij ons in de studio. Fijn dat je er bent. We hebben je regelmatig aan de telefoon. Stel dat er weer iets gevonden is. Nou, dan het eerste wat wij dan zeggen op de redactie. Arthur bellen, we moeten Arthur bellen. Zelfs met de helmpjes, toen hebben we je nog gesproken. Maar daar was jij niet verantwoordelijk voor dat ze terugkwamen, toch?
1: Nee, dat is een deal geweest tussen de politie en die drie jongens die in de gevangenis zaten.
0: Ja,
1: we hebben trouwens geprobeerd de advocaat een beetje die kant op te sturen.
0: Ja, dat is de kunstroof uit de assen.
1: Ja.
0: Als ik het over de helmpjes heb, maar dan weet iedereen volgens mij wel waar ik het over heb. Wanneer is iets kunst?
1: Jeetje zeg.
0: Dat is een mooie openingsvraag, is dit. Hè? Laten we lekker beginnen.
1: Ik kom wel eens bij vrienden thuis en die hebben dan van die peutertjes en die maken dan ook zo'n tekening en die krijg je dan. En dan staat zo'n peutertje je aan te kijken en papa en mama ook. Wat moet je dan zeggen? Van fantastisch.
0: Ja, zeg je dat dan?
1: Ja, wat denk je dan dat ik zeg? Wat ziet er nu uit? Iedereen gaat janken daar zo.
0: Ik heb ooit eens geleerd dat je dan moet zeggen, dat ziet er heel bijzonder uit.
1: Ja. Het is helemaal niet raar, het is heel bijzonder.
0: Ja, het is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder.
0: En wat is de ultieme vorm van kunst voor jou?
1: Voor mij, Van Gogh, Rembrandt, fantastisch. Maar voor mij, de mooiste vorm van kunst is muziek.
0: Oh, ja.
1: Ik denk dat er niets de mens zo kan beroeren als muziek. In ieder geval mij niet.
0: Ja.
1: Het kan ontzettend mooi zijn, een nummer, maar het heeft vaak ook een herinnering.
0: Mm-hmm.
1: De eerste zoen, weet ik van wat, alles. En als ik naar jullie luister, zoals ik al de hele dag doe, ja, dan hoor je nummers en dan ga je terug in de tijd. Het is gewoon je hele leven bij je. En,
0: maar eigenlijk heb jij dus de verkeerde baan gekozen. Eigenlijk zou je gewoon dit werk willen doen. Je zou gewoon
1: serieus.
0: Serieus?
1: Midden jaren 80, begin jaren 90. Curry en Van Inkel, jij. Alle vrienden bij mij op school. Iedereen wilde radiodisjockey worden.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe word je dat?
0: Ja.
1: We wisten niet wat je daarvoor moest doen. Dus misschien kan jij verklappen hoe je dat geworden bent.
0: Nee, dat is een schat die je nog even moet gaan zoeken natuurlijk. Dat is een beetje lastig.
1: Maar dat is natuurlijk fantastisch. Jullie ontmoeten popsterren, de eerste nummers. Je draait nummers waarvan mensen in de auto denken, oh, wat heerlijk, dankjewel Gijs.
0: Ja.
1: Dit brengt me terug naar mijn eerste liefde. Ja, voor mij was het een droombaan.
0: Maar als je dat nou gaat vergelijken dan met kunst, kun je dan niet zeggen van een schilderij heeft ook diezelfde emotie of kan diezelfde emotie oproepen?
1: Nee, kijk, toen Van Gogh een schilderij schilderde, zat ik er niet naast. Maar als ik een bepaald nummer hoor, dan denk ik wel van, toen lag ik met iemand in bed.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Dat is toch heel anders dan.
0: Ja, precies.
1: Of je was verliefd of dat.
0: Je begeeft je in een schimmige wereld, als ik het zo mag noemen. Je hebt ook veel contact met figuren uit de onderwereld. Misdaadverslaggevers zoals John van den Heuvel worden zwaar beveiligd. Waarom is dat bij jou niet het geval eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk heel simpel. Ik ontmoet dezelfde figuren als John.
0: Mm-hmm.
1: Soms zelfs nog wel gevaarlijk, omdat ik natuurlijk ook heel internationaal opereer. Maffiabaas, et cetera. Maar mijn vraag aan die mannen, meestal zijn het mannen, is nooit van wie heb jij vermoord en hoeveel drugs heb je gesmokkeld. Mijn vraag is alleen van, ik weet dat jij die verdomde Picasso hebt,
0: mm-hmm,
1: Van Gogh, en die zou ik wel graag terug willen.
0: Ja.
1: En meestal kunnen ze er ook niks mee. En dan zeg ik altijd, en dat, die doet hem altijd, dan zeg ik, moet je eens luisteren, ik weet dat je voor 100 miljoen goed bent aan drugs.
0: Ja.
1: Je hebt een gestolen schilderij. En dan zeg ik, je weet hoe ze Al Capone hebben gepakt. Nou, Al Capone die had tientallen moorden op zich weten, die hebben ze niet kunnen pakken daarop. Maar die hebben ze gepakt op belastingtechnische zaakjes.
0: Mm-hmm.
1: En dan probeer ik ze duidelijk te maken van, jullie kunnen gepakt worden op zo'n schilderijtje.
0: Maar wordt een crimineel die 100 miljoen waard is, wordt hij daar dan bang van zo'n opmerking? Of
1: als die, hij denkt dan, ik heb 100 miljoen, ik heb huizen overal, ik wil toch niet voor een of ander dom schilderijtje 10 jaar de bak ingaan,
0: mm-hmm,
1: die ik sowieso al niet mooi vind.
0: Ja.
1: Dus dat breng ik bijvoorbeeld op tafel.
0: Maar jouw lijfspreuk is letterlijk, als je bedreigd wordt, dan weet je dat je goed zit.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dus
0: je bent wel eens regelmatig bedreigd.
1: Ja,
0: bedreigd.
1: Ja, tegenwoordig minder. Ze weten dat ik altijd met de politie samenwerk. Maar in het verleden werd wel eens gezegd van, als je nu niet weggaat, dan vlieg je hier van 3 oog het raam uit.
0: Oh.
1: Toen zei ik, oké, jongens, waar is de uitgang?
0: Weg, ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik, ja. Wel met een Picasso onder je hand, of niet?
1: Uiteraard. Ja. Wel als ik hem heb.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ah, je ontmoet wel eens gevaarlijke jongens. Maar het valt ook wel weer mee. Wij denken wel eens dat criminelen zomaar in het wilde weg gaan schieten. Maar je moet ze wel echt heel boos maken. Mm-hmm. Voordat,
0: ja.
1: voordat ze het daartoe overgaan.
0: Als er nou een kunstroof in Nederland is, ben jij dan een van de eerste die gebeld wordt?
1: Ja, ik word dan meestal gebeld 's ochtends al door de politie. En dan zeggen ze meestal van, waar zijn bepaalde figuren? Kun jij ze bellen? Want dat zijn onze hoofdverdachten. Je hebt hun nummers, vraag ze waar ze vannacht waren.
0: Ja.
1: Dat is een paar keer gebeurd. En ook van, wie kan het gedaan hebben? Herken jij de modus operandi? Want dieven doen vaak precies hetzelfde. Als het één keer lukt, doen ze het de volgende keer precies zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dan begin je samen te speuren. En
0: ben jij de enige eigenlijk die dat doet? Want dat lijkt me niet. Er zijn wel meer mensen die
1: Wereldwijd ben ik eigenlijk wel de enige burger... die zich helemaal richt op het terugvinden van gestolen kunst. Je hebt een paar oud-rechercheurs die dat doen... maar die doen dat vanaf voor verzekeringsmaatschappijen. Maar ja, ik ben de enige eigenlijk die, die zo dom is eigenlijk om dit te doen. Ja, ja, ja. Ik geef het je te doen. Hè. Het is 24.
0: Ja, ik ben zo dom om disjockey te worden, dus
1: Nou, ruilen.
0: Ik zou het wel leuk vinden om een dagje een keer te ruilen.
1: Nou, dat zal wel langer worden, want als jij mijn werk een dag doet... ik weet niet of je dan levend terugkomt.
0: Oh.
1: Kan ik lekker de rest van mijn leven... kan ik lekker disjockey zijn. Dus ik zeg doen.
0: Gaat Arthur wel een keertje regelen dan? Oké, ik vind het super. Ik vind het ook spannend om met je te praten of zo. Over dit soort dingen. Ook over wat jouw spannendste vondst is. Dat gaan we straks allemaal horen van je. Maar eerst, omdat jij Spanje zo leuk vindt.
1: Julio
0: Iglesias en

0: Alex Warren. En je hoort hem natuurlijk hier bij de meeste muziek in de middag. Arthur, ik krijg net een appje binnen. Hey Victor en hey Gijs staat er. Maar dat is die fout die ik ook wel eens gemaakt heb. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd op de middelbare school. En mijn leraar zei altijd, kunst is uniek. Dat is de enige regel in feite. Groetjes van Johannes, klopt dat?
1: Kunst, ja, is uiteraard uniek.
0: Ja.
1: Dat maakt het ook zo mooi natuurlijk. Een Van Gogh. Een Van Gogh of een Picasso, die hebben ons op een hele andere manier naar de wereld laten kijken.
0: Ja.
1: En dat maakt het natuurlijk zo speciaal.
0: Wat is de beste schilder, de mooiste schilder?
1: Is moeilijk te zeggen. Ze hebben allemaal wel wat. Ik zou toch zeggen Van Gogh.
0: Van Gogh, ja, oké. Okay. Ja. Dat hij zo populair is geworden, hè, op een gegeven moment. Dat vind ik ook heel bijzonder.
1: Net niet meer op tijd.
0: Goed. Goed, wij gaan straks trouwens, ik noem je Victor, maar Victor Brandt, je wordt niet heel vaak vergeleken met Victor, toch?
1: Dagelijks.
0: Oh, dagelijks. Oh, okay.
1: Ik denk dat het mijn broer is.
0: Ja, een rijdende rechter, die komt zo direct binnen.
1: Ja, die komt binnen.
0: Die komt binnen. Maar we gaan eerst even kijken wat er zo in het nieuws zit. Martijn, wat zit erin?
2: Nou, premier Jette noemt het uitdelen van jodensterren door boeren walgelijk. En studenten kunnen absoluut niet koken, die warmen alleen maar magnetron eten op. Zou je denken?
0: Oh.
2: Tegenwoordig is dat totaal anders, blijkt uit onderzoek.
0: Studentensterrenrestaurant.
2: Zoiets,
0: dat denk ik, ja. Zou best wel een goede zijn, maar goed.

0: Radio 10.
1: Reis op 10. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken, een hele kilo, maar 1,99.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Ja, goedemiddag. Het is alweer 5 uur exact. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie.
3: Davidsterren zijn echt onlosmakelijk verbonden met een van de ergste momenten in onze geschiedenis. Ja, ik mag hopen dat het niet waar is. En als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die dit uitdeelt zegt, ben je helemaal gek geworden.
2: Ook Joodse organisaties noemen het erg onsmakelijk. Er zitten geen Nederlanders bij de tientallen gewonden na een bosbrand bij een toeristenplaats in Kroatië. Dat zeggen twee reisorganisaties. Nederlandse vakantiegangers in het gebied rond de bosbrand zijn eerst opgevangen in een sporthal. Reisorganisaties hebben nu een nieuw hotel voor ze gevonden. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. En vroeger stonden studenten er bekend om dat ze absoluut niet konden koken. Die had alleen maar friet of patat of warm, die is kant-en-klaars op.
1: Ja, nou, tegenwoordig, daar ben je student voor. Toch,
2: lijkt mij. Nou, ja. Dat is een ouderwets idee. Tegenwoordig is het helemaal anders. RTV Noord kon bij de introductieweek in Groningen maar twee studenten vinden die nog nooit in de keuken zijn geweest.
4: Eigenlijk niet koken.
5: Eigenlijk kook ik nooit.
2: Nou, maar voor de rest waren het allemaal keukenprinsen en prinsessen blijkbaar.
1: Ja, van die sterrenmaaltijden op tafel.
2: Ja, serieus.
6: Wat was het dan? Boef bourguignon, zo.
2: Nee, buff bourguignon, maar goed, wel lekker. Ze kunnen tegenwoordig dus gewoon heel goed koken.
7: Een goede stamppot met zouten snijbonen. Goed kruiden, een beetje nootmuskaat. Heel lekker.
8: Een zoete aardappel, gewoon in blokjes. Dan bak je gehakt. En dan maak ik een sausje, altijd met yoghurt, nog meer kruiden.
9: Carpaccio bonbons. Dat vind ik echt superleuk om te maken en ook om te eten.
2: Carpaccio bonbons, echt waar. Ik heb het even opgezocht. Dat maak je meestal met kerst dan. Van die plakjes carpaccio in een vormpje. Ja. Doe dan een vulling in van pesto, rucola en pijnboompiet.
1: Ja. Als iemand nog zegt dat social media slecht is voor jonge mensen, dan is dit absoluut niet waar, want ze leren hier heel veel.
2: Exact, daar ben ik echt helemaal met je eens. In dit geval positief. Het Radio 10 weer geleidelijk wat koeler, behalve in het uiterste oosten en zuidoosten. Vannacht is de graad of 17. Morgen eerst wat regen, daarna weer zon. Gemiddeld een graad of 26. In het zuiden wat warmer, maximaal 31.
1: Oh, oké. Ik dacht dat de hitte een beetje zou verdwijnen, maar dat valt nu al.
2: Het grootste deel van het land is weg. Ja,
1: mooi. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er staan nog zo'n 100 kilometer aan files totaal. Op de A4 heb je tussen de Belgische grens en Hogerheide 20 minuten vertraging. Op de A15 richting Nijmegen sta je tussen Meteren en Tiel-West 20 minuten stil door een ongeluk. En op de A16 daar heb je tussen Breda Noord en Dordrecht een uur vertraging door een vrachtauto met pech.
1: Oké. Nou, heel veel sterkte daarmee. Wij blijven sowieso bij Arthur Brand, kunstdetective bij ons in de studio. Heb je een vraag aan hem? Stel hem via de Radio 10 app. Stuur ons gewoon even een WhatsAppje. En ik ga zo jouw werkdag, dan wel werkweek afsluiten met Bellini en Samba di Janeiro.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: sporen van gestolen kunst zijn vak. Hij bracht door de jaren heen voor miljoenen aan kunst en historische objecten terug. Een beroep waarvoor je nieuwsgierig, vasthoudend en af en toe een behoorlijk koelbloedig moet zijn. Bij ons in de studio nog steeds kunstdetective Arthur Brand. Wij krijgen ongelooflijk veel vragen binnen. Kun je dat voorstellen, Arthur?
1: Ja, ik hoop dat het goede vragen zijn.
0: Nou ja, nee, maar het spreekt dus heel erg tot de verbeelding wat je doet.
1: Even tussendoor, ik zie dus net dat er een camera in mijn gezicht staat.
0: Ja.
1: Ik realiseer me hoeveel van die bitterballen ik heb zitten wegwerken.
0: Nou ja, steken nog, die heeft ook precies geregistreerd hoeveel bitterballen je hebt weggewerkt. Ja. Maar vind je dat vervelend dat dat gefilmd wordt of niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Maar ik
1: had dat even kunnen
0: realiseren. Had je dat niet gerealiseerd? Oké. Maar even terugkomen op de vraag. Ja. Kun je je voorstellen dat mensen dit een soort spannend, prikkelend beroep vinden? Wat je doet?
1: Ja, ik merk wel vaak dat ik op straat aangesproken word. Ik geef natuurlijk ook lezingen en het is op zich natuurlijk een uniek vak.
0: Mm-hmm.
1: Wie doet het? Wie gaat er tussen de onderwereld, tussen dat soort gasten proberen gestolen kunst terug te krijgen?
0: Ja, wanneer dacht jij van hier kan ik wel mijn beroep van maken?
1: Eerst naar een paar mislukte studies op de universiteit. Dat ging allemaal niet zo best. En toen ben ik gaan verzamelen en in één keer ontmoet ik Michel van Rijn, dat was de grootste kunstboef ter wereld, ook een Nederlander.
0: Dat was nog die maakte ook dingen na, toch?
1: Ja, of niet? Ook.
0: Ja.
1: Dat was de gevaarlijkste man die ik ooit heb ontmoet. Maar die was net in die tijd naar de goede kant overgestapt. Dat was omgeschoten, weet ik veel wat voor ellende. Dus die was naar de andere kant overgestapt, naar Scotland Yard. En die is mijn leermeester geworden.
0: Aha.
1: En dan word je geparachuteerd natuurlijk in de top.
0: Want we kregen net ook een appje van iemand die zei van, voor wie werk jij eigenlijk? Je hebt geen baas, toch?
1: Nee, ik heb geen baas. Ik werk voor mezelf. Ik adviseer ook kunstverzamelaars of wat ze moeten kopen. Meestal bellen ze me altijd als ze iets gekocht hebben. En dan zeggen ze, is deze Picasso echt of niet? En dan denk ik, ja, bel me dan voordat je hem koopt.
0: Ja, dat is misschien verstandiger. Ja,
1: ja, ja. Ik heb daar wat verhalen over van miljoenen.
0: Ja.
1: Ik werk heel veel samen met de politie. Eigenlijk iedere job die ik doe is in overleg in ieder geval met politie. Dus maar eigenlijk werk ik voor niemand.
0: Maar hoe werkt dat dan? Jij vindt bijvoorbeeld een echte Picasso terug. Krijg je dan 10% van de waarde of zo? Of 5 of 1?
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Maar hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik verdien mijn geld met het adviseren van kunstverzamelaars. En dat spul wat ik terugvind van Goghs, ringen, weet ik veel wat allemaal. Ik heb er nu ook een heleboel thuis staan trouwens.
0: Serieus?
1: Ja, ik heb de laatste weken heel wat spullen teruggevonden. Echt topstukken.
0: Ja.
1: Maar ja, al die politiediensten in Europa zijn allemaal op vakantie. Die liggen wel aan het strand.
0: Ja.
1: Dus wat doe je dan met die dingen? Die heb je dan even thuis. Maar op een gegeven moment zeggen ze van, jongens, dat kan niet. Dus ik heb nu een opslagplaats.
0: En weet je wat ik bij nu zit te bedenken? Dat er misschien vannacht bij Victor Brand wordt ingebroken. Omdat ze denken dat daar al die schilderijen staan.
1: Dat zou grandioos zijn.
0: Nee, dat zou dat zijn, toch? Maar jij hebt dus daadwerkelijk gewoon een Picasso thuis staan.
1: Niet thuis. Dat gaan we eventjes nee,
0: in het huis van Victor Brand staan.
1: De opslag staat naast het huis van Victor Brand. Nee, ik heb het nu in de opslag, maar een heleboel stukken die ik heb teruggevonden.
0: Ja.
1: Dat worden binnenkort hele mooie zaken. De laatste keer zijn we met een schilderij, John van der Heuvel en ik, live bij Eva Jinek binnenkomen wandelen.
0: Dat was van de goudstickercollectie, toch?
1: En ik denk dat we dat nog een keer gaan herhalen.
0: Nee.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, dat ga je nog een keer?
1: Ja,
0: dit is een tease die je nu ook...
1: Dan niet met datzelfde schilderij natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Nee, want die heb je al. Iets uit diezelfde collectie. Komt die uit diezelfde...
1: Nee. Nou, we hebben ook weer een schilderij uit de goudstickercollectie teruggehaald. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, we hebben een schilderij teruggevonden, gestolen uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Klopt.
1: Van een Joodse familie, maar die hing bij de nazaten van een enorme hoge nazi.
0: En hoe was dat nou? Op Funda stond daar een foto, toch?
1: Nee, dat was in Argentinië.
0: Oh, dat was in Argentinië.
1: Deze was bij een Nederlandse familie, Cijfer, de hoogste collaborerende Nederlander tijdens de nazi-tijd. Hoofd van een Waffen-SS-divisie. En die kinderen, de kleinkinderen, hadden dat ding aan de muur hangen. Iets voor je.
0: Ja. Nee, dus, ik zie het voor me, maar het is
1: zag
0: het belachelijk.
1: Ik het ook voor me.
0: Ja, precies.
1: En daarna ging die tijdje aan mijn muur.
0: We kregen nog een appje van Annika. Vraag voor Arthur. In de serie De Kunstdetective belt hij altijd als eerste zijn moeder als hij iets terugvindt.
1: Ja, hallo mam, want die zit nu ook te luisteren.
0: Oh. Ja. Wat leuk.
1: Ja, mijn moeder is toch wel mijn grootste fan.
0: Ja.
1: Die was in het begin natuurlijk een beetje bang. Die denkt, ze heeft altijd tegen mij gezegd, Arthur, zoek een normale baan. Dat je om 6 uur thuis komt en dat de baas de ellende verder kan doen. Dat jij gewoon lekker rustig Nou ja, ik heb daar niet naar geluisterd. En nee. In het begin was ik natuurlijk wel een beetje bang. Mijn vader ook, die dacht, ja, met wie gaat die allemaal om? Aan de ene kant politie, aan de andere kant informanten van het milieu. Mm-hmm. Maar nu belt mijn moeder me op, 84. En die zegt, heb je nou wat spannende dingen beleefd?
0: Oh, wat goed.
1: En heb je nog pistolen gezien? Ja. Ik van, nou, dat
0: maar ik denk dat ze wel een beetje boos wordt als jij gaat zeggen dat al die kunst nog bij jou in de gang staat. Of zo.
1: Nee, hij staat dus niet in mijn gang. Hij staat in de opslag.
0: Oh, in de opslag. Open.
1: Jeetje okay. Zeg, als ik mag.
0: Maar hang je wel eens bijvoorbeeld als je zo van Gogh vindt? Ja, hang je die dan in je woonkamer?
1: Ik had een keer een Picasso teruggevonden, echt van tientallen miljoenen euro's. En ik had tegen de politie gezegd dat ik hem woensdag zou terugkrijgen. En ik had hem dinsdag al terug. En ik zat de hele nacht ernaar te kijken. En toen belde ik Octave Durham, een hele beroemde Van Gogh-rover. Ja. Eigenlijk altijd mijn aartsvijand geweest, maar tegenwoordig kunnen we goed door een deur. Dus ik bel hem op en ik zeg, Okkie, ik heb hier iets aan de muur hangen, je gelooft het niet. En hij zegt, wat dan? Ik zeg, een gestolen Picasso van 70 miljoen. En toen werd hij stil. En toen zei hij, je gaat vanavond misschien nog je huis uit.
0: Ja.
1: Nou nee, je wil uit je sigaretten kopen. Ik zeg, nee, ik heb genoeg ingeslagen.
0: Ja, ik wil net zeggen, met de luchtbug zit je ernaast.
1: De ring van Oscar Wilde heb ik een keer teruggevonden. Daar heb ik weken mee om de vinger gelopen. Is ook zo wat.
0: Wat geweldig.
1: Ja,
0: je bent echt een man naar mijn hart. Ik zou dit werk wel een dag willen doen of zo. Ik zou dat wel leuk. Maar dan echt iets vinden waarvan ik denk, oh ja, ga ik ook een nacht naar zitten kijken. Gewoon hang het gewoon boven mijn bank.
1: Nou ja, die spullen staan dus nu in die opslag.
0: Oké. Is er nog iets wat je wil vinden? Wat je echt al een soort heilige graal...
1: Er zijn er een paar. Er zijn er eigenlijk heel veel.
0: Ja.
1: De Barnstenen Kamer, een van de 7-8 wereldwonderen.
0: Mm-hmm.
1: Ooit gestolen door de nazi's. Men zegt dat die vernietigd is, maar misschien ook niet.
0: Oh, oké. Dus dat staat wel hoog op je lijstje. Ik heb nog één ding wat ik even met je wil bespreken. Want jij... natuurlijk, ja. Tussen kunst en kitsch. Jij bent natuurlijk ook kunsthistoricus. Jij kunt ook de waarde kun jij inschatten. Ik heb iets wat voor mij heel bijzonder is.
1: Okay.
0: Heel belangrijk is. Ja, nou, dit komt uit mijn opslag. Ik wil je dit even laten zien. En... Nou, jij mag zeggen wat je ziet.
1: Je had kleinkinderen, zei je. jeetje zeg. En voor 80 kijken.
0: Ja, kijk uit wat je
1: Wacht
0: zegt.
1: Eens, hè. Ja, ik zie het al. Het is een familie dit van jou.
0: Zeker, ja.
1: Er staat een R. Staverman. Ja. Ik heb nog zelden zo'n mooi stuk gezien. Dit is fantastisch.
0: Dit heeft mijn moeder geschilderd.
1: Nee, maar het is mooi. Ik zit even een grapje te maken.
0: Nee, dat begrijp ik. Degene die het hardst lacht, die wordt volgende week ontslagen. Ook.
1: Maar, precies. Jezus, het begint hem te knijpen nu.
0: Ja, nee, maar dit heeft mijn moeder geschilderd. Mijn moeder die was vroeger heel kunstzinnig. En daarom weet ik ook natuurlijk zo ontzettend veel van kunst.
1: Joke,
0: zo heette mijn moeder.
1: Nee, het was een inkroppetje, die snap.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ik vond het een eer dat je hier was. Kom je nog een keer, als je weer iets heel spannends hebt gevonden... dan bel je ons als eerste, toch?
1: Ja, of ik neem een stuk mee hier de studio in. Ja.
0: Dat is bij deze afgesproken. Dames en heren, hartelijk welkom in de studio. Een speciaal voor op verzoek. Cindy Lauper.

0: En ik denk dat we nog een anderhalf uur langer met hem hadden kunnen praten. We krijgen dus ik denk dat we nog nooit zoveel appjes hebben gekregen van mensen die ook zeggen van beste Arthur Brand, ik heb een hele serieuze vraag. Kan Arthur een keer naar een schilderij van mij kijken?
1: Ja, we hebben ook nog nooit een gast gehad die een schilderij van 40 miljoen aan de muur heeft hangen, toch?
0: 70 miljoen.
1: Oh, dat
0: maar dat staat allemaal dus niet bij hem thuis, maar wel in zijn opslag. Dat is, ik vind het nogal wat. Maar hij heeft beloofd dat stel dat hij nou een heel beroemd schilderij weer terugvindt, dat hij eerst even bij ons langskomt in de studio. En dan kunnen wij dus een echte Van Gogh vasthouden. Ja, dat vind ik ook heel eng. Goed, even normale zaken. Wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
2: In Turkije is een drugsbaas opgepakt uit Eindhoven. En bijna iedereen gebruikt ze. Bijna iedereen heeft er ook een hekel aan.
0: Wat?
2: Groepsapps op WhatsApp.
0: Och jeetje.
2: Wat is nou onze grootste app-ergernis? Dat hoor je zo meteen.

0: Deze week. Op Radio 10.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe...

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Goedemiddag, het is geleidelijk minder warm aan het worden. Vannacht zo'n 17 graden, morgen plaatselijk een paar buien. Dan weer zonnig en op de meeste plaatsen zo'n 26 graden. En op sommige plekken is het nog wel heel warm hoor. Het is nog even broeiend heet. En dat is het ook als je in de auto zit en je staat in de file. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op de A16 heb je tussen Breda Noord en Dordrecht een 30 minuten vertraging. Op de A17 richting Roosendaal is de weg tussen Stamperschat en Roosendaalweg dicht door een ongeluk. Je hebt 10 minuten vertraging. Richting Berchem-Zoom kun je daarom beter omrijden via Steenbergen. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn heb je 10 minuten file tussen Knooppunt Waterberg en Hoenderloo.
5: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij. En misschien, heel misschien, wordt jouw file net iets draaglijker als je meespeelt met de top 4000 in 40 seconden. Dat gaan we zo direct weer doen. En je kunt meespelen als je durft. Ja. 3 minuten over 5:30. Het is hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag Gijs. In Turkije is een voortvluchtige drugsbaas uit Eindhoven opgepakt. Dat meldt het AD. Die heeft een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor via een truc van de FBI. Het datalek van een logistiek bedrijf blijkt nog groter te zijn. Na de Bijenkorf en Bol zegt ook kledingwebshop About You slachtoffer te zijn, meldt een vakblad. Nederlandse en Roemeense klanten zijn erdoor getroffen. En in Engeland is weer een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails. Er raakte niemand gewond trouwens. Nog een dag geleden raakten 2 mensen zwaar gewond doordat een passagierstrein ontspoorde bij Brighton in Zuid-Engeland, de stad.
5: En is dat slecht onderhoud? Of reden ze te hard?
7: Dat weet ik niet. Nou, meestal bij dit soort onderzoeken dan krijg je de Britse Onderzoeksraad voor Veiligheid en die wil natuurlijk niks zeggen voordat het onderzoek klaar is.
5: Het duurt wel even voordat het duidelijk wordt. Okay.
7: En Gijs, ik kwam vandaag een topvideo tegen over groepsapps op WhatsApp.
5: Ja, dat is gezellig, hè, zo'n groepsapp. Ah, zo hoeveel heb jij er?
7: Ik denk een stuk of 10. Ja, 10 heb ik er. En ik heb er heel veel gemute, dus gewoon uitgezet.
5: Maar dan kun je toch ook deleten, of niet?
7: Nee, maar ik ben nog lid van de Poeze-app van de NOS, waar ik vroeger heb gewerkt. En dan komen er plaatjes van poesjes, vind ik hartstikke leuk. Maar verder zijn allemaal dingen die ik gewoon niet wil weten.
5: Maar heb jij een soort buurt-app?
7: Nee, daar ben ik uitgestapt.
5: Daar ben je uitgestapt.
7: Zo vreselijk. Zit jij in een buurt-app of niet?
5: Nou ja, dat hebben we wel. Ik weet het eigenlijk niet wat er in je gezegd is. Ik kijk er nooit in.
7: Ja, serieus?
5: Ja. En wij hebben natuurlijk onze eigen Gijs op 10 app.
8: Ja, dat wordt onze mute.
5: Dat is wel.
7: Ja, hoor, zeker.
5: Ja, dat dacht ik dus al.
7: Dat verklaart
6: het nog niet. Nooit.
7: Nee, het account Etiketten van de Koning op Instagram komt met 3 etikettenregels voor zulke groepsapps.
5: Oh.
7: Nou, hou je vast. Dit is tip 1.
9: Is er iemand jarig? Feliciteer dan iemand persoonlijk. In de groepsapp 30 keer gefeliciteerd achter elkaar is voor de rest 30 keer irritant.
5: Nou, ja, ik zal even zeggen dat wij dat dus bij Radio 10 ook doen.
7: Ja, zeker. Dat is
5: maar echt. Ik vind dat wel fijn, want ik heb niet alle discjockeys op mijn netvlies of in mijn agenda staan die jarig zijn.
7: Ja, en dat op Facebook natuurlijk.
6: Soms zijn er dus mensen die niet gefeliciteerd worden omdat niemand er meer begint. Dat is helemaal zeker waar.
5: En Jules wordt elke keer gefeliciteerd.
6: Ja, Jules.
5: Maar dat is even een soort intern grapje wat ik moet uitleggen waar ik geen tijd voor heb.
7: Nee, laten we dat maar niet doen. Nou, er is nog een regel voor groepsapps.
9: Stuur alleen berichten die voor de gehele groep relevant zijn. 1-op-1 gesprekken horen in een privéchat.
7: Ja, nou ben ik het wel mee eens.
5: Wie is deze man?
7: Dit is de etikettenkoning.
8: Oh. Hij heeft een aardappel in zijn mond.
7: Nou, hij praat gewoon heel netjes. En ook een etikettenregel, mensen niet afvakkelen hoe ze praten, jongens.
5: Als wij zo tegen elkaar praten, moeten we wel tegen elkaar allemaal praten. Ja, niet dat 1-op-1.
7: Nou, de laatste tip dan.
9: Verlaat een groepsapp niet zomaar zonder iets te zeggen. Een bericht als, dank jullie wel, ik verlaat de groep, is wel zo netjes.
5: Ja. Dag hoor. Nog geheuren.
8: Ja, ik zit dus in zo'n groepsapp nog met van mijn zwangerschapsclubje, van mijn tweede zwangerschap.
5: Oh.
8: Maar dat allemaal met meiden in Hilversum. Maar ja, ik ben natuurlijk verhuisd. Maar ik durf dus niet uit de groepsapp te stappen.
5: Ja, je durft het ook niet te zeggen dat je verhuisd bent, hoor.
8: Jawel, maar ik vind het dus, als ik een afscheid ga nemen, dan is het ineens zo'n ding, weet je wel.
5: Oh ja. Ja,
7: zou gewoon uitstappen. Tegenwoordig zien we het er ook niet meer.
6: Nee, ik ben vorige week of zo toegevoegd aan een nieuwe groepsapp voor een vrijgezellenfeest dat morgen georganiseerd wordt.
5: Dat is ook zo.
6: En het eerste bericht dat ik las was een tikkie van €300. En toen ben ik er gelijk uitgestapt.
5: Dat begrijp ik ook.
7: Nou, nog even andere ergernissen die in de reactie stonden. Ongevraagd toegevoegd worden aan een groepsapp dus. Bijvoorbeeld zoals Robin. Bijvoorbeeld van verjaardag dus. Mm-hmm. Of iemand vraagt in een groepsapp: kan iemand mij hierbij helpen?
5: Oh ja.
7: Iedereen reageert en het zijn allemaal mensen die niet kunnen helpen.
5: Nee. Je krijgt zo'n appje van: pa, ik kom €1600 tekort, want ik kan mijn huur niet betalen.
7: Oh, dat is ook vreselijk, ja.
5: En ook een grote ergernis: appen met je ouders. Tenminste, dat vindt Rob Schepers. Je kent het wel, je stuurt ze een appje.
10: En dan begint de ellende. Aan het typen. Aan het typen. Aan het typen. Aan het typen. Ping! Oké.
5: Ja, dit herken je wel, volgens mij.

seconden tijd. En dan kun je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Wat is de hoogst genoteerde plaat van Wham in de top 4000? Dus wat is de

0: Niet had iemand van Riemen of Raymond gehoord. Totdat Bart van Chaotic dit nummer deed. En toen werd het opeens een enorme hit. En terecht ook uit 2001. Heeft allemaal met Chaotic heeft dat te maken.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we gaan het nu spelen vandaag met Stef. Dag Stef, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij wist wat de hoogste genoteerde plaat van Wham was in de top 4000. Dat is...
2: Dat is Last Christmas.
0: Last Christmas. Hartstikke goed. Weet je ook welke plek die staat?
2: Oh, 43.
0: Dat klopt. Wat goed. Ja, nee, dat is hartstikke goed. Stef, dat betekent dat je mee mag doen. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Nou, je weet het inmiddels wel, hè, hoe het werkt, toch?
2: Ik weet hoe het werkt.
0: Precies. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. En dan gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan is het ook niet goed. Dan moet je ook zo snel mogelijk passen. Maar ja, soms dan krijg je een soort kortsluiting in je hoofd. En dan weet je niet zo goed dat je pas moet zeggen. Dus ik zal het er maar bij zeggen. Als je het niet weet, gewoon passen. Want de volgende weet je waarschijnlijk wel. En als het lukt om binnen 40 seconden die 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgde goed. Kun je meteen gaan besteden vandaag, Stef. Waar kom je vandaan?
2: Uit Amsterdam.
0: Amsterdam, oké. Okay. Nou, dan daar heb je nogal wat thuisbezorgde restaurants, heb ik het idee. Toch?
2: Ja, het zijn een of twee van die tentjes waar dat wel leuk, denk ik.
0: Ja, nou oké. Okay. Wij zitten met z'n allen lekker mee te leven hier in de studio. De hele middag crew.
3: Hallo.
0: Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Niet zo hard schreeuwen, want dat vinden we lastig. Maar we mogen niks voorzeggen, Stef, dat snap je.
2: Nee, ik weet het.
0: Je moet het helemaal zelf doen. Oké, okay, nou. Moet ik nog iets uitleggen, is het allemaal duidelijk?
2: Het is mij helemaal duidelijk.
0: Dan gaan we beginnen met fragment nummer 1.
2: Wham.
0: Wham, hoppakee. En misschien doe je mee met Whamageddon. Dan ben je nu af.
4: Nee, is vanaf 1 december.
0: Oh, vanaf 1 december pas. Ah, oh, dat is ook stom. Ja. Dus nu al moet dat ingaan, oké. Okay. Goed, Wham is goed. De eerste heb je goed. Hier is nummer 2.
5: Hallo.
2: Lionel Richie.
0: Ik hoorde iemand op de achtergrond.
2: Ja, dat is mijn vrouw.
0: Dat is je vrouw, oké. Okay. Nou, hartstikke fijn. Hoe heet je vrouw?
2: Robella,
0: oké. Okay. Nou, we hebben er nog één.
6: I was wondering if after all...
0: Adele. Wat heerlijk dat Robella zo meedoet. Je hebt er inmiddels 3, we hebben er nog één.
2: Beatles,
0: hoppakee. En hello, goodbye. 4 hebben jullie er nu geraden. Je moet er nog 6. 32 seconden heb je nog over. Dat is lekker. We hebben er nog één.
6: I've been addicted to you. Goodbye, my lover.
0: Oh. Ja. Hoorde ik nou James Blunt op de achtergrond? Ja, dat hoorde ik. Maar ja, toen had Stef al gepast.
2: Ik kon niet opkomen.
0: Nee. Ja, dat is heel vervelend. Nou, dat vecht u later maar uit. James Blunt is het. En Goodbye, my lover. Let goed op. Ik heb er nog één.
2: Phil Collins
0: en Philip Bailey, Easy Lover. Hier is het volgende fragment. Let goed op.
2: Oh. Earth, Wind
0: Fire. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is Earth, Wind Fire in september.
2: Ja, nee, ik zet met Commodores in mijn hoofd, joh.
0: Ja, nee, ja, oké. Okay. Dan, dat is niet goed.
2: Nee, daarom.
0: Nee, maar je hebt gepast. 5 heb je er nu. 5 moet je er nog. 21 seconden heb je nog over. Dat is allemaal nog te doen, want je zit op de helft. Hier is de volgende. What you
5: want, baby,
0: I got... Arbeta Franklin, hoor ik op de achtergrond. Heel goed. Ik heb er nog één.
2: Dit is
0: Ja, van Cyndi Lauper. Nou, hartstikke goed. Arthur Brandt die is helemaal, die vindt het de meeste werk van Cyndi Lauper. En daarom hebben we hem net gedraaid ook. Ik heb er nog één.
6: Een lach met tranen.
2: André Hazes,
0: het is de basis. Jullie hebben er 8. Je moet er nog 2. Nou, en je hebt nog 8 seconden. Dat moet lukken, toch? Oké. Let op, hier is het volgende fragment.
5: Shakira
0: is goed. Nog 1.
6: So she took her love for you.
0: Oh, jullie krijgen het op het einde ruzie zo direct. Oh. Robella, jij hoorde het wel, hè, toch? Sorry, ik versta niet zo goed wat je zegt.
2: Ze hoorden het.
0: Nou, het is in ieder geval Sting, The Fields of Gold. Jullie hebben nog 4 seconden over. Op zich is het te doen hoor. Binnen 4 seconden 1 nummer raden, dat moet te doen zijn. Let op, hier is jullie laatste nummer, denk ik. Dat scheelt weer even ruzie, heb ik het idee. Dat zijn wij met jullie. Het was kielen. Het was met hakken over de sloot, maar van harte gefeliciteerd.
2: Heerlijk.
0: 100 euro.

0: Peter Franklin en de Royal Philharmonic Orchestra. En you gotta have respect. En je hoort het bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en we vertellen je natuurlijk ook precies wat er in de wereld gaande is. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de snelweg naar Den Bosch is weer open na dat dodelijk ongeluk. En treinmachinist Jos is officieel de allergrootste kattenliefhebber van Nederland.
0: Oh, en waarom?
1: Hij zag twee katten bij het spoor en hij dacht, ja, it's meow or never.
0: Dat hoor je zo, dit hoor je ook.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ja, bijna goedenavond. Over 30 seconden is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
16: Ja, goedemiddag dan maar.
1: Goedenavond.
16: Ja, oké, goed punt. De A59 naar Den Bosch is weer open. Die weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file. Die was ontstaan door boeren. Die reden met hun trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan die file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven. Een man en een vrouw van in de 70. Die kwamen uit Os. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiekbedrijf in Waalwijk. Dat meldt een vakblad. Er werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn er klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. De organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media kun je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En het treinverkeer tussen Meppel en Groningen lag vorige maand helemaal stil, want treinmachinist Jos van der Veen die zag dieren langs het spoor lopen, deed meteen een melding.
17: Ik zag 3 zwarte gedaantes heen en weer gaan, waarvan 2 kleintjes.
16: Ja, dat bleken een kat en 2 kittens te zijn. De kat en 1 van de kittens konden meteen worden gevangen en naar het asiel worden gebracht, meldt RTV Drenthe. En Jos, die zei, ik wil ze wel adopteren.
17: Dat zei ik vrijwel direct, ja. Ik ben sowieso een kattenmens. En wij thuis hebben sowieso al meerdere poezen en een kater. En ik dacht, nou, 1 of 2 meer of minder.
16: Ja, kan nog wel. De volwassen kat die werd al geadopteerd, maar de kitten niet. Dus die gaat nu naar Jos. En nu loopt er nog een kitten rond bij het spoor.
17: Als die kitten gevonden wordt, dan willen wij die ook wel adopteren. Ja.
16: Ja, hij heeft er inmiddels dan 9.
1: Ah, ik heb een goede tip. Wil je kittens kwijt, moet je ze even langs het spoor doen. En Jos neemt ze mee.
16: Dat is heel gevaarlijk, want dan kunnen ze worden overreden. Het is trouwens niet gebruikelijk om het treinverkeer stil te leggen bij katten rond
1: het
16: spoor.
1: Ik wil het zeggen, heeft hij de hele locomotief stilgezet?
16: Dat mag dus ook eigenlijk niet. Maar Jos is een heel grote kattenliefhebber, dat blijkt maar weer. Het radioteam weer. In het uiterste oosten en zuidoosten blijft het tropisch warm. Maar in de rest van het land echt minder warm hoor. Vannacht is het een graad of 17. Morgen eerst wat regen, daarna weer zon. 26 graden gemiddeld, maar in het zuiden misschien wel 31.
1: Ik hoor jou nooit meer over jouw katten.
16: Ze zijn nog niet meer zo leuk.
1: Oh. Is de garantie op?
16: Is de lol van de katten een beetje af? Zo gaat dat, hè?
1: Ja, nee, nu zijn de kinderen leuker.
16: Ja, toch?
1: Ja, maar die gaan straks het huis uit. Heb je nog
16: krijgen ze mij heel veel aandacht.
1: Ja, moet je wel veel wat doen met die katten. Goed. Dankjewel, Martijn. We gaan even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
6: Goedenavond, bijna nergens meer. Wel nog op de A4, daar heb je tussen de Belgische grens en Hogerheide 10 minuten vertraging. Op de A17 richting Roosendaal is de weg tussen Stamperschat en Roosendaal-West dicht door opruimwerkzaamheden. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Dus als je richting Bergen-op-Zoom moet, dan kun je het beste omrijden via Steenbergen over de A59 en A4. En op de A27 Utrecht-Almere heb je nog een kwartier vertraging door de afgesloten A1. Tot maandag dan. Dus Hilversum en NS.
1: Oké, nou, misschien niet zo heel veel files, maar wij blijven sowieso wel lekker bij je. In ieder geval tot 7 uur vanavond. Het is de meest magische middag, dan wel avondshow van Nederland. Zeker voor fans van Harry Potter. De nieuwe theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind is te zien in het AFAS Circus Theater. Dus hoor je een nummer met magic in de titel? App dan het woord magic en wie weet win jij 2 tickets van 10.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: zie dat hier al foto's van Jan Willem Roodbeen staan.
1: Oh! Leuk? Ja, dat
0: leuk.
1: Nou, ik heb nieuws voor jullie. Die hangen hier al een jaar. Maar ja, toen wist je niet. Wisten ze daar ook niet. Nou, wij raken hier in de studio niet uitgepraat over de komst van kunstdetective Arthur Brandt op onze vrijdagmiddag. Dat was echt wel spannend, hè? Dat was. Wij hadden al het idee, hij heeft spannende verhalen. Maar zoveel spannende verhalen, dat wisten we niet. En we hebben nu met hem afgesproken. Hij is nu net de deur uit. Maar we hebben afgesproken als hij nou daadwerkelijk een keer een hele bijzondere vondst heeft. Een echte Van Gogh of een Rembrandt. Dat hij die meeneemt naar de studio. En dan kunnen we dat gewoon een keer aanraken. Nou, ik zal niet zeggen waar hij woont, maar hij vertelde dat hij nog een aantal kunstschatten gewoon bij hem in de opslag heeft liggen. En die opslag, dat is gewoon in zijn achtertuin. Dorpstraat 24.
2: Nee.
1: Het is trouwens toch wel een bijzondere vondst vandaag in het nieuws. Geen kunst, maar wel iets ander waardevols. In het Belgische Dendemonde namelijk hebben bouwvakkers tijdens werkzaamheden namelijk een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Bizar. En ik hoorde dat vanochtend in het nieuws. En toen vertelde iemand die het nieuws presenteerde, die zei van, ja, de bouwvakkers waren ook zo eerlijk om dat aan te geven. Alsof wij er ook automatisch van uitgaan dat ze dat dan niet zouden doen. En dat snap ik wel. Ik zou dat niet meteen doen.
2: De waarde wordt geschat op 9 miljoen euro. Maar misschien was het wel 50 miljoen.
1: Ja. Ze zaten in een kist die in een keldermuur zat gemetseld. Waarde, nou ja, zoals je zegt, 9 miljoen. Tenminste, daar wordt het nu op geschat. Het zou zomaar meer kunnen zijn. Dat klinkt leuk, maar er zijn mensen die goud altijd een beetje kitsch eruit vinden zien, toch?
3: Ik zie wel eens mensen en die hebben dan zo'n gouden ketting. En die hebben dan gouden armbanden. En dan zie ik dat en dan denk ik toch altijd van, hè, maar wat vinden die mensen dan wel ordinair? Ja, dat is toch heel raar als dit van goud is en dat is allemaal van goud en je vindt dat niet ordinair. Waar ligt jouw grens dan? Dan vind je het dus blijkbaar pas ordinair als, weet ik veel, iemand zelf helemaal van goud is. Dat je denkt, ja, nee, als iemand helemaal van goud is, nee, dat vind ik ordi. Ken je Oscar van de Oscar-uitreiking, Katie? Ja, nee.
4: Gijs. Op 10. Gijs Staverman. De meeste muziek in de middag.

0: goed, Teddy Swims en Lose Control en Queen, die hoorde je daarvoor. En wat staat er nou in die titel, Robin?
1: A Kind of Magic? Ja.
2: Tickets van Team voor Harry Potter.
0: Heb je dat gemerkt, Martijn?
3: Nee, dat is helemaal aan mij ontgaan.
0: Martijn, is je helemaal ontgaan?
3: Ja, joh.
0: Je weet wel wie Harry Potter is, hè?
3: Ja, dat weet ik.
0: Ja, dat is zo'n Robin met een brilletje. Ja, hij heeft een soort sjaal om en een lid en een puntmuts. Ja, goed. Nou, als je deze vrijdag en de komende vrijdag luistert naar Gijs op 10... dan hoor je een hit met Magic in de titel. Dan moet je zo snel mogelijk het woord Magic naar de studio sturen... via de gratis Radio 10-app. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Zullen we gewoon iemand random terugbellen?
3: Ja.
0: Fijn dat je dat een goed idee vindt. Laten we random iemand terugbellen. Eens even kijken wie dat is.
4: Goeiedag, met Michel.
0: Hey Michel, met Gijs.
4: Hi.
0: En met Martijn.
4: Hey, Gijs. Hey. Hey.
0: Nou, er is wel iemand die het heel fijn vindt dat hij gebeld wordt door ons.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ben je een groot fan van Harry Potter, of niet?
4: Ja, redelijk. Mijn vrouw nog meer, maar ik ook wel.
0: Ja? Heb je alle films gezien? Heb je alles voorbij zien komen?
4: Ja, zeker. Ja, we kijken zeg maar elk jaar. Even voor kerst gaan we beginnen met de eerste Harry Potter. En dan gaan we tot en met de kerst kijken we alle films eigenlijk.
0: Maar wacht even, je zit dus tijdens de kerst Harry Potter te kijken... en niet naar de top 4000 te luisteren?
4: Ja, nee, dat doe ik op mijn werk. Oh, en s'avonds als ik dan thuis kom, dan gaan we Harry Potter kijken.
0: Okay.
4: En dan doen we zeg maar elke zaterdag doen we een film.
0: Ja, dan heb je ze... Heb je ze en dat zijn er 8 hè, in totaal?
4: Ja, 8. Ja,
0: ja oké. Okay. Michel, ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
4: Oh.
0: Ja, nou zeg het maar.
4: Doe eerst het slechte nieuws.
0: Eerst het slechte nieuws. Je moet nog heel even wachten. Maar wel gefeliciteerd, want je hebt ze te pakken. De 2 tickets voor de theater. Voor de theatersensatie Harry Potter in het AFAS Circus Theater in Scheveningen.
4: Geweldig.
0: En het slechte nieuws is dat het niet meteen vanavond kan. Maar ja, er moet maar plek zijn en zo, toch?
4: Daar komen we overheen.
0: Oké. Maak je filmpjes en foto's? Dat mag helemaal niet tijdens die voorstelling. Maar ik zou het toch doen, want we willen toch weten hoe je het gehad hebt.
4: Gaan we doen.
0: Fijn weekend, Michel. Gefeliciteerd, hè?
4: Dankjewel, Gijs.

0: videoclip, dat weet je nou wel, toch? En toen wist je dat zij bezet was? Of dat ze...
1: Nou ja, er waren twee jongens van haar heel erg... die eruit sprongen, zou ik maar zeggen, toch?
0: Ja. Oh ja.
2: Het vergeet me niet, je.
0: Nee, maar ik dacht, je was hetero en toen werd je later... viel je met de jongens. En, maar

0: is al heel lang niet meer gedraaid en mag niet vergeten worden. Aan welke plaats zit je nu te denken? Nou, laat het mij eventjes weten. Gewoon via de Radio 10 app. Als je mij een WhatsAppje stuurt, dan komt het vanzelf binnen. Dan ga ik hem zo binnen nu en 20 minuten met liefde voor je draaien. Laat me weten. En straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Premier Jette waarschuwt vanwege het watertekort. En bij Omroep Zeeland zaten ze met de handen in het haar. Want het nieuws was op.
0: Oh.
1: Zou het toch nog zijn gelukt om een nieuwsuitzending te maken? Dat hoor je zo meteen.
0: Ik ben benieuwd.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
0: Ja, goedenavond. Vanavond geleidelijk minder warm. Vannacht een graadje of 17. Morgen misschien een paar buien en daarna weer zon. Het wordt zo'n 26 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
16: Goedenavond. De laatste 3 files van deze vrijdagavondspits staan op de A12 van Arnhem-Oberhausen. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Op de A27 Utrecht-Gorkum 10 minuten door een auto met pech tussen Noorderloos en Gorkum. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn ben je 10 minuten langer onderweg. Ook door een auto met pech tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo.
0: Oké, nou kom veilig thuis. Hè. Dan ben je maar wat langer onderweg, maar wij blijven.

0: zo. Met heel veel liefde voor je. Maar eerst het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. Het protest van boeren in Zeeland is voorbij. Vanmiddag reden er honderden trekkers over de weg tussen Zierikzee en Burghaamstede. Die actie was bedoeld als steun aan Brabantse boeren die vanwege stikstof hun vergunning dreigen kwijt te raken. Premier Jetten heeft in Zoeterwoude bij Leiden een dijkinspectie bezocht. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. Volgens Jetten moeten we beter leren omgaan met een tekort aan water. En Luigi Mangione heeft bekend schuldig te zijn aan het doodschieten van de baas van een verzekeringsbedrijf in New York. 2 jaar geleden was dat.
0: Die kwam uit een restaurant of zo, toch?
1: Precies.
0: Die liep gewoon midden over straat.
1: Ja, precies. Mangione krijgt veel steun in Amerika, omdat de zorgkosten daar erg hoog zijn.
0: Ja. Dat betekent niet dat je dan bij de baas van een verzekeringmaatschappij moet afschieten.
1: Nee.

0: vaak zelfs positief nieuws brengen. Nou, dat moet er niet gekker worden natuurlijk. Een verslaggever van Omroep Zeeland ging naar een verzorgingshuis in Capelle vanwege de warmte. En het lukte maar niet om er een negatief nieuwsverhaal van te maken.
1: Ons vierde keer dat het hitteplan is afgekondigd. En eigenlijk merken we er niks van.
0: Ja, die verslaggever, daar moet ik ook niet hebben. Is het dan niet toch heel warm, probeerde die nog?
1: We zitten in het nieuwbouw met de warmtepompen die nu het gebouw koelt. En het is heerlijk koel. Rond de 22 graden overal.
2: Nou, wat heerlijk.
0: Ja, dat was natuurlijk
2: niet echt van een warme kermis thuis,
0: ja,
2: toch?
0: Dus die verslaggever ging langs een paar bewoners met de vraag... maar 's nachts is het toch wel heel warm? Hoe goed slaapt u dan?
3: Fantastisch. In mijn blote kont.
0: Nou, je denkt hartstikke leuk. Ik heb een uitdrukje. Maar ja, het is natuurlijk een nieuwsverslag. Het moet toch een beetje negatief zijn. Want goed nieuws is geen nieuws, dat weet je.
2: Nee, anders wordt er niet op geklikt. Hè?
0: Precies, dan voelt het toch nog even naar ouderen. Is er nou echt niks waar u zich zorgen om maakt?
4: Dat gedoe met te weinig water, dat zie ik heel erg somber in.
0: Ja, zo had Omroep Zeeland op het nippertje toch nog een nieuws uit.
2: Ik zou bijna zeggen gelukkig.

0: We hebben het natuurlijk allemaal over Zomer is van nu. We hebben het natuurlijk over Rutger van Barneveld. We hebben het over Cheerio. Ja, we hebben het natuurlijk over Dai Dai. Dat zijn de zomerritsen een beetje van dit jaar. Maar dit was een zomerrit uit 1986. Hij was van Owen Paul en My Favorite Waste of Time, zo heet hij.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja! Nou, we hebben net even de oproep gedaan voor een vergeet me nietje. Nou, dat heb ik ook wel geweten. Er zijn veel platen vergeten. Dus even kijken. Ik heb een vergeet me nietje binnengekregen van Karin. En die zegt, hoi Gijs, mijn vergeet me nietje is Get Ready van Rare Earth. Ja, ik kan het wel al oproepen, maar volgens mij hebben Karin aan de lijn ook, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Hallo, Karin.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, het lijkt net alsof je uit een soort bekertje praat.
2: Uit een bekertje?
0: Ja, nou ja, het klinkt. Heb je je telefoon gewoon bij je oor?
2: Nee, ik heb een
0: microfoon. Een microfoon? Ik versta je gewoon heel slecht.
2: Ik heb hem op de speaker staan.
0: Oh, je hebt hem op de speaker staan. Ja, maar dat is het probleem. Dat wij zijn een speaker-free radiostation, zijn wij.
2: Okay.
0: Ja,
2: dus
0: zo is het veel beter. Dan kan heel Nederland je horen. Want je hebt een prachtige stem, Karin.
2: Oh, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Goedenavond, hallo. Ik begon al jouw appje voor te lezen. Nou, dat begon met, hoi Gijs, mijn vergeet me nietje is... Nou, maak hem maar af.
2: Ja, Rare Earth.
0: Rare Earth. Get Ready, toch? Van Rare Earth.
2: Ja, zeker.
0: En dat was de uitsmijter van de avond vroeger in de jaren 70. En welke avond
2: ja,
0: hebben we het
2: over?
0: Welke avond hebben we het over dan?
2: Ja, disco, hè. Ging altijd met de disco en...
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja. En
2: dat was de uitsmijter.
0: Ja, dus als de avond voorbij was, dan werd dit nummer opgezet en dan wist iedereen, nou, ik moet nog één biertje halen en dan is het klaar.
2: Ja, toen was het klaar,
0: dan
2: was het einde. Dan ging het licht aan.
0: Oké, okay. En dan zag je elkaar, hè, en dan schrokken mensen en zo.
2: Ja, dat was wel schrikkelijk,
0: hoor. <Ja. laughs> Oké, okay, Karin, ik ga met heel veel liefde voor je draaien en dankjewel voor je vergeet me nietje.
2: Ja, heel fijn, leuk.
0: Oké, okay, je hoort hem

0: John Legend en Save Room for My Love. En daarvoor een geweldig vergeetmijnietje. Karin die heeft hem aangevraagd. Rare Earth. En elke keer als zij in de jaren 70 nog het laatste biertje wilde bestellen, dan hoorden ze deze plaat. Was ze ook een beetje aan het wachten op die plaat. En Get Ready. En dan renden ze naar de bar toe en dan ging het licht aan. En dan was de avond was min of meer afgelopen. Het is een mooi vergeetmijnietje. En met liefde hebben we het voor haar gedraaid. Inmiddels 12 minuten voor 7. Afgelopen zaterdag werd de Nederlandse radiowereld opgeschrikt door het totaal onverwachte overlijden van Pim van der Kolk. Hij overleed op 72-jarige leeftijd. En als ik de naam Pim van der Kolk noem, dan zeg je die naam als luisteraar waarschijnlijk niet. Maar Pim, zoals iedereen in de radiowereld hem noemde, Pimmetje Piep, was een best wel een grote in de radiowereld. Hij was namelijk meer dan 50 jaar plugger. En dan moet ik heel even uitleggen wat een plugger is. Een plugger promoot de muziek van artiesten bij radiostations. En dan eens in de week dan komt hij plaatjes brengen en dan zegt hij, ah, dit is een ernstige hit, zoals pluggers dat vaak zeggen. Hij had het voorrecht om met de grote der aarde te mogen optrekken. Hij promoteerde de muziek van onder andere Tina Turner, David Bowie, Freddie Mercury van Queen. Daar had hij een hele speciale relatie mee. Hij trok met die mensen op en dat was niet gek, want het was ook een ontzettend lieve man. Vandaag is hij begraven. En dit wordt een bijzonder moment. Ik draai met echt liefde voor hem, want mijn eerste radiomoment, dat was op vrijdagnacht bij Veronica. En ik heb hem toen ontmoet bij Erik de Zwart. Erik de Zwart deed de stemband. En daar zat Pimmetje Piep, die zat er altijd bij. En dat was met Kees Geelproort en met Erik de Zwart. Elke vrijdagavond om 12 uur. En zodoende dat Pim een van de eerste was die ik ontmoette in Hilversum. En het wordt een bijzonder moment, want het maakt niet uit welke radiozender je aanzet. Ik acht de kans groot dat je nu op elke zender hetzelfde nummer gaat horen als Ode aan Pim. Een van de laatste nummers die hij promoten bij radiozenders, waarvan de titel hoe mooi of misschien helaas ook heel mooi aansluit bij het plotselinge overlijden van Pim. Het is Cloud.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

0: natuurlijk heel belangrijk is geweest. Goed. Dames en heren, het grote moment is daar. Want hij is binnen.
1: Wat een galm. Ja.
0: Joehoe! Oké, nou, Sjoel van Hest is binnen.
2: Ja, goedemiddag.
1: Applaus, mensen, applaus.
0: Ja, ik wil er echt een momentje van maken. Maar,
1: ja, dat doe je ook.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Sjoel van Hest! Zo.
1: Wat een heerlijke ontvangst.
0: Het is een beetje gek om dan zo'n plaat voor Pim te draaien, dat er toch een beetje gedragen is. En dan opeens zo gaan lopen schreeuwen op de radio dat jij binnen bent. Dat is toch een beetje gek?
1: Ja, maar dat kan ook het echte leven toch?
0: Dat is ook wel zo. Goed, Sjoel, leuke dag gehad.
1: Heb je lekker
0: in de zon gezeten?
1: Ja, ik heb de hele dag lekker lopen bakken in de zon. Factor 50
0: om de hele dag heeft hij in de volle zon gezeten.
1: Overal waren de parasols uitverkocht.
0: Ja, dus
1: dan moet je wel, hè.
0: Maar je hebt factor 50
1: gedronken, gesnoven, gelikt, alles.
0: Ja, nou, ik hoop dat je nog een beetje bruin wordt. Maar dat zit er bij jou niet zo in, hè, dat je heel bruin wordt.
1: Nou ja, zeg.
0: Nee, maar dat is...
1: Jongens, ben ik bruin of ben ik...
3: Ja, zeker wel.
1: Dankjewel,
3: Martijn. Bijna menselijke kleur. Ja.
0: Normaliter is een spierwit. Ja. Maar dan is Oké. Nou, Sjoel, wat zo leuk is, jij gaat nu op vrijdagavond, tenminste als jij op vrijdagavond hier zit, dan ga je ook een crypto-knijter roepen.
1: Ja.
0: Dit wordt een soort
1: running
0: dagelijks feuilleton-achtig programma-item.
1: Ja.
0: Nou ja, we zijn er alleen maar trots op natuurlijk. Wat heb jij bedacht voor een plaat die je straks gaat draaien na 7 uur?
1: Ik heb dit keer best wel een makkelijke. Oh. Een weddenschap met die strandwacht van Baywatch.
0: Weddenschap met die strandwacht van...
1: Ja, I'm looking for freedom. Nee, niet David Hasselhoff.
0: Is het die kleine? Pamela Anderson?
3: Oh, nee, die kleine met het
1: paspoortje. Nee. Peter Andre? Nee. Jeremy Jackson? Nee.
0: Ja, oh ja, die bedoel
1: ik. Nee.
0: Jeremy Jackson.
1: Een weddenschap
0: met
1: die strandwacht van Baywatch.
0: Bed, strandwacht.
1: Die strandwacht van Baywatch. Wie zou dat kunnen zijn?
0: Die strandwacht van Baywatch. Dat is Pamela Anderson. Pamela en Pam.
1: Een weddenschap.
4: Toto met Pamela.
1: Ja! Ik dacht, die komt nooit. Dat wordt nooit geraden.
0: Volgende keer moet je het gewoon voorzeggen. Het is een stuk makkelijker natuurlijk.
1: Ja, jullie moesten even op gang komen, maar uiteindelijk... puntje voor jullie.

0: door de theatersensatie Harry Potter.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zometeen. En nu het Radio 10 Nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gilles. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen. Dat meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat leidde vanochtend op de A59 tot een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, dan moeten we leren hoe we beter kunnen omgaan met een watertekort. Dat zegt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoetewoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot een volksheld, omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk, mijn vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben een geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. Het Radio 10 Weer blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 17. Vanaf morgen slaat het weer om en dan komt de verkoeling. Er vallen buien en dan wordt het 22 tot toch nog 31 graden.
0: Dankjewel Martijn en een fijn weekend. Hè?
1: Dankjewel.
0: Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A10, de Nieuwe Meer Amstel, tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amstel, 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 13 minuten.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

ze gaan nog steeds de hele wereld rond. La Bouche. Voor dit jaar kunnen ze al mooi Mexico, Amerika, Argentinië en Chili afvinken. Daar gaven ze namelijk shows de afgelopen maanden. En vorige week zaterdag stonden ze nog in een weiland. Op het platteland in Engeland. Dat was omgebouwd tot een 90s festivalterrein. Dus de koeien die daar normaal gesproken staan te grazen in de wei, die moesten even plaatsmaken voor een hele rit aan 90s artiesten. Waaronder dus ook La Bouche.

0: slippers aan je voeten, ijsblokjes in je drankje en een koud washandje op je voorhoofd om een beetje af te koelen vanavond. En zorg ook dat je niet al te erge zweethanden krijgt, want ja, dan glipt je telefoon zometeen nog uit je klauwen. Want die heb je namelijk nodig om het woord zomer te appen als je het zomeralarm hoort loeien bij Radio 10. Want alleen dan maak je dus kans op een slinger aan het zomerrad in de studio met kans op superleuke prijzen. Want wat dacht je van een hotelovernachting of bijvoorbeeld dierentuintickets? Doe daar nog wat muziek bij van Barry White en Gautier en je hebt een perfecte vrijdagavond.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

van 10. Een van de heetste zomers ooit. Je voelt die zon gewoon op je huid branden, ook vanavond nog. En die brandende zon, dat is niet fijn voor de plantjes, maar wel goed voor de bouwmarkten. Want die hebben namelijk de afgelopen tijd een stuk meer ventilatoren, zwembadjes en tuinmeubels verkocht. En bioscopen doen met die bloedhitte ook goede zaken, want daar is het namelijk lekker cool met de airco in die zalen, weet je wel. Bioscopen hebben deze zomer 2 keer zoveel tickets verkocht als normaal. Ja, als je dan zelf toch nog de bioscoop induikt vanavond, niet omdat de film zo leuk is, maar omdat de airco zo lekker cool is, pak dan vooral even de late voorstelling, want dan hoef je zo meteen om 8 uur niet ethisch het eten te missen bij Radio 10. Dus een uur lang de lekkerste ethisch hits. Jij kiest ze uit, dus spreek nu alvast jouw audiobericht in via de Radio 10 app en vertel welke ethisch hit jij zo waanzinnig goed vindt. En nu voor je bij Radio 10 de beroemdste drum solo uit de 80's. Of je even meetrommelt. Met Phil Collins en In the Air Tonight.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Alle verf super voordelig.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Zometeen met Pieter Allen en Vanessa Paradis. En nu, misschien wel heel dichtbij, het zomeralarm van Radio 10.
19: Radio 10, zomer!
20: En nu zomer via de Radio 10-app.

0: Goedenavond, Ellie.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe is het met de bloedhitte bij jou thuis, Ellie?
1: Oh, ontzettend warm. Echt niet normaal. Je kan bijna niet uitkomen.
0: En wat is er positief aan die bloedhitte?
1: Nou, we hebben hier een zwembadje. Mm-hmm. En dat springt er regelmatig in, dus dat is best positief.
0: Ja, en wat ook positief is, Ellie, het zomerrad van Radio 10.
1: Ja.
0: Want jij zit er momenteel middenin. Je hebt het woord zomer geappt. En dus mag er een slinger worden gegeven aan het zomerrad in de studio. Wil jij linksom of rechtsom?
1: Nou, ik ga meestal linksom, maar laat me nou maar rechtsom gaan.
0: Rechtsom. Daar komt hij, hè? Ja. Komt hij?
1: Ja, hoor. Ja.
0: Hoppakee. De vakjes die vliegen voorbij vol met de prijzen. En het vakje waar die uitkomt, die prijs ga jij winnen, Ellie. Het wordt. Spannend, spannend.
1: Ja.
0: Ja. Jij krijgt het Radio 10 zomerpakket.
1: Zo, hartstikke mooi.
0: Hoe leuk is dat? Jij krijgt het Radio 10 zomerpakket met daarin een strandlaken, een radio en een barbecue schort.
1: Nou zeg, dat is leuk.
0: Dat is toch de kers op de taart van deze zomer voor je?
1: Ja, dat dacht ik ook. Dat kan niet beter.
0: Hey, veel plezier ermee, hè?
1: Ja, dankjewel, hè.

kunt zeggen wat je wil over U2, maar ze gaan wel lekker met hun tijd mee. Af en toe even een frisse wind door hun carrière. En die frisse wind is in dit geval DJ Martin Garrix. Want ze hebben namelijk samen een nieuwe single gemaakt.

van Martin Garrix en U2 zich samenvoegen bij elkaar. En het volgende hoogtepunt zit er ook alweer aan te komen voor U2. Want volgende maand bestaan ze namelijk precies 50 jaar. Wat een

in Nederland van rond de 30 graden. Dus welke lekkere zomerse hit uit de 80's past er zometeen bij jou vrijdagavond? Bij 80's Het Eet namelijk een uur lang de allerlekkerste 80's hits voor je. Dus de extra zomerse, tropische, snikhete, zwoele, zonnige 80's Het Eet. Geef het snel door, spreek jouw audiobericht even in via de Radio 10-app. En ondertussen, relaxed met de 3 Degrees bij Radio 10 en When Will I See You Again?

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Deze week in de bonus. Aha.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Radio 10. Wacht niet te lang, doe het nu. Pak de Radio 10 app en stuur jouw favoriete ethisch hit voor ethisch het eet zometeen. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
2: Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
1: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 8 minuten en de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.
1: Jules van Hest. Geniet van je lekker lange, zonnige zomeravond. Misschien zit je lekker in je tuin momenteel met het geluid van de chirpende krekels op de achtergrond. Ja, of is dat 's avonds pas dat ze dat gaan doen? En het geklots van het water in het zwembad van de buren of misschien wel in je eigen tuin zit je lekker te pootje baaien in je opblaasbare zwembadje op deze vrijdagavond. Met een koud drankje erbij en een lekkere snack. Genieten van de beste ethisch hits bij Radio 10. Want je zit in ethisch at eet en dus ben ik heel benieuwd wat wil jij horen uit de ethisch. Pak de Radio 10 app erbij, spreek jouw audiobericht snel even in en vertel vol liefde en passie over jouw ultieme ethisch hit. Een beetje een zonnige ethisch hit, een beetje die past bij de zomer, een beetje positief. Feel good. Dat zou leuk zijn. De Radio 10 app is je beste vriend. En Boris en Jelka die kiezen voor Michael Jackson.

0: Het is toch het absolute zomergevoel. Met Franse eendagsvlieg Paco, met zijn enige hit ook, maar wel een echte voltreffer, de zomerhit van 1989, Amor de mis amores. En dat is toch knap, een Fransman die zingt in het Spaans. Doe het hem maar na. En dankjewel Manuel van Sloten, via de Radio 10 app had jij gekozen, Paco. In 80's at 8 dus een uur lang de allerlekkerste 80's hit voor je op deze dampende, bloedhete vrijdag. Met de smaak van zonnebrandcreme nog in je mond misschien. En het zand van een dagje strand tussen je tenen of op andere plekken op je lichaam. Geniet van de lekkerste 80's hit. Dus welke wil jij horen vanavond? Spreek hem snel even in via de Radio 10 app. Dus jouw audiobericht, spreek het snel even in. Heeft Stientje ook gedaan?
1: Hoi hoi.
0: Hoi.
1: Hier is Stientje van Den Elshout. Hey, ik had een vraagje. Zou je van André van Duin, als de zon schijnt, even voor ons kunnen draaien? Onze buurtjes komen straks op visite en zitten met het terrasje vol hier bij ons voor. En dat zou wel heel gezellig zijn als dat nummer even bij langs kon komen. Oké, dankjewel.

0: En hoe is jouw dag vandaag eigenlijk? Het is zo'n beetje de heetste dag van het jaar. Sowieso de heetste vrijdag van, volgens mij de afgelopen miljoen jaar zo'n beetje. Bloedhete vrijdag. Misschien ben je wel lekker vakantie aan het vieren of weekend aan het vieren. Of heb je juist een weekenddienst op je werk. Ben je lekker in de airco aan het werk. Dat zou mooi zijn. Welke hit past er bij jouw vrijdagavond, wat je ook aan het doen bent? Geef het door via de Radio 10-app. Dus spreek jouw audiobericht even in. En dat heeft Stefan ook gedaan.
1: Hey Jules, goedenavond. Stefan hier. Voor de Agent 8 Specialized. De Time Bandits. Lekker. Tijd niet gehoord. Gooi hem maar in.

0: Deze week. Op Radio 10. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: 80's at 8.

0: echt zo'n lekkere 80's hit om ondertussen van je ijskoude cocktail te nippen. Met zo'n parapluutje, weet je wel, op de rand. Eddy Grant en Gimme Hope Joanna in 80's at 8. Gekozen door Frank Verburg, dankjewel. Via de Radio 10 app heeft hij dat gedaan. En dat kun jij dus ook doen. En wacht er vooral niet te lang mee, want nog een kleine 19 minuten 80's at 8. En mocht je nou vanavond niet meer aan bod komen met jouw 80's hit, misschien morgen wel, of anders zondagavond. Vaste prik elke avond bij Radio 10 in het weekend. En goedenavond, Indira.
1: Hi.
0: Wat heb jij nu voor uitzichten, Indira?
1: Nou, ik zit in de tuin, dus gras eigenlijk.
0: Je kijkt uit op de grasmat. En is die groen of is die helemaal door?
1: Nou, wel een beetje door, maar mijn vader onderhoudt het goed. Dus...
0: Oké, en heb je wat kouds te drinken erbij?
1: Ja, lekker water met ijsblokjes.
0: Heerlijk verfrissend.
1: Ja, precies.
0: Hey, en welke 80's hit past er bij jou vrijdagavond terwijl je nu in de tuin zit met een lekker koud glaasje kraanwater?
1: Walk like an Egyptian.
0: Van de Bengals.
1: Ja, precies.
0: Nou, goede keuze, Indira. En nu voor je bij Radio 10 in 80's at 8.
1: Dankjewel.

0: Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het was dus vandaag hier in Nederland warmer dan op het tropische Jamaica. Daar namelijk 34 graden vandaag en hier in Nederland een graadje of 36, 37. Wauw. Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved in 80s at 8 bij Radio 10. En zometeen onderweg naar je zwoele tropische nacht, de Top 4000 Classics met Wouter Kooijman. Onder andere voor je met de Eagles, Sugar Babes en DeBarge. En nu nog op de valreep een appje van Ingrid.
1: Goedenavond.
0: Hoi.
1: Graag zou ik een nummer willen horen van Icehouse, Crazy. Omdat Icehouse een vergeten band is en gewoon een topper was in de jaren 80. Fijne avond, Jill.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het centraal station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekker file voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton. Daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo, probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
18: Wouter Kooijman.
19: Een hele fijne vrijdagavond. Zometeen een hit van Henk Westbroek. Ja, die weer op een hele bijzondere manier een grote hit is geworden.
20: De grootste hitlijst aller tijden.
19: Je hoort hem zometeen. Eerst die Barts, Rhythm of the Night.

Nou, dan vind je iemand wel heel leuk volgens mij. Henk Westbroek hoorde je op Radio 10. Met een liedje dat weer echt op zijn Henks een grote hit werd, hoor. Toen de platenmaatschappij het nummer voor het eerst uitbracht, deed het namelijk niet zoveel. De platenmaatschappij, ja, die zette Henk eigenlijk vrijwel direct op straat en verbraken het contact. Vervolgens begon het nummer te lopen. Ja, dat zal je dan altijd net zien. Er stond het liedje maar liefst 33 weken in de hitlijsten. En de platenmaatschappij dacht, oei, misschien moeten we toch even met Henk bellen. Maar ja, die nam niet meer op. Zelfs je naam is mooi, hoorde je in de Top 4000 Classics. Goedenavond. Vanavond met mij, Wouter. Op deze iets wat benauwende vrijdagavond. De lucht is wat vochtiger dan eerder deze week. Daardoor kan het wat benauwder aanvoelen. Het koelt wel langzaam af naar een graad of 20. Later vanavond en vannacht neemt de kans op bewolking toe. En stijgt de kans op een lokale regen- of onweersbui. Je krijgt van mij zo meteen wat muzikale verfrissingen, hoor, uit 1979. Sugar Babes komen eraan. Eerst het liedje waardoor Winslow, Arizona, een bekende stop is geworden voor roadtrippers. Het is namelijk de perfecte plek voor een tussenstop als je via Route 40 van Californië naar New Mexico onderweg bent. Niet alleen Winslow werd er bekend mee, ook de Eagles scoorden hun eerste hit. In de top 4000 van afgelopen jaar stonden ze op 1102.

top 4000 classics en de Sugar Babes. Die vanavond spelen op het Summer Ends Angus Festival in Schotland. Om daar alvast het einde van de zomer te vieren. Nou, ik heb het even voor je opgezocht. Qua temperatuur klopt dat wel een beetje. Want de thermometer komt daar niet hoger dan 15 graden. Wow! Het is de vrijdagavond van Radio 10. Gezellig dat je de top 4000 classics hebt aangezet. Zometeen een classic waar Michael Jackson van beweert daarop te hebben meegezongen. Maar de band van wie dat liedje is, die ontkent dat stellig. Om welk liedje zou het gaan? Nou, je hoort het zo meteen. Ach ja, eerst even deze perfecte vrijdagavondplaat. Ga er maar lekker voor zitten. Pak er gerust even een drankje bij, want ja, je moet op zo'n warme avond toch een beetje blijven hydrateren. Een klein beetje.

0: What a Fool Believes. Ja, dit is dus dat liedje waarvan Michael Jackson beweerde dat hij erop heeft meegezongen. Alleen zijn naam is nooit vermeld op de bijbehorende hoes van het liedje. En in 2014 kwamen de Doobie Brothers met een reactie. En daaruit bleek dat geruchten niet altijd waar zijn. Ze zeiden dat ze wel vaak met elkaar omgingen en dat hij ook wel eens in de studio kwam kijken bij repetities. Maar meezingen, nee, dat deed hij eigenlijk nooit. Achteraf vonden ze dat wel een beetje jammer, hoor. In de top 4000 classics zometeen een band, een discoband uit de jaren 70... die met een andere discoband een hele vruchtbare samenwerking had. En ik heb Tears for Fears. Ja. Seeds of Love hoor je zo helemaal.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Zometeen die twee

0: hoorde The Emotions.
1: Top 4000
0: Classics. En ze hadden een hele mooie samenwerking met Earth, Wind & Fire. Maurice White, de frontman van Earth, Wind & Fire, kon het heel erg goed vinden met de dames. En ja, heeft ze een beetje onder zijn hoede genomen. En ze leenden elkaar ook geregeld aan elkaar uit. Zo zongen de Emotions mee op Boogie Wonderland. En Earth, Wind & Fire, de muzikanten dan, speelden de muziek op deze track dan weer in. Ja, het was een hele vruchtbare samenwerking die ook tot enkele relaties heeft geleid. Ja, dat is schattig, hè? Welkom in de Top 4000 Classics. Tot middernacht nog met mij, Wouter. Het beste uit de Top 4000 van afgelopen jaar. Simon Webb bezingt zometeen het ultieme weekendgevoel. En Cyndi Lauper hoor je met Time After Time. Na deze van Crowded House, dit is Weather With You. Oh.

In de boyband Blue zat hij vroeger, deze Simon Webb. En tegenwoordig is hij acteur in musicals. Zo beleeft hij op dit moment veel plezier aan zijn rol in de musical The Three Little Pigs. Het hele weekend kan hij nog afgaan, het zomeralarm op Radio 10. Als dat afgaat, zorg dan dat je heel snel zomer hebt naar de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan geven we een slinger aan het prijzenrad. En dan kan het zomaar zijn dat je er vandoor gaat met een dagje naar de dierentuin, of tickets voor een pretpark, of een dagje van een hotelovernachting. Als het zomeralarm afgaat, gewoon appen naar de studio. Zomer, wie weet kom je in de uitzending en maak je kans op die fantastische prijzen.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Liedewij de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen bij het discuswerpen en de 800 meter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Dat heeft hij helemaal niet slecht gedaan, de zanger van Fool's Garden. Op een druilige zondagmiddag pakte hij een stukje papier, begon met schrijven. Hij was aan het wachten op zijn vriendin tot ze terug zou komen van een middagje shoppen in de stad. Nou, voordat hij wist, stond dit nummer op papier. Hey, ik gok dat met de inkomsten van deze track de creditcard zo weer genoeg aangevuld was. Goedenavond, tot middernacht de Top 4000 Classics. Met mij, Wouter. Deze iets wat benauwde vrijdagavond. Ja, de lucht is iets vochtiger dan eerder deze week, daardoor voelt het wat benauwder aan. Het komt ook maar langzaam af, 20 graden is het nog. En later vannacht neemt de bewolking wel toe en is er kans op wat verkoeling in de vorm van een lokale regen- of onweersbui. Zometeen heb ik voor je een schotstel dat speciaal naar Los Angeles vroeg om een track op te nemen met Stevie Wonder. En een top 4000 classic die geschreven is door Mike Chapman komt eraan. Die heeft nogal wat hits op zijn naam staan. Denk aan Razy, Lay Your Love On Me, The Sweet met Fox On The Run, Mud Dynamite. Ja, daar schreef dus ook het liedje wat je nu gaat horen. Al schreef je dat niet voor de band die je zo hoort, maar voor de band New World.
1: Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know.
0: Ze kwamen er helaas alleen niet mee in de top 4000. Smokey lukte dat wel. Op 1493 is dit Living Next Door to Alice.

Santana samen met Rob Thomas. Die Rob Thomas had nog nooit voor iemand anders een liedje geschreven. Dus toen hij de kans kreeg om voor Santana iets te schrijven, moest hij daar heel even over nadenken. Maar al gauw zei hij, oké, ik doe het. Mede om zijn schrijfskills een beetje te verbeteren. Veel van de tekst gaat over de vrouw van Rob Thomas. Ze wordt bezongen als de Spaanse Mona Lisa. En in de videoclip van het nummer is ze ook te zien. Daarmee is de cirkel wat dit betreft helemaal rond, hè? Vind je ook niet? Smooth, hoorde je op Radio 10. En ik hoop dat je een heerlijke, relaxte vrijdagavond hebt. Het zijn de top 4000 classics met Dolly Parton zo meteen. Maar eerst een classic waarvoor een schotstijl speciaal naar Los Angeles vroeg. Om een track op te nemen met iemand die heel goed... iets beter als ik hoor, op de mondharmonica is. Stevie Wonder! Hij speelt de mondharmonica op deze track die je nu gaat horen. Dit is There Must Be An Angel.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Top 4000 Classics.

Ze staan niet meer samen op het podium. En dat is niet omdat er ruzie is. Maar Gary wil gewoon niet meer op tournee. En dat mag natuurlijk. Hij is nog wel betrokken bij America. En Dewey zie je af en toe nog alleen op het podium staan. Dit was een notering van afgelopen jaar op 2292. Tot middernacht. Perfecte begin van je weekend. De top 4000 classics. Ik ben Wouter. Zometeen muziek uit een film uit 1980. Waar opvallend genoeg heel veel sterren meespeelden. En er was zelfs een kleine rol ook voor Steven Spielberg. Nou, uit welke film het is, je hoort het zo meteen. Eerst

0: Nou, zeg nou zelf. Dit is een perfecte track voor zo'n warme en zwoele vrijdagavond als vandaag. De zon is onder, de lucht die voelt warm aan en de zomer lijkt voorlopig nog niet van plan om naar huis te gaan. Dat is precies wat je terughoort in deze track van Harry Styles, Watermelon Sugar. De Blues Brothers hoorde je daar nog voor met hun hit uit die film, Everybody Needs Somebody. Ik heb Joe Cocker zometeen voor je, maar eerst James Taylor in de Top 4000 Classics. Dit is You've Got a Friend.
1: When you're down and trouble and you need a helping hand,

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

is meteen helemaal zomer. Met deze Cubaanse oud-gediende uit de muziekindustrie. De Buena Vista Social Club. Ja, het waren allemaal oude muzikanten die bij elkaar gezet waren. En maakten nog eventjes in de 90's met elkaar het best verkochte Cubaanse album in de muziekgeschiedenis. En tot middernacht de top 4000 classics op Radio 10. Ik ben Wouter. En ik hoop dat je een beetje naar je zin hebt vanavond. Het koelt langzaam af naar een graad of 20. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er stijgt de kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar ik weet niet helemaal of het daar echt van opknapt, hoor. Morgen weer veel zon en 25 tot 30 graden. Een lekker zomers weekend komt eraan wat dat betreft. In de top 4000 classics gaan we zometeen PDA. Hey, wat dat betekent hoor je zometeen. Eerst Mila.

gevarst en vinden dat vanaf 1 september de herfst officieel kan beginnen. Nou, ik moet daar vanavond nog even niet aan denken. Wat jij? Alhoewel, misschien wel een oplichting is voor iedereen die deze hete zomer van 2026 nu al wel een klein beetje zat is. Voor die mensen, deze top 4000 classic van Bananarama. Cruel Summer hoor je nu op Radio 10.

over een verliefd stijl dat zich niks aantrekt van waar ze zijn en gewoon lekker met elkaar wil zoenen en friebelen. Ja. Het zijn de Top 4000 Classics. Goedenavond, ik ben Wouter. Officieel hebben we nog 40 dagen zomer te goed. Maar de weermensen in ons land denken daar toch iets anders over. Hè? Die houden nog maar 8.

0: Easy Bake. Op Radio 10.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
21: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Top 4000 Classics.

In gedachten zie ik je gewoon zitten in de tuin met een strootje, een cocktail in de hand. De klanken van Third World uit de radio, Now That We Found Love. Je hoorde ze in de top 4000 classics. Met zometeen Nick en Simon. En iedereen maakt fouten, ook de zanger van de rockband Asia. Je hoort zijn excuus om aan zijn vriendin zometeen na deze van Phil Collins. Do You Remember hoor je nu in de top 4000 classics.

vrijdagavond wordt wel stijlvol afgesloten, hè? Zo met Nick en Simon. Pak maar mijn hand. Ja, voor eventjes, hoor. Morgenavond weer een nieuwe Top 4000 Classics. Albert-Jan Sluis is dan weer van de partij. En vrolijk opstaan doe je morgenochtend natuurlijk weer vanaf 7 uur... met de weekendochtendshow. Natuurlijk hier op Radio 10, waar ik de Beatles zometeen nog voor je ga draaien.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op Ethos.

0: twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd, waren er twee ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. Twee medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien, en dan wordt het 22 tot 31 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.